Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: NPO Klassiek. De lijst met de mooiste klassieke muziek ooit gemaakt komt er weer aan. De klassieke top 400 hier op NPO Klassiek. Stemmen kan vanaf 17 september en de complete klassieke top 400 hoor je vanaf maandag 5 oktober. De klassieke top 400, natuurlijk hier op NPO Klassiek.
1: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
3: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
4: Ja, hoi.
3: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
4: Ja, dat kan goed kloppen.
3: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
4: Ja, veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
3: Oké, en waarom juist radio?
4: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
3: Oh, wat goed zeg.
4: En ik ga binnenkort ook op tv.
3: Zo.
5: Ja. Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Twee anderen raakten gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en in de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitse Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Khachanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs, 's middags breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het droog. Het wordt vandaag maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
7: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
6: En voor Harold met een staalopstoel.
8: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
9: Medipoint.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
11: Ja, hoi.
10: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
11: Ja, dat kan goed kloppen.
10: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
11: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
10: Oké, en waarom juist radio?
11: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
10: Oh, wat goed zeg.
11: En ik ga binnenkort ook op tv.
10: Zo.
11: Ja.
12: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
13: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Hans Smit.
14: Een muis die in een deuk ligt omdat die wordt gekieteld. Ik las het in de Ochtendkrant en een pagina verder gaat het over een kietelrobot in een kietellab in Nijmegen. Kennelijk is het het thema van de dag. Kietelen is trouwens internationaal, blijkt uit het onderzoek. Iedereen overal is er gevoelig voor. Iedereen in dit geval dus man en muis.

0: Het ensemble Capricci onder leiding van Matthias Mauter speelde deze prelude en fuga voor piano. Gearrangeerd dus voor een gezelschapje van Dmitri Sjostakovic. Goedemorgen, het is zaterdag, het is 12 september vandaag. Ik ben nog een thema op het spoor, behalve dat kietelen. Katten, raadselachtig dier, al dus de aankeiler op NRC over een wetenschappelijk stuk verderop in de krant. En op Trouw, op de voorpagina, houdt een man een kat in zijn armen. Die man is Mika, volgens het bijschrift, ontsnapt uit de manosfeer. Niet ontsnapt, maar losgebroken. Dat zijn volgens het grote stuk op NRC AI agents, die laten zich niet intomen. Nou, dat niet intomen is dan weer een mooi bruggetje naar de Volkskrant. Want die krant belooft een eerlijke inkijk in recreatief drugsgebruik. Dat een levensstijl van hoger opgeleide is geworden, al dus de krant. Ja, je kunt ook CDA-minister Helene Herbert uitnodigen. Die is naar eigen zeggen de sfeermaker. Dat lees je op het AD. Misschien gaat Tristan er nog uit citeren, want het interview staat in de bijlage Mezza. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ben je al mooie verhalen op het spoor?
1: Zeker. In het tijdsgeest van Trouw een interview met Dirk Wanrooy. Hij gaf les op een islamitische basisschool in Amsterdam. Aha. En zijn ervaringen heeft hij opgeschreven in een boek.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Horen we straks. Karel is er ook. Straks de soundcheck van het weekend natuurlijk, Karel. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Waar wil jij het om te beginnen over hebben?
2: Ik heb een concerttipje, want gisteren was de opening night van het Koninklijk Concertgebouw Orkest.
0: Ja, Park.
2: Groot evenement, radio en tv. Ja. Maar het leuke vind ik als zo'n nieuw seizoen start, dat je ook heel veel van die kleine initiatieven hebt, die eigenlijk al jaren bestaan. Een beetje zo'n, ja, voor de kinderen, het heeft geen landelijke uitschaling. En een van die organisatoren is Pamela Smits. Zij organiseert al meer dan 10 jaar de Vriendenconcerten in Amsterdam. Maar ze zijn dit jaar verhuisd. Ze zaten altijd in de Zuiderkerk. Mm-hmm. En ze zijn verhuisd naar het Balkisoen Theater. Balkisoen Theater. Nou ja, dus ook weer zo'n theater dat je denkt, nooit van gehoord.
0: Nee.
2: Maar je kan er ook heerlijk dineren van tevoren. Dus het schijnt een hartstikke leuke plek te zijn. En vanavond trapt ze de nieuwe serie af met Devilish Temptations. En zij heeft altijd een prachtige schare muzici om zich heen.
0: Ja, ja.
2: Dus dat wordt een is weer hartstikke leuk. En dat zijn een van die vele kleine initiatieven die zo waardevol zijn voor muzici.
0: Ja, zeker. Dat een soort, hoe noem je dat? Een mat ligt als het ware met allemaal puntjes die eruit steken. Dus niet een paar dingen die opvallen, maar gewoon een heel netwerk aan kleine
2: heel
0: initiatieven.
2: Nederland.
0: Heel
2: ja.
0: belangrijk. Ja.
2: Zeker, ja.
0: Balkisoen Theater.
2: Het Balkisoen Theater. Of kijk even op vriendenconcerten.nl. En onder andere op het programma Stravinsky.
0: Stravinsky.
2: Sweet Italien.
0: Heel lekker. Welkom bij de ochtend. MUZIEK

Marie Elisabeth Hecker op de cello. Martin Helmtje piano met een deeltje uit een suite voor cello en piano. De suite Italien van Igor Stravinsky. Muziek die dus ook klinkt in dat Balkisoen Theater. Waar zit dat? Dat zit aan de James Wattstraat. Ik heb het even opgezocht. Met die vriendenconcerten zijn er dus. Hè? Goed, zo dadelijk de soundtrack van het weekend. Waarbij we een beroep doen op jullie, onze gewaardeerde luisteraars. Zonder Gerard Bos nu al het gras voor de voeten te willen wegmaaien. Hier een stukje gitaarmuziek van Granados.

0: Dat was Rafael Featre. Ja, hij is het nog steeds zelfs met een deeltje uit de Escenas Románticas van Enrique Granados. Zie.
1: De soundtrack van je weekend.
0: Ja, de soundtrack van je weekend. Het moment waarop we een beroep doen op jou als luisteraar om mee te denken over de verdere invulling van dit programma. Nou, niet helemaal, maar een deel in ieder geval. Wat voor thema kunnen wij bedenken dit weekend dekt, muzikaal,
2: Karel? Het is Open Monumentendag, Open Monumenten Weekend, vandaag en morgen.
0: Ja.
2: En dat is bij jou in de buurt, in Gans het Land. Ja, en dan kan je eens eventjes een mooi monument bezoeken. Mm-hmm. Nou, muziek kan ook monumentaal zijn.
0: Ja,
2: en dan
0: zeker.
2: Niet alleen maar in grootse, bombastische zin. Maar
0: nee, het hoeft niet alleen maar Bruckner of Wagner te
2: nee,
0: zijn. Maar...
2: Nee, ook juist het kleine. Je kan misschien ook wel een monument bezoeken. Juist van een klein, oud, kwetsbaar dorpsmolentje. Dus wij zoeken muziek die voor jou een monumentale status heeft.
0: Ja, muziek die staat als een oud huis.
2: Precies. Dus we gooien de deuren open en laat het ons weten.
0: Ja, via de NPO Luisterapp. Vanaf nu tot je beschikking. En heb jij zelf nu een suggestie?
2: Rameau.
0: Oui, oui. Dat is zeer monumentaal. Mooi.

0: Jean-Philippe Rameau. Ik geloof niet dat hij muziek schrijft voor viool, maar wel muziek die er dicht tegenaan ligt. Of in ieder geval hebben Theo Tiemblankma de Zwarte op viool en William Christie klaversimmel hebben zich laten inspireren door de muziek van Rameau om een prachtig album samen te stellen. Het was album van de week deze week op NPO Klassiek. Je kunt het hele album beluisteren. Daar staat muziek op van Rameau, maar ook van tijdgenoten. Dit was een deeltje uit Le Fit DB van Rameau zelf. Monumentale muziek. Kan van alles zijn, hè? Dat is wat terecht dat je dat zegt, Karel. Qua soundtrack van het weekend. Ik dacht bijvoorbeeld zelf aan The Short Ride in the Fast Machine van John Adams. Vind ik ook een monumentaal stuk muziek. Maar wat dacht je van de aria uit de Goldberg-variaties? Als je dat hoort voor de eerste keer. En elke keer dat je het hoort, dat staat toch altijd naar huis. Vind je niet?
1: Zeker.
0: Zullen we dat doen? En heb je die dan van Glenn Gould? Of,
1: Nee.
0: Oh, nee.
1: Oh ja.
0: Ah, nou ja, dan zie ik dat krukje erbij en denk ik, mooi. Maar geeft niet.

0: Ja, monumentaal. De aria uit de Goldberg-variaties hier gespeeld door Jeremy Denk, Amerikaans pianist. Ik heb nog eens geïnterviewd op het podium van de vereniging in Nijmegen bij de Piano Biennale.
1: Leuke man.
0: Ja, leuke man. Ja, een geestige man. Hij heeft een ontzettend leuk boek geschreven over zijn carrière. Every Good Boy Does Fine. Leuk boek. Monumentale muziek. En dan komt er automatisch... Wij draaien Bach. En dan krijg je ook...
2: Meer Bach.
0: Ja, meer Bach. Maar ook andere suggesties worden gedaan. Eentje daarvan was een stukje van... Even kijken. Van ABBA. Genie die schrijft... Voor mij is een monument kijkend naar die historie... Like an angel passing through my room. Door Anne-Sophie van Otter.

0: van Benny Andersson en Björn Ulvaeus, Like an Angel. Je hoorde Anne-Sophie van Otter. Mooi, dankjewel Jeannie voor deze suggestie. Meer monumentale muziek straks. Overigens, Open Monumentendag is leuk. Heeft de nadruk op Flevoland. Want Flevoland bestaat 40 jaar, staat daarom centraal. Na achter hebben we het daar nog over. En een reactie die nog wel leuk is om even te vermelden is Helene die zegt, ja, ik woon in een hofje, dat klinkt chic. Is soms ook een kippenhok, ook open dit weekend. En aan jullie de eer om iets leuks uit te zoeken qua muziek. Ga mij straks na het nieuws van 7:30 mee door. In Hoorn is een inzittende van een auto om het leven gekomen na een botsing tegen een tankstation. Er zaten 4 mensen in de auto, 2 anderen raakten gewond. Na de botsing ontstond er brand, maar die was volgens de politie snel geblust. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. De identiteit is nog niet bekend. Noord-Korea heeft vanaf de oostkust van het land ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse Zee. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. De raketten zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De veiligheidsdiensten van Zuid-Korea hebben een spoedvergadering belegd en het leger is waakzaam op nieuwe raketlanceringen. Op station Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein meerdere bommen had geplaatst. En daardoor reden er gisteravond laat geen treinen tussen Bijlen en Groningen Europa Park. Het station van Assen werd na de melding afgesloten. Er werd onderzoek gedaan in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven aangetroffen. In de Amerikaanse staat North Dakota is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. De versteende sporen, versteend dat wel, werden gevonden in een gebied waar meer dinosporen zijn ontdekt. Ze strekken zich uit over 7 meter en bestaan uit 4 afdrukken van poten met tenen. Er zijn vaker pootafdrukken van een T-Rex gevonden, maar nooit eerder een serie zoals deze. En dan nog het weer. Op veel plaatsen start de dag grijs met mist, lage bewolking ook. In de loop van de ochtend lost dat allemaal op. Vanmiddag wisselen wolken en zon elkaar af. Het blijft droog. Het wordt 20 tot 22 graden.
1: De Ochtend met Hans Smit op NPO Klassiek.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Dus dat gaan we misschien nog wel even doen. Dat gaan we doen. Henk van der Heuvel die schreef, ja, een monument op orgel. De suite gothique van Leon Boelman. Orgelmuziek, durven jullie dat aan? Was de vraag.
2: Ja, er wordt wel vaak een opmerking bij gezet. Zeggen ze ook, ja, ik weet dat jullie niet Sander Swiep zijn. Ja, maar een stukje orgel moet toch wel een keertje kunnen. Mm. Nou, dat moet zeker kunnen. En Maya die vroeg specifiek, Monumentendag, die benoemde het orgel uit de Laurenskerk in Rotterdam.
1: Ja.
2: Nou, die is monumentaal.
1: De Rode Reus.
2: Hij staat er nog en dat orgel is prachtig. En volgens mij heb ik dus die suite gothique van Boelman gespeeld door Hajo Boerema. Volgens mij is dat dus in de Laurenskerk.
1: Ja.

0: voor Evelien is de ochtend weer helemaal goed. Beter had ik het niet kunnen bedenken. Ook nog Rotterdam, de stad waar ik gestudeerd heb. Hashtag ochtend weer helemaal goed. Mooi, dankjewel. Dit was van Leon Boelman een deeltje uit... Is dat de hele Suite Kortiek of een deeltje?
1: Nee, dat was een deeltje.
0: Deeltje eruit door...
1: niet te gek maken.
0: Nee. Hayo Boerema op het orgel van de Laurenskerk. Ja, veel galm. Dan blijven we bij een groot gebouw. Want Paul die schreef, in een groot gebouw klinkt het Largo van Vivaldi voor hobo en fagot fantastisch. Ook monumentaal werk.

0: Het Largo uit het concert voor viool, houtblazers en orkest van Vivaldi. Door het Zefiro onder leiding van Alfredo Bernardini. De suggestie die Paul net deed, dank daarvoor. Wat ook nog genoemd werd, is de Cathédrale Engloutie van Debussy. Die gaan we zo dadelijk draaien. En wat ik ook nog even wilde vermelden, dat het vandaag, dat meldde Gerben net nog, ook nog Nationale Orgeldag is, Karel. Dat waren we helemaal vergeten. Het Moreau-orgel en de orgelzolders van de Sint-Jan in Gouda zijn daarom vandaag gratis te bezoeken. Vanmiddag diverse orgelconcerten. Hadden we ook kunnen kiezen als thema natuurlijk. Orgeldag. Dat hebben we niet gedaan. Het is Monumentendag geworden. Nu is het tijd voor de kranten. Tristan las de bijlage en maakte het nu volgende overzicht.
1: In Tijdgeest van Trouw een interview met Dirk Wanrooy. Hij gaf les op een islamitische basisschool in Amsterdam. Zijn ervaringen schreef hij op in het boek De Islam hoort wel bij Nederland. Op de school was hij de enige niet-moslim, maar hij werd met open armen ontvangen. Als hij op feestjes vertelde wat hij deed, gingen de wenkbrauwen van zijn gesprekspartners omhoog.
0: Ja, in gesprekken met anderen moest hij iets overwinnen, vond hij. Een soort weerstand. In zijn boek probeert hij het beeld dat islamitisch onderwijs niet bij Nederland hoort te corrigeren. De titel is ook gewoon feitelijk juist, zegt hij. Er zijn 1 miljoen moslims in Nederland en die horen erbij. Dat is te weinig gezegd, denk ik, aldus Wanrooy in de krant.
1: Het is een intrigerend cijfer in de documentaire Mijn woord tegen het mijne. 1 op de 10 mensen hoort stemmen die er niet werkelijk zijn. De film over dat onderwerp maakte veel los. Kijkers herkenden zich in de hoofdpersonen. Zo ook Martijn uit Hoek. Hij werkte bij Herstel Talent, waar ervaringsdeskundigen anderen met psychische problemen bijstaan.
0: Martijn voelde 1 emotie, vertelt hij in de Volkskrant magazine. Ik was jaloers op de mensen die in die film worden ondervraagd over de stemmen die ze horen, zo zegt hij in de krant. Ik kan nog geen namen geven aan de verschillende delen die in mij zitten. Ze zijn voor mij nog niet zo duidelijk onderscheiden. In de film konden de mensen dat wel.
1: Haar familie moest wel wennen aan het idee. Helene Herbert ruilde het bedrijfsleven in om minister van Economische Zaken en Klimaat te worden. In AD Metsa vertelt ze over afbreken, gezien worden en haar liefde voor gospelmuziek. Ze zei ja tegen het ministerschap omdat ze denkt iets te kunnen bijdragen in het kabinet. In het bedrijfsleven moet je je doelen halen, linksom of rechtsom. Je moet oplossingsgericht zijn.
0: Ja, naast het zijn van minister zit Herbert ook bij een gospelkoor. Ze zegt erover, ik ben er zelfs wel eens solist. Maar dat betekent niet dat ik een topartiest ben. Ik ben vooral de sfeermaker. Degene die het koor opzweept en verbinding maakt met mensen die ook in de ruimte zijn. Dat typeert me. Het gaat niet om mij, maar het gaat erom dat de groep een groep wordt.
1: Eline Roebers is 20 jaar en de beste vrouwelijke schaker van Nederland. Ze kreeg ooit te horen dat ze schaakt als een man. Zolang er verschil in speelstijlen bestaat, zie ik het maar als een compliment, zegt ze in NRC. Het schaken begon in groep 3, toen ze wel wat meer uitdaging kon gebruiken. Op advies van de vader van Roebers, die zelf ook schaakt, ging zij dat ook doen.
0: Ja, voor het schaken reist ze nu veel. Ze is net terug van 2 weken Montenegro. Vertrekt overmorgen naar Saint-Tropez voor een snelschaaktoernooi. Snelschaken ligt haar wel. Een discipline waar spelers een paar minuten in plaats van een paar uur de tijd krijgen om hun zetten te doen. Ik heb het heel veel gedaan, zegt ze. Tijdens corona speelde ik soms 80 partijen per dag. Verslavend was het. Heerlijk. Tot zover de magazines. En dan nu de beloofde Debussy.

Cathédrale Engloutie uit het eerste preludeboek van de Claude Debussy. Aangevraagd door Ernst, was dat volgens mij. Wat die zijn, wat dachten jullie van een muzikaal als thematisch monument? De gezonken kathedraal van Debussy. Ja, ik moet bij dit werk altijd denken aan de Mont Saint-Michel in Frankrijk, aan de westkust. En menig kathedraal zal in de toekomst wellicht ook Engloutie zijn als het met het klimaat de verkeerde kant op gaat. Van deze kathedraal maken we zo een sprongetje naar een andere. Eerst vertel ik even wat we gaan doen naar achter. Het is Open Monumentendag dit weekend. Flevoland bestaat 40 jaar en staat daarom centraal. Welke interessante monumenten zijn daar te bezoeken, dat hoor je. En verder hebben wij een boek van de week, het boek Hemelwaarts van de Duitse schrijfster Karen Köhler. Ook een Duitse prijs gewonnen. Waarom de moeite waard is, hoor je straks van de adquist van boekhandel Quist in Bergen op Zoom. Nou, nu dan dat bruggetje naar die andere kathedraal. Want ja, het zat erin. Natuurlijk, Gerard. Die schrijft, Gerard, Hans, Karel, iets monumentaals. El Cathedral van Barrios. En dan wellicht het ingedogen eerste deel. En die werd vervolgens nog eens aangevraagd door iemand anders. Een kathedraal van Debussy. Dan misschien ook de kathedraal van Agustin Mangore Barrios. Zulke mooie gitaarmuziek, zegt Lucia. Gaan we doen. Heel graag tot zo na het nieuws van 8 uur.

0: NPO Klassiek. Het is een van de grootste muzikale happenings in het Verenigd Koninkrijk. The Last Night of the Proms. Ab Nieuwdorp is erbij.
1: Op deze bijzondere avond doe ik live verslag vanuit de Royal Albert Hall in Londen. Het wordt een avond vol muzikaal vuurwerk en wereldpremières. Op het podium het BBC Symphony Orchestra onder leiding van Sakari Oramo met dit jaar pianiste Yuja Wang en tenor Nicky Spence.
0: Luister live mee naar The Last Night of the Proms. Vanavond vanaf 7 uur hier op NPO Klassiek.
2: Ster. Pam pa parappa. Papa parappa.
3: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijf je bij.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
4: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
6: Ja, hoi.
5: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
6: Ja, dat kan goed kloppen.
5: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
6: Ja, veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
5: Oké. En waarom juist radio?
6: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
5: Oh, wat goed zeg.
6: En ik ga binnenkort ook op tv.
5: Zo.
6: Ja.
7: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Opera Ballet Vlaanderen stelt voor De Materie van de Nederlandse componist Louis Andriessen. Deze opera leidt je van de 16e eeuwse lage landen en de mystieke Hadeweig tot Mondriaans boogie-woogie. Een zelden uitgevoerd meesterwerk over materie en geest. Van 16 tot 27 september in Opera Antwerpen.
7: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8:00, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. 2 andere mensen raakten gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosievenverkenner van de politie deed onderzoek in de trein en in de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag daardoor urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt vaker de zon door en tot de avond blijft het overal droog. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
3: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nieuwe patiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
4: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
5: Pam pa pa da pa. Pa pa pa da pa. Da da da da da.
6: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijf je bij.
4: Rotterdam Philharmonisch Orkest op 9 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
7: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
8: Ja, hoi.
7: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
8: Ja, dat kan goed kloppen.
7: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
8: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
7: Oké. En waarom juist radio?
8: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
7: Oh, wat goed zeg.
8: En ik ga binnenkort ook op tv.
7: Zo.
8: Ja.
9: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
9: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De Ochtend met Hans Smit.
10: Nederlandse jongeren lezen nauwelijks. We bungelen ergens onderaan de lijstjes. Werd van week weer bekend. Ierland staat 4 aan kop. Waarom lukt het daar wel? Nou, onder andere omdat het vak van leraar heel serieus wordt genomen, lees ik in de krant. Leraren worden in het land gezien als halve heiligen die op een voetstuk staan. Bij ons zitten ze zelfs niet meer op een verhogingtje.

Mo Jeffy schreef dit Collegiate, deze Foxtrot. Je hoorde David Chevalier op de bongo en Alexandre Tarot op de piano. Ja, nog even over dat stuk over lezen in Ierland, waarom het daar wel lukt. Dat wilde een docent hier in Nederland ook weten. Die ging als associate elector lezen, verbonden aan de hogeschool IPABO. Ging op onderzoek uit in Ierland. En ze zegt, deze mevrouw Inouk Boerma heet ze. Ja, met een groep studenten ging ze naar Ierland voor een studiereis naar Dublin. En ze zegt, ja, we liepen net binnen bij een les over silent letters. Letters in, in de Engelse taal die niet worden uitgesproken. En de manier waarop die leraar aan de kinderen wist uit te leggen waarom je de K in ni niet hoort, was indrukwekkend. Het theoretisch niveau van Ierse leraren ligt veel hoger dan in Nederland, zegt ze ook. En wat haar ook opviel, lezen staat centraal. Veel scholen hebben een bibliotheek in het hart van het gebouw. Kinderen worden echt aangemoedigd om zoveel mogelijk te lezen. Nou, misschien hebben we er iets aan. Lezen in Ierland lukt het wel. Groot stuk in de Volkskrant vandaag. Wij hebben een boek van de week, dus we gaan ook lezen. Karen Keulen schreef Hemelwaard. Daar hoor je meer over rond 8:50 van Ad Quist. En verder is het dit weekend Open Monumentendag. Flevoland bestaat 40 jaar en staat daarom centraal. Welke interessante monumenten zijn daar te bezoeken? Dat hoor je straks van een schrijver, historicus Eva Vriend. Die groeide erop, schreef het boek, een boek over de geschiedenis van Flevoland. Wij hebben een soundtrack van het weekend die ook over die monumentendag gaat, over het monumentenweekend. Monumentale muziek vroegen we. Er is al heel veel gedraaid in de eerste uur. Wat ook nog net genoemd werd, was L'Ascenseur pour l'Échafaud van Miles Davis, ook monumentaal. En Louis zegt de Köln-concerten van Keith Jarrett. Zelden gehoord dat iemand zo opgaat in muziek, een monumentale uitvoering. Nou, kunnen wij het alleen maar mee eens zijn. Welkom terug bij De Ochtend.

0: Keulen 1975, het Keulenconcerto van Keith Jarrett. Monumentale muziek volgens Louis. Ja, dank. Ja, helemaal mee eens. Vorig jaar verscheen de prachtige film Köln 75 over degene die dat destijds heeft georganiseerd, dat concert. Vera Branders, een tiener uit de muziekscene van Keulen, die erin slaagt om Keith Jarrett te laten spelen op een aanvankelijk op een krakkemikkige piano. Althans, de Beuzendorfer die ze belooft, die staat er uiteindelijk niet. Maar hij gaat toch spelen. En dan krijg je dit, deze prachtige dubbelalbum. Zeer de moeite waard om nog eens op te zoeken als je het niet kent. Keith Jarrett's Köln Concerto. Het is 7:15. We blijven bij de monumenten, want Flevoland bestaat dit jaar 40 jaar. En daarom is het de gastprovincie bij de Open Nationale Monumentendagen dit weekend. Welke gebouwen hebben in het jonge bestaan van Flevoland inmiddels een monumentenstatus? Dat vraag ik aan historicus Eva Vriend. Die groeide erop en de polder is ook een terugkerend thema in haar werk. Eva, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij schreef onder andere het boek Eens ging de zee hier te keer. Dus je zit volop in de provincie en je woont er ook nog steeds, hè, toch?
1: Ja, ik ben er weer teruggekeerd inderdaad.
0: Ja. In wat voor een monument woon jij? Of woon jij niet gewoon in een rijtjeshuis?
1: Nee, ik woon zelf ook in een rijksmonument zelfs. En wij doen vandaag ook mee aan de Open Monumentendag. Dus vanaf 10:00 zetten wij onze deur open.
0: Vertel, wat is dat voor pand?
1: Ja, dat heet een Oostenrijkse woning. Dat is een huis uit 1948, dus iets ouder dan de provincie. Hè? Dat is de provincie als bestuursorgaan, die bestaat 40 jaar. Ja. Een huis uit 1948 en die heet Oostenrijkse woning omdat die in der tijd is gebouwd met hout uit Oostenrijk. Dat waren de jaren van de wederopbouw en toen was er een tekort aan bouwmateriaal en kwam er hout uit Oostenrijk. En dat zouden noodwoningen zijn, maar wij wonen er nog altijd met heel veel plezier.
0: Wat fantastisch. Ja, leuk. Dat betekent veel koffie zetten straks om 10:00 en dan de deur openzetten.
1: Ja, ik weet niet hoe druk het wordt.
0: Ja. Nou associëren wij monumenten natuurlijk altijd met gebouwen die ouder zijn. Tenminste heel snel. Maar wat zijn wat jou betreft de gebouwen die echt bepalend zijn voor Flevoland en ook daadwerkelijk de monumentenstatus al verdiend hebben?
1: Ja, Flevoland is natuurlijk de provincie van de maakbaarheid. Alles is hier bedacht op de tekentafel. Mm-hmm. Hè? Dat verhaal van onze Oostenrijkse woning zegt ook al iets. Het is een verhaal van opbouw en beginnen en een nieuw leven opbouwen. Ja. En het interessante is dat, ook al zijn die monumenten misschien nog heel jong en ogen ze misschien iets minder pittoresk of roepen ze niet een gevoel van nostalgie op. Mm-hmm. Ze hebben wel altijd meteen een heel interessant verhaal, omdat het gaat over iets wat mensen bedacht hebben. Dus dan kun je het ook altijd over hebben. Hoe hebben ze het bedacht en hoe pakt het dan uit?
0: Is er één gebouw wat er wat jou betreft uitspringt?
1: Ja, er zijn natuurlijk heel veel en er zijn ook heel veel vandaag te zien. Maar je hebt bijvoorbeeld in Almere heb je een kerk, dat is de Goede Reden heet die kerk. En Almere is natuurlijk bij uitstek een new town, een bedachte stad. Dus de bewoners mochten toen ook meepraten over hoe die kerk eruit moest gaan zien. En is wel bekend omdat hij er dus heel gek uitziet en een dak heeft in de vorm van een, eigenlijk van de wiskundige vorm een hyperbol. Echt een hele grote kom zit er in dat dak. Maar er kwam ook nog wel weer een torentje bij. Want de mensen dachten wel, een kerk zonder toren is geen kerk. Ja. En het is ook een ecumenische kerk. Werd er meteen van het begin af aan is geopend in 1979. Ja. En heeft een hele goede akoestiek. Is bekend van de Goede Reden concerten. Mm-hmm. Dus dat is echt ook, dat is zo'n gebouw wat meteen vertelt hoe mensen er betrokken bij waren en hoe dat allemaal bedacht is.
0: Ja, nou hebben de architecten die in de polder hebben gebouwd, hebben natuurlijk heel erg Leentje Buur gespeeld bij al bestaande stijlen. Ik denk aan de Amsterdamse school. Maar is er een soort eigen stijl in Flevoland ook ontstaan?
1: Nee, dat is wel interessant. Eigenlijk is Flevoland een soort staalkaart van het denken over hoe een gebouw eruit hoort te zien. Mm-hmm. Dus hier in de Noordoostpolder, meer in het noorden, heb je dus nog die Amsterdamse school. Ja. Maar als je dan richting het zuiden gaat, Lelystad, Almere, wordt het steeds moderner. En in Lelystad bijvoorbeeld, dat was echt een stad waar de bloemkoolwijken voor het eerst ook kwamen. Ja. En daar heb je een cultureel centrum, de Kubus, wat vrij bekend is omdat het uit allemaal ja, betonnen. Ja, ik moet er ook met eerbied over praten, maar het zijn eigenlijk betonnen blokken.
0: Ik hoor hier enige reserve. Ja.
1: Nou, het is heel moeilijk om bijna een relatie te krijgen met dit gebouw, omdat het er zo modern en strak uitziet. En het zijn dus allemaal vierkanten bij elkaar. Maar het is voor de ontwikkeling van Lelystad een heel belangrijk gebouw geweest. In 1983 geopend door minister Brinkman. Het is een cultureel centrum. Ja. Dus voor het culturele leven. Hè, mensen hebben daar muziekles. Er zijn nog altijd voorstellingen. Er is een mooie zaal. Maar die blokken beton die zich zo herhalen in dat gebouw, ja, dat is echt structuralisme. En dat is wel ingewikkeld om dan meteen te zeggen, hey, is dit mooi?
0: Ja,
1: maar het staat er wel.
0: Ja, het is wel een monument eigenlijk, hè? Toch?
1: Precies, zeker. Ja, en ja, ook vandaag te bezoeken.
0: Ja, precies. En jouw huis dus ook. Dank, historicus en schrijver Eva Vriend. Open Monumentendag is vandaag en morgen. Door heel Nederland zijn er zo'n 6000 monumenten te bezoeken. Op de website staat welke dat zijn en waar je ze kunt vinden.

Ja, de Sinfonietta van Janáček is echt monumentaal, schreef Ernst vanochtend vroeg. Maar hij zei er ook bij, misschien iets later op de ochtend. Nou, dat advies hebben we ter harte genomen. Dit was hem. Hier uitgevoerd door de Wiener Philharmoniker onder leiding van Charles McCarris. Overigens nog even over de monumenten en over de kerken waar Eva Vriend het ook net over had. Herman, die schrijft in het begin in Flevoland, kreeg je voor een toren op de kerk 100% subsidie van de staat. Vandaar ook die bijvoorbeeld die op de Goede Herderkerk. Dank voor deze toevoeging. Terug eventjes naar onze monumentale muziek. Vivaldi gaan wij draaien. Ik moet even scrollen, want ik zoek de bijdrage van Jeannette. Ja, daar is hij. Veni, vidi, mi sequera uit de opera Judita Triumphans is voor mij, zegt zij, zo klein en zo monumentaal. Toen ik het in de opera hoorde, vestigde het zich voor altijd in mijn hart. De chalumeau is zo'n ongelooflijk mooi instrument.

0: Monumentaal, deze aria uit Judita Triomphans van Vivaldi met Thomas Dunfort als dirigent, als leider van het ensemble Jupiter. En die prachtige stem van mezzo Lea Desandre. Het is precies 8:30. Half negen dus. Het nieuws hier bij de ochtend. Een inzittende van een auto is in Hoorn om het leven gekomen na een botsing tegen een tankstation. Twee anderen in de auto raakten gewond. Er ontstond vervolgens brand, maar die was volgens de politie snel geblust. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. De identiteit is nog niet bekend. In het noorden van Frankrijk is een trein met meer dan 180 passagiers ontspoord. Dat gebeurde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Daar raakten 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De trein zou tegen een metalen voorwerp op de rails gereden zijn. De precieze oorzaak van het ongeluk wordt onderzocht. Het aantal gevallen van ebola in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. De huidige uitbraak van de variant geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de ziekte bestaat geen vaccin of medicijn. Inmiddels zijn al meer dan 3000 mensen aan de ziekte overleden. In de Amerikaanse staat North Dakota is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. De versteende sporen werden gevonden in een gebied waar meer dinosporen zijn ontdekt. Ze strekken zich uit over 7 meter, bestaan uit 4 afdrukken van poten met tenen. Er zijn vaker pootafdrukken van een T-Rex gevonden, maar nooit eerder een serie zoals deze. Dan nog het weer. De bewolking overheerst. Landinwaarts komt ook mist voor. Vanmiddag lost die mist op en dan wisselen stapelwolken en zon elkaar af. Het blijft droog vandaag en het wordt 20 tot 22 graden.
1: De Ochtend met Hans Smit op NPO Klassiek.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Het eerste deel uit de 29e symfonie van Wolfgang Amadeus Mozart. Wendy die zegt net in de app: goedemorgen, ik hoor bij het nieuws niets over de klimaatmars die vandaag in Amsterdam plaatsvindt. Of heb ik iets gemist? Begint om 1 uur op de Dam in Amsterdam. Nee, heb je niet gemist, hebben we niks over gezegd. Maar nu wel, dus. Straks nog even muziek, monumentale muziek van Constantijn Huygens. Dat is een ideetje van Gemma. Die schreef van misschien leuk om iets te laten horen van Huygens. Wat hij zonder twijfel heeft geschreven in zijn weekendhuisje Hofwijk in Voorburg. Dat is nu museum. Misschien ook wel een monument en open dit weekend. Zou zomaar kunnen. Maar eerst ga ik iets lezen uit het boek van de week. De stilte duurt nu al heel erg lang en ik zoek in mijn hoofd druk naar een vraag waarmee ik de stemming er weer een beetje in kan krijgen. Een wobbelvraag die al het zware afschudt. Yum Yum bijt op haar nagels, een teken dat zij het ook even niet meer weet. Over de dood wil nu eenmaal niemand het hebben en dat is best oneerlijk, want hij is er toch wel, hij bestaat, maar bijna iedereen doet alsof hij onzichtbaar is. Volwassenen spelen de hele tijd de dood is lava. Geen mens wil hem aanraken of iets met hem te maken hebben. De kosmische radio ruist. Zanna kraakt de stilte als een noot. Ik vind het heel erg dat je moeder is overleden. Ja, ik ook. Ze stuurde ons vanavond een vallende ster, zegt Yum Yum. En ik zie haar donkere ogen glanzen in het licht van de zaklamp. Wat mooi. Hij was supergroot. Met de langste staart die ik ooit heb gezien. Ik mis haar zo. De woorden buitelen zomaar uit mijn mond. Komt uit het boek van Karen Keuler, Hemelwaarts, waarover Ad Quist je zo dadelijk meer vertelt.

0: Martin Ornstein op de bas, klarinet. Mike Ventros op de theorbe met Que ferons nous van Constantijn Huygens. Misschien wel geschreven of zeer waarschijnlijk geschreven in de Voorburg in dat Hofwijk. Het is een weekendhuisje, tegenwoordig een museum. Waar ze volgens Gemma ook heel de leuke concerten af en toe organiseren. Tijd nu voor het boek van de week. Hemelwaarts van Karen Keuler. Ik ga erover praten met Ad Quist van boekhandel Quist in Bergen op Zoom. Want die heeft het uitgekozen. Ad, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Hans.
0: Duitse schrijfster Karen Keuler. En welke hemel speelt de hoofdrol in dit boek over dat hemelwaarts? Het zijn er meerdere, hè?
1: Nou, zij, die twee vriendinnen die dus in dat tentje zitten in die tuin, ja, die zijn dus op zoek naar de hemel en die proberen dus contact te leggen met die hemel waar die ook is. En zij proberen dat met een zelf in elkaar geknutselde radio. Hebben ze op internet alles over opgezocht. Mm-hmm. En dan met twee walkie-talkies proberen ze dus contact te zoeken met dat universum. Nou, vooral dus een teken van leven, omdat Tony Pepperoni, zo werd ze genoemd door haar moeder, die moeder is overleden. En ja, ze wil weten, is die moeder nu in de hemel of waar is die?
0: Ja.
1: En met die radio proberen ze dan dus contact te zoeken en willen ze graag een teken van die moeder krijgen van hier ben ik.
0: Ach,
1: en dan begint het natuurlijk met die ster wat je net voorlas, mm-hmm, die dan naar beneden valt. En dat zien ze dan als een teken en dan gaan ze dat contact zoeken. En dat mislukt dan, dat kraakt een beetje en daar gebeurt niks. En dan ineens, dan komt er toch iets. En dan komt dus die Zanna in beeld. En die Zanna, die zit dus in het ISS-ruimtestation. Maar dat weten die meisjes natuurlijk niet. En dan is de eerste vraag die Tony Pepperoni stelt is, ben je in de hemel?
0: Ach.
1: Want ze weet nog niet wie ze heeft. En dan zegt die Zanna, die zegt, ja, ik ben in de hemel. En dan is de tweede vraag, ben jij ook dood? En dan zegt ze, nee, ik ben astronaut. En dan komt er dus, ontspint zich een geweldig gesprek tussen die twee meisjes en die Zanna.
0: Ja, wat een mooi gegeven. En tegelijkertijd ook best een thema, een overleden moeder. Kan heel zwaar zijn. Is het ook een zwaar boek wat Keuler ervan gemaakt heeft?
1: Nee, het is absoluut. Ja, kijk, die meiden in die tent en met snoep en zorgen dat die papa die binnen zit.
0: Klinkt heel geestig.
1: Die droevig is, dat, mm-hmm, dat ze uit het zicht blijven van die papa. Daar zit, en al, nou ja, echt die snoep die uitgestald ligt over die slaapzakken en wat ze daarover vertellen, dat is geweldig. Maar er zit ook dus Tony's opschrijfboekje. Dat loopt als een rode draad door dat boek. En dat is zo mooi hoe zij dat hele proces van dat ziek worden van die moeder beschrijft.
0: Ja, ja,
1: en
0: ja,
1: hoe zij er eerst buiten wordt gehouden en hoe ze dan uiteindelijk te horen krijgt, dit is een aflopende zaak. Hoe haar uitgelegd wordt wat palliatief betekent. Mm-hmm. En
0: ja,
1: hoe ze mag helpen om de haren van haar moeder te scheren. Dat is echt heel, heel erg mooi hoe ze dat beschrijft. Maar er zit ook genoeg in dat je weer wel zit te grinniken. Dus dat is een mooie afwisseling in het boek.
0: Mooi. Voor kinderen van een jaar of 10, hè, denk ik, dit boek. Is toch?
1: Ja. Een jaar of 10 en hebben we het over gehad hier. Voorlezen kan ook wel wat eerder, hoor. Dus dat, probeer het, zou ik zeggen. Want het is echt buitengewoon mooi boek. En niet vergeten, natuurlijk ook de illustraties van Bea Davies. Die zijn ook echt geweldig.
0: Mooi, het ziet er prachtig uit. Hemelwaarts van Karen Keuler. De Nederlandse uitgave is van Querido. Ik heb één exemplaar dat we weg mogen geven. Stuur een berichtje als je interesse hebt. Dat kan via de gratis NPO Luister app of mail deochtend@kro-ncv.nl. Laat vooral ook weten waarom je dit boek heel graag zou willen ontvangen. Ad, dankjewel en een prachtig weekend gewenst alvast.
1: Graag gedaan en voor jullie ook.
0: Dank.

Misere mei Deus van Allegri. Ja, monumentale muziek die jullie ook raakt, dat lees ik. Dus, muziek aangedragen door Carolien. Dank daarvoor. Dank voor alle reacties op het boek van Karen Keuler. Hemelwaard, het boek van de week. We hebben een winnaar uitgekozen. Dat is Charlotte geworden. Die schreef: goedemorgen, ik hoorde van het boek Hemelwaard. Graag zou ik het lezen met mijn nichtje. Haar moeder, mijn zus, is overleden aan kanker. Rauw houdt nooit op. Dit boek zou tot troost kunnen zijn. Ik zie dat nichtje niet meer. Rauw kan namelijk ook uit elkaar drijven. Wellicht kan dit boek ons weer verbinden. Ik hoop het. En voor de anderen, het is uitgekomen bij uitgeverij Querido. We gaan naar het einde van de uitzending. Dank voor de reacties op onze soundtrack en op het boek. Elsbeth Grütke straks met de Musica Religiosa. Karel, Erik en Tristan, jullie bedankt voor alles, voor de bijdrage. Dank jullie dus voor het luisteren. Ik wens je een goed weekend en heel graag tot een volgende gelegenheid.

0: Dit was een programma van KRO-NCRV.
1: NPO Klassiek. Podcast. Luister nu naar de podcast Al dit wil meer klassiek. Deze week, ja, dit kennen we allemaal van Maurice Ravel, maar wij hebben het over een heel ander stuk. Uit de tijd van de Eerste Wereldoorlog.
2: Tombeau de Couperin. Wat zou jij schrijven als je dierbaren zou verliezen in een oorlog?
1: Geen dans, het zou treurig zijn, het zou huilerig zijn.
2: Ja, en Ravel doet dit.
1: Luister naar de podcast Al dit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
3: Ster. Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
4: Ja, hoi.
3: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
4: Ja, dat kan goed kloppen.
3: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
4: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
3: Oké, en waarom juist radio?
4: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
3: Oh, wat goed zeg.
4: En ik ga binnenkort ook op tv.
3: Zo.
5: Ja. Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
7: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Pam, pa, pa, da, pa.
9: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion, blijf je bij.
10: Opera Ballet Vlaanderen stelt voor De Materie van de Nederlandse componist Louis Andriessen. Deze opera leidt je van de 16e eeuwse Lage Landen en de mystieke Hadeweig tot Mondriaans Boogie Woogie. Een zelden uitgevoerd meesterwerk over materie en geest. Van 16 tot 27 september in Opera Antwerpen.
9: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
11: Een donornier redde een man zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nieuwe patiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur. Annette Schuts met het NOS Journaal. Dit weekend reisden de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij het ongeluk donderdag vielen 5 doden. 10 mensen raakten ernstig gewond. Veel anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus naar Nederland. Ook gaat een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation aan en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en omgeving, maar vond niks. Treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil door de consternatie. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. De finale van de US Open gaat morgen tussen tennissers Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer. De ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon door, steeds vaker. Tot de avond blijft het overal droog. De temperatuur loopt op tot maximaal 22 graden vanmiddag. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
3: Ja, hoi.
2: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
3: Ja, dat kan goed kloppen.
2: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
3: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
2: Oké, okay. En waarom juist radio?
3: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
2: Oh, wat goed zeg.
3: En ik ga binnenkort ook op tv.
2: Zo.
4: Ja. Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
6: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Pam pa pa pa.
8: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion, blijf je bij.
9: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
8: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
9: Residentieorkest op 24 april. Kijk op philhaarlem.nl.
10: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
0: NPO Klassiek. EO. Musica religiosa. Met Elsbeth Grütke.

Met Jean Sibelius openen we deze aflevering van Musica Religiosa. Goedemorgen, fijn dat je luistert. Het is september en daarmee zijn we begonnen aan de laatste 4 maanden van Musica Religiosa. Vanaf 1 januari is dit programma er niet meer. Helaas. Maar tot die tijd veel mooie religieuze muziek. Zoals Psalm 42, getoonzet door Jan Pieterszoon Zweelink.

Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo zwacht mijn ziel naar u, o God. Psalm 42, Jan Pieterszoon Swelinck, Jesuiten Consort Amsterdam, onder leiding van Harry van den Kamp. We gaan naar Erik Satie, een bijzondere bewerking van zijn vierde Gnossienne.

De vierde gnocienne van Erik Satie. Ja, normaal gesproken hoor je die op de piano. Dit was de Lautencompagnie onder leiding van Wolfgang Katschner. En we gaan naar Josquin de Prez. Een klinkend monument voor de door de Prez vereerde Johannes Ockeghem. En hier wordt dat gezongen door Capella Amsterdam. Met onder andere Harry van der Kamp, bas en dirigent. En Harry van der Kamp is onlangs overleden. Daar is op deze zender aandacht aan besteed. Maar ook dit programma is hem schatplichtig. Heel vaak laten we werk van het Gesualdo Consort onder zijn leiding horen. Dank daarvoor en we blijven zijn directies laten horen.

de nymphe des bois van Josquin de Pré, uitgevoerd door Capella Amsterdam onder leiding van Daniel Reus. Heel veel dank voor jullie reacties die binnenstromen in de app op het verdwijnen van dit programma. Dat doet zeker goed.

Gerson Leong op de viool en Jonathan Fournel, of Fournel, Frans of Engels, geen idee, aan de piano met de Shylock van Gabriel Fauré. We gaan voor een verandering eens naar een gospel in Musica Religiosa. Een hele mooie, mooi gearrangeerd. Met ook een hele mooie tekst. Were you there when they crucified my Lord?

0: Een anonieme componist schreef deze gospel, Were You There? En hier werd hij uitgevoerd door Michael Garapi Bas samen met ensemble Altera onder leiding van Christopher Lowry.
1: Musica Religiosa met Elsbeth Grütke op NPO Klassiek.

opgewekte, onbekommerde muziek van Antonín Raicha. Zijn eerste deel uit het pianotrio Opus 101, uitgevoerd door Trio Bohemo. Muziek van Rebecca Dale, hedendaagse muziek. Heel succesvol is ze en het is ook wel goed te horen waarom, want het is prachtige muziek. True Love.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Ware liefde is een heilige vlam die eeuwig brandt. Niemand kan de speciale gloed dempen of haar bestemming veranderen. Ware liefde spreekt in tedere tonen en luistert met een vriendelijk oor. True Love van Rebecca Dale, uitgevoerd hier door Tenebrae onder leiding van Nigel Short.

David Kadusch aan de piano met een gedeelte uit Das Jahr van Fanny Mendelssohn. Ze had ook een broer die muziek maakte, dat was Felix. We gaan naar werk van Johann Sebastian Bach, want dat mag nooit ontbreken in deze afleveringen van Musica Religiosa. Dit is uit de kantaten voor de zondag van morgen. Bach schreef die kantaten voor 5 september 1723, de 15e zondag na Trinitatis. Hij werkte toen zo'n maand of 3 in Leipzig. En de evangelietekst voor deze zondag is Matthäus 6, vers 24 tot 34. En dat is een gedeelte uit de bergrede, waarin Jezus gelovigen maand om onbezorgd te leven. En net zoals de vogels zich geen zorgen te maken om de dingen van alle dag, maar te vertrouwen op Gods voorzienigheid.

0: Een aantal delen uit kantaten BWV 138. Waarom betrübt du dich mein Herz? Ja, en als je de bas Peter Kooi de noten van Bach geeft, dan krijg je iets heel bijzonders, zoals ik nu weer te horen was. Heel veel dank voor al jullie reacties in de app. En ook heel fijn om te lezen wat muziek en religieuze allemaal voor jullie betekent. Verstilling, rust en schoonheid. En niet getreurd, we zijn er nog hoor, een aantal maanden tot 1 januari. En na tienen zometeen een goede morgen met Carolien Borgers. Die is hier even aangeschoven om alvast een klein tipje van de sluier op te lichten. Wat gaan we beluisteren, Carolien?
1: Ja, we gaan eigenlijk een soort muzikale weg afleggen door mijn interessegebied. En nou zit dat voornamelijk in de popmuziek.
0: Ja, dus ik ben heel benieuwd dan.
1: Precies, maar ik kan je al wel vertellen, dat weet je natuurlijk ook wel, maar dat er heel veel overeenkomsten zitten tussen popmuziek en klassieke muziek. Ja. En de klassieke muziek heeft ook heel veel popnummers geïnspireerd. Dus ik ga een beetje zoeken samen met de luisteraar en met mezelf naar de overeenkomsten en waar de schoonheid zit eigenlijk.
0: Ja, dat is wel een hele mooie vraag om mee te nemen. En ik ben benieuwd wat je allemaal zo gevonden hebt dan aan crossover ook hier en daar. Mm-hmm. Nou, blijf dus vooral luisteren na tienen naar een goede morgen met Carolien. En we nemen afscheid van u. Met nog een paar minuutjes Joseph Haydn uit zijn strijkkwartet, opus 20, het eerste deel. Het Isidore String Quartet. Een hele mooie zaterdag.

0: NPO Klassiek. Het is een van de grootste muzikale happenings in het Verenigd Koninkrijk. The Last Night of the Proms. Ab Nieuwdorp is erbij.
1: Op deze bijzondere avond doe ik live verslag vanuit de Royal Albert Hall in Londen. Het wordt een avond vol muzikaal vuurwerk en wereldpremières. Op het podium het BBC Symphony Orchestra onder leiding van Sakari Oramo met dit jaar pianiste Yuja Wang en tenor Nicky Spence.
0: Luister live mee naar The Last Night of the Proms. Vanavond vanaf 7 uur hier op NPO Klassiek.

0: Lever in vuurwerken.nl.
1: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
2: Ja, hoi.
1: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
2: Ja, dat kan goed kloppen.
1: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
2: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
1: Oké. En waarom juist radio?
2: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
1: Oh, wat goed zeg.
2: En ik ga binnenkort ook op tv.
1: Zo.
3: Ja. Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
4: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
5: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij het ongeluk donderdag vielen 5 doden, 10 mensen raakten ernstig gewond. Tientallen anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus naar Nederland. Ook gaan een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten, blijkt uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Probleem is dat ze niet goed weten hoe en ook zijn ze bang dat het te veel tijd kost om uit te zoeken. Medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. Jaarlijks belandt nu al ruim 500.000 kilo medicijnresten in het riool. En daarvan komt bijna 200.000 kilo in meren, rivieren en sloten terecht, omdat rioolwaterzuiveringsinstallaties die niet goed kunnen verwijderen. De verwachting is dat de vervuiling door de vergrijzing alleen maar toeneemt. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd, blijft voorlopig dicht. Treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op het station in Assen opgepakt. De politie deed nog onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwesten uit toe. Het blijft vrijwel overal droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. In het noorden iets lager. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig en iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
3: Ja, hoi.
2: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
3: Ja, dat kan goed kloppen.
2: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
3: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
2: Oké, en waarom juist radio?
3: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
2: Oh, wat goed zeg.
3: En ik ga binnenkort ook op tv.
2: Zo.
4: Ja.
5: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Opera Ballet Vlaanderen stelt voor De Materie van de Nederlandse componist Louis Andriessen. Deze opera leidt je van de 16e eeuwse Lage Landen en de mystieke Hadeweig tot Mondriaans Boogie Woogie. Een zelden uitgevoerd meesterwerk over materie en geest. Van 16 tot 27 september in Opera Antwerpen.
7: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
9: Dit weekend is het weer Open Monumentendag. 2 dagen lang genieten van erfgoed in heel Nederland. Maar behoud is niet vanzelfsprekend. Heemschut komt op voor bedreigd erfgoed. Elke dag, al meer dan 100 jaar. Help je mee? Ga naar heemschut.nl en word erfgoedbeschermer. Gebruik de actiecode Monumentendag en steun ons een jaar lang voor slechts €25. Heemschut.nl.
8: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
10: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

0: Een goedemorgen met
1: Carolien Borgers. Over rimpels, over gewicht en lichaamsbeharing, maar ook over monogamie, maakbaarheid en rouw. Met haar podcast zet Carolien Borgers maatschappelijke thema's op de kaart. Altijd vanuit een persoonlijke zoektocht. Maar ze is ook zangeres, cabaretier en radio-dj. Carolien Borgers wordt in 1983 geboren in Breda en groeit op in Etten-Leur. Op haar 17e wordt ze aangenomen op de Amsterdamse Toneelschool en Kleinkunstacademie. En in haar stagejaar toert ze met de rockopera Ren, Lenny, Ren van Acta en de Munich door het land. Daarna staat ze met verschillende avondvullende soloprogramma's in het theater en treedt ze op Lowlands. Daarnaast is Borgers regelmatig op televisie te zien. Als finalist in het programma Wie is de Mol, als deelnemer van It Takes Two en What is the Right Thing to Do, en als duider in talkshows. In 2017 start ze als DJ bij NPO Radio 2, waar ze verschillende programma's presenteert en de afgelopen 6 jaar het live muziekprogramma Muziekcafé. Ook is ze co-host in het NPO brede muziekprogramma Symfonische Sessies, waarvan ze de samenwerking van Raccoon en het Radio Philharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor vanochtend zal laten horen. Samen met haar favoriete klassieke werken in een Goedemorgen met Carolien Borgers.

Goedemorgen. Je luistert naar een Goedemorgen met mij, Carolien Borgers. En dit was mijn eerste keuze. Ja, je hoorde Georges Bizet, Carmen, acte 1, de Habanera. L'amour est un oiseau rebelle. En met die sopraan wilde ik graag deze ochtend beginnen. In de komende twee uur zullen er stukken, liedjes, fragmenten van mijn keuze voorbij komen. En het wordt een reis door mijn muzikale beleving. Een reis die zich voor deze gelegenheid iets meer de klassieke kant op bewogen heeft. Ik ben namelijk echt een popmuziekliefhebber. Zowel de grote pop met een hoofdletter P, de Madonna, de Dua Lipa pop, als de wat alternatievere pop, de Billie Eilish, de national pop. Maar veel popmuziek is natuurlijk gegrond in klassieke muziek. Of eigenlijk, zoals elke stroming voortkomt uit een andere stroming, is klassieke muziek de basis voor de popmuziek. En dat zal een lijn zijn die ik vandaag een beetje zal proberen te maken. Ik wil luisteren naar hoe in alles, alles altijd doorklinkt. Maar ik ben dus begonnen met Callas. Toen ik als 18-jarige op de toneelschool en kleinkunstacademie aangenomen werd, was dat puur en alleen op basis van mijn stem en een potentieel talent voor toneelspelen. Maar dat potentiële talent moest nog ontwikkeld worden. En ik was in die eerste jaren best een beetje verloren op die school. In Etten-Leur, waar ik opgroeide, had ik met zekerheid geweten dat ik naar de kleinkunstacademie wilde. Maar daar eenmaal beland, viel het zoeken naar mijn eigen geluid en mijn eigen stem me zwaar. Moest ik niet gewoon terug naar Etten-Leur, waar alles een stuk overzichtelijker was? Ik had steeds het idee dat er iets van me verwacht werd, waar ik bij voorbaat aan niet aan zou kunnen voldoen. En mijn eigen verwachtingen waren zo hoog dat ik er zelfs een beetje aan onderdoor ging. Ik streefde perfectie na en had al snel door dat dat onhaalbaar was voor mezelf. En op een middag liep ik weer eens door de Fame Record Store op de Kalverstraat, die bestaat niet meer. Daar vond ik een cd van Maria Callas, een dubbel cd. Ik draaide hem grijs en las in de bieb alles over haar wat ik kon vinden. Dat zij haar stem niet perfect wilde laten klinken, maar er vooral iets mee wilde vertellen. Het spelen met haar stem was een van haar grote krachten. Geen perfectie, maar zeggingskracht in haar timbre en dat maakte haar zo goed. Ik leerde dat eigenheid de basis is van alles en begon vanuit dat startpunt zelf met het schrijven van nummers.

Je hoorde Kom Hier van het album De Andere Ik, van mijzelf, uit 2014. En rond dezelfde tijd dat ik bezig was met het maken van dat album, hoorde ik voor het eerst muziek van Philip Glass. In The Hours doet hij iets wat ik daarvoor nog nooit had gehoord en waar ik in de loop der jaren enorm van ben gaan houden en wat in deze twee uur ook steeds terug zou komen. Hij maakt namelijk kleine motiefjes in zijn muziek en die worden herhaald. Ze lijken hetzelfde, maar toch ook weer niet helemaal hetzelfde. Je herkent het patroon, maar doordat er voortdurende kleine veranderingen optreden, krijg je het gevoel dat de tijd zich ontvouwt. En dat was precies wat de film The Hours nodig had. En het was ook precies wat ik nodig had. Mijn liefde voor minimal music was geboren.

Hey, wat is het toch mooi. Philip Glass, Morning Passages van The Hours met Michael Riesman op piano. De Lyric Quartet Orchestra onder leiding van Nick Ingman hoorde je. En ja, voordat die minimal music mijn ziel ingetrokken was, waren er al aanwijzingen dat ik van herhaling hield. Zo luisterde ik in mijn tienerjaren heel veel naar Muse. Showbiz en Origin of Symmetry, dat zijn twee albums, die draaide ik grijs. Zoals dit nummer, Plug-in Baby, uit 2001.

Ja, voor je denkt, we gaan dit helemaal draaien. Nee, maar luister goed naar die gitaarriff aan het begin van dit nummer. Je hoort dat Matthew Bellamy namelijk goed geluisterd heeft naar zijn klassiekers. De openingsriff is heel melodisch en beweegt voortdurend door een toonladderachtig patroon. En de melodie ervan heeft iets onvermijdelijks. Het heeft iets wat bijna klinkt als een barokke vioolpartij, maar dan vertaald naar een elektrische gitaar. En bij Bach zie je heel vaak korte motieven die worden herhaald en dan verschoven of ontwikkeld. En daar heeft Matthew Bellamy van Muse heel van naar geluisterd.

Je hoorde natuurlijk Bach, de toccata en op orgel Marie-Claire Alain. Toen ik in 2015 de film La Grande Bellezza zag, was ik diep onder de indruk. Ik ga meestal niet twee keer naar dezelfde film. Simpelweg omdat ik denk, ik kan in die tijd ook een nieuwe film kijken. En er zijn zoveel films om te zien. Maar deze heb ik twee keer in de bioscoop gezien. En het is ook nog eens een lange film. Hij is volgens mij wel 3 uur. En in de opening van de film zie je een toerist die door Rome loopt en die dood neervalt door het Stendhal-syndroom. En dat is een psychosomatische reactie waarbij iemand heftige lichamelijke en psychische klachten krijgt door het zien van overweldigend mooie kunst. En ik had erdoor bevangen kunnen worden door dit syndroom. Want de openingsscène van die film is van een grote schoonheid. En dat is niet op zijn minst doordat er de muziek van David Lang in klinkt. En het klinkt als oude muziek, maar Lang schreef het in 2001. En dat is, vind ik, het vette eraan. Het is een combinatie van middeleeuwse koormuziek en hedendaagse. En daar hebben we weer minimalistische muziek.

0: Je hoorde David Lang, I Lie, Ars Nova, Kopenhagen onder lijve van Paul Hillier.
1: Dit is Live, een goedemorgen met Carolien Borgers.
0: Ja, en we gaan nog even door op de wie inspireert wie in de popmuziektour. Eerder liet ik al Muse horen, maar het is grappig om te merken dat muziek, die juist vaak ver afstaat van klassieke muziek, zijn inspiratie uit klassieke stukken haalt. Ik groeide op in Etten-Leur en zat elke vrijdag in de oefenruimte die naast de bibliotheek stond. Popol heette de ruimte en hij werd door metalbandjes, want ja, ik groeide op in de jaren 90, gebruikt voor repetities. En tijdens die repetities, want het waren vaak vrienden van mij, zag ik hoe klassiek de muziek die ze maakten opgebouwd was. Hoe precies en hoe voortbordurend op herhaling, maar ook op toewerken naar een dramatisch hoogtepunt. Nou, ik ga geen metalmuziek draaien deze ochtend, maak je geen zorgen. Maar luister eens naar de White Stripes, hoe eenvoudig, maar mega doeltreffend dit gitaarmotief is.

Ja, en ik hoor je denken, maar Caroline, dat is geen gitaarmotief, dat is een basgitaarmotief. Maar nee, dit werd dus ingespeeld op een semi-akoestische gitaar uit de jaren 60. En die is 1 octaaf lager gestemd met behulp van een Digitech whammy-pedaal. En die riff is monumentaal. En Jack White blijft hem herhalen, dus dat is weer die link met minimal music. En zo maken we een sprong naar Bruckner, naar de 5e symfonie. Die begint namelijk juist heel zacht, bijna plechtig. Maar luister goed, want ook hij werkt met kleine muzikale cellen die hij steeds opnieuw gebruikt. Zowel de White Stripes als Bruckner werken vanuit iets kleins toe naar een explosie.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je hoorde een gedeelte van de Vijfde Symfonie van Bruckner. Het Koninklijk Concertgebouworkest onder leiding van Eugène Jochem. En het is een oude gerestaureerde opname. Raccoon, dat is een band die ik in Muziekcafé vaak op bezoek heb gehad. Sterker nog, we hebben een paar jaar geleden een hele Raccoon special opgenomen, waarin ik de mannen een uur interviewde en ze daarna een uur speelden voor heel veel publiek. In de Vorstin was dat. En de stem van Bart, de zanger, weet me altijd te raken. Of ze nou in het Nederlands of in het Engels hun werk uitbrengen. En dit jaar waren zij onderdeel van de symfonische sessies. En twee van hun nummers werden opnieuw gearrangeerd, dit keer op een klassieke manier. En ik mocht Bart en Dennis interviewen over dit proces en merkte hoe erg ze out of hun comfortzone waren. Opeens voelden ze zich jongetjes die naar school gingen met helemaal de verkeerde boeken. Ik quote hier Bart, die behoorlijk geïntimideerd was door het orkest en de klassieke manier van met muziek omgaan. Maar zoals altijd, als er iets nieuws ontstaat en mensen zich daarvoor open durven stellen, ontstond er ook hier bij Nickel for Goodbye iets heel moois.

Ja, dit is toch prachtig. Raccoon, Nickel for Goodbye. Onderdeel van de symfonische sessies. Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Leonard Evers. En het arrangement van Gijs Kramers. Nou, en als we het over bruggen bouwen hebben tussen hedendaagse en klassieke muziek, dan kan Max Richter niet ontbreken. Je zou zijn muziek neoclassiek kunnen noemen. En zijn, een van zijn meest bekende werken is Sleep. Dat duurt 8 uur en daarvoor moet je op de grond gaan liggen. Helaas heb ik die gemist, maar ik heb wel een ingekorte versie daarvan gezien en gehoord in New York in 2019. En ik was meteen heel erg onder de indruk. Het is weer dat gegeven dat er niet zoveel gebeurt en dat er daardoor heel erg veel gebeurt. Omdat je dus ook ruimte krijgt in je hoofd om het te laten gebeuren. Er vinden muzikaal voortdurend kleine veranderingen plaats. En vorig jaar bracht Richter nieuw werk uit. Heel klassiek, met piano en strijkers, maar dan op een minimal music manier.

Ja, ik krijg de neiging om na elk stuk te zeggen wat ontzettend prachtig. Maar ja, ik heb deze 2 uur zelf samengesteld. Dus dat is ook niet zo gek, want ik vind het ook allemaal heel prachtig. Dit was een fragment uit Perihelion van Max Richter. Met Max en Louisa Fuller en Natalia Bonner en Nick Barr en Max Reuzy en Zara Hudson-Kosdoy. Ja, ik noem ze maar allemaal, want ere wie ere toekomt. En van Richter, die de kunst van het herhalen bezit, gaan we naar een man die dat in 1741 ook al deed. Hij schreef een van de meest bekende koorwerken uit de klassieke muziek. Halleluja, van Händel.

0: Ja, je hoorde natuurlijk Handel, de Messiah, deel 2, het koor Halleluja.
1: Dit is een goedemorgen met cabaretier, zangeres, NPO Radio 2, DJ en podcastmaker Carolien Borgers. Alle muziek die ze vanochtend laat horen is terug te vinden op onze site nploklassiek.nl/een goedemorgen met. En reageren kan via de NPO Luister-app.
0: Ja, en na mijn afstuderen van de Toneelschijn Kleinkunstacademie ging ik me echt richten op het maken van muziek. Ik was continu op zoek naar nieuwe muziek om geïnspireerd te raken. En ik herinner me een feestje op een boot ergens op de Amstel in 2005. Toen kwam er een jongen naar me toe en zijn Amerikaanse vriendin had een artiest ontdekt in New York. En deze jongen introduceerde haar naam bij mij in dat gesprek dat we hadden. Want we hadden het over muziek en wat we vet vonden. En hij zei Regina Spektor. En ik had er nog nooit van gehoord. En niet lang daarna gaf hij me een gekopieerd cd'tje met haar muziek. Want in die tijd kon je niet zomaar alle muziek krijgen. Hè? Muziek die alleen plaatselijk groot was in Amerika. Ja, daar kwam je niet aan. Dus hij had dat cd'tje gekopieerd voor mij. En dat album heette Soviet Kitsch uit 2003. En ik verslond dat cd'tje. Ik draaide het maandenlang elke dag op mijn Discman. En ik wil een stukje laten horen van haar werk, omdat ze naast de Beatles en Russische singer-songwriters, ze werd geboren in Moskou, maar verhuisde op haar 9e naar New York, klassieke muziek expliciet als inspiratie noemt. En dat hoor je ook. Après-moi, daar hoor je een stukje van, Regina Spektor.

Oh, als het aan mij lag, dan draaiden we 2 uur lang Regina Spektor. Zo ongelooflijk goed is dit en zo een fantastische stem. Ze heeft een Russische klassiek geschoolde achtergrond en luisterde zelf heel veel naar Rachmaninov. Ze kopieert of citeert het niet letterlijk, maar je hoort dat ze de muzikale taal van hem spreekt. Het is ja, zeg maar heel Rachmaninoviaans wat ze doet. En daarom wil ik dat graag draaien.

Rachmaninoff hoorde je, preludes voor piano. Yuja Wang op piano. En nu iets totaal anders. Schoenberg, even geen minimal music, even geen motieven die zich steeds verder uitbreiden. Eigenlijk wilde ik dit vooral draaien omdat ik het groots en meeslepend vind. En omdat ik het ooit live gezien heb. In Amsterdam was een wereldpremière. Het was een prachtig geënsceneerde opera. Dit was in 2014, dus al best wel een tijdje geleden. En ja, ik was toen met een liefde. En die nam mij daarmee naartoe. En ik ga eigenlijk normaal gesproken gewoon naar popconcerten. En ik ga ook wel naar het NDT. Ik hou ook wel. Het is niet alleen maar popmuziek wat de klok moet slaan. Maar de opera, daar was ik eigenlijk nog niet zo vaak geweest. En nou ja, de liefde tussen mij en die persoon is voorbij. Maar de liefde voor opera is blijven bestaan. Of deze vorm in ieder geval van muziek. En ik wil graag Schoenberg draaien, de Gurrenlieder.

Je hoorde Schönberg, Gürrelieder, Dresdner, Philharmonie onder leiding van Herbert Kegel. En ja, we blijven een beetje in 2014. Toen zag ik dus dat de Gürrelieder. Maar toen zag ik ook in de grote zaal van Paradiso een fantastische solo show van de man die ik zo direct ga laten horen. Het is de Duitse pianist en componist Volker Bertelmann, maar beter bekend onder zijn artiestennaam Hauschka. En toen ik daar was, toen stond die avond volledig in het teken van de release van zijn toen nieuwe 7e studioalbum Abandoned City. En ik kwam binnen en Paradiso was eigenlijk een andere plek dan wat ik gewend was. Normaal was ik gewend dat het heel rumoerig was en je hoorde de bierglazen af en toe vallen, dat gekletter van het plastic op die grond. En nu stond er een vleugel en er zat een man en er was een soort serene stilte. En toen hij begon te spelen, begreep ik ook pas dat het iets heel anders zou zijn dan wat ik dacht. Want wat hij doet, is dat hij speelt op een geprepareerde piano. En dat betekent dus dat hij eigenlijk die piano gebruikt, niet als piano. Ook weer wel, maar hij stopt allemaal bijvoorbeeld materialen tussen de snaren. Tape, rubber, papier. En daardoor krijgt die piano een andere klank. Het wordt eigenlijk een slagwerk. Hij wil eigenlijk elektronische klanken maken, maar geen laptop gebruiken. En wat hij ook op een gegeven moment doet, is dat hij pingpongballen op de snaren gooit. En die ketsen af en dat geeft een heel grappig effect. En daardoor wordt het inderdaad een elektronisch geluid. En ik draaide eerder Max Richter, die eigenlijk met piano en elektronica een wereld wil maken. En Hauschka die zegt eigenlijk, hoe kan ik de piano zelf veranderen in een nieuwe wereld? En het is wel leuk, want hij kreeg eerst zelf klassiek pianoles, maar speelde daarna in rockbands. En ja, die overgang en het oude en het nieuwe gecombineerd, dat hoor je echt terug bij Hauschka.

0: You're the loved ones, Hauschka en Carol Ann Busk en Devree Lewis. En dit is het Tiny Desk Concert. En dat is wel grappig, want dat is normaal echt voorbehouden aan popmuziek. En Hauschka wordt daar dan eens uitgenodigd en mag daar een hele sessie doen. Ja, helemaal te gek. We moeten nog door. Sorry, ik dacht dat er een jingle kwam. Dat is helemaal niet waar, joh. We gaan door naar de volgende. Ja, nee, ik zag het staan in het draaiboek. Maar weet je, het is ook, we zijn al weer een tijdje op weg. Wat ik nu graag wil laten horen is iets waar ik ja, misschien wel na Regina Spektor het meest enthousiast over ben. Ik zag dit in 2019 op het Holland Festival. En het is ja, een van de meest interessante personen. Als je wil kijken naar waar de hedendaagse klassieke muziek naartoe gaat, dan moet je je focussen op deze vrouw. Ja, ze is erg geïnspireerd door Bach ook. Zoals ze zelf zegt, die zit deeply within my bones. En ze heeft een stuk geschreven, Partita for Eight Voices. En dat bestaat uit vier delen. Allemande, Sarabande, Courante en Passacaglia. En dat is natuurlijk heel erg barokachtig. En ze won voor dat stuk een Pulitzer. En dat ga ik ook zo draaien. Maar ik vond haar dus fantastisch om dat stuk. Maar toen hoorde ik ook nog dat ze met Rosalía, een artiest die ik heel erg bewonder, aan Motomami en Lux had gewerkt. Twee albums die helemaal te gek zijn. En toen werd ik helemaal enthousiast. Want op die beide albums hoor je de invloed van deze vrouw, Caroline Shaw, door de meerstemmige stemmen, de klankvelden die ze eigenlijk neerlegt. Deze vrouw gebruikt stemmen niet alleen om een melodie te zingen, maar ze gebruikt ze echt als materiaal. Ze voegt een andere manier van denken over de menselijke stem toe. En pas toen ik het hoorde, wist ik dat ik dat had gezocht.
1: To the side.
2: To the side.
3: To the side.
4: And around.
3: Through the middle.
1: To the side.
2: To the side.
3: To the side.
4: And around.
3: Through the middle.
1: To the side.
2: To the side.
3: To the side.
2: To the side.
3: And around.
4: And around and around.
3: And around and around.
5: To the side. 2, 3, 4,
1: 5,
3: 6, 7, 8.
2: Through the midpoint.
3: Of the line drawn from
4: left side.
2: Element. And around.
4: Element. And around.
3: Element. And around.

0: Je hoorde Caroline Shaw. Partita voor 8 Voices, deel 1, Allemande. Room Full of Teeth. En ja, die zag ik dus live. Het was fantastisch.
1: Dit is een Goedemorgen met Caroline Borgers.
0: Ja, en Raccoon met de symfonische sessies. Je hoorde ze eerder al in deze uitzending met Nickel for Goodbye. Maar, en daar werden ze een beetje uit hun comfortzone getrokken. En was het heel nieuw voor ze, maar bij Oceaan werden ze echt uit hun comfortzone getrokken. En die draai ik niet voor niks na Caroline Shaw. Want wat hier gebeurt is dat eigenlijk het nummer gearrangeerd is alleen voor stemmen. Er zit ook een gitaartje bij, maar het is voornamelijk stem. Het is het koor dat het zingt. En het is, ja, het is ongelooflijk. Het is het groot omroepkoor onder leiding van Leonard Evers. En ja, de stemmen zijn de oceaan. Dus de zee wordt vertolkt door de stemmen die je hoort. En ja, ze zijn dus niet alleen harmoniemakers, hè, met tertsen erop en kijken hoe je akkoorden kan maken met die stemmen. Maar het zijn de stemmen die het verhaal vertellen, versterken. En ik begreep ook dat degene die het gearrangeerd heeft gedacht, ik wil echt dat gevoel, dat verdriet wat in dit nummer zit, door die stemmen laten klinken. En nou, luister het en ben betoverd, want het is ongelooflijk mooi. De eerste keer dat ik het hoorde, moest ik ontzettend huilen.

my

Ja, de tranen rollen weer over mijn wangen. Ach, ik vind het zo mooi. De arrangeur Georgi Stoyanov, zeg ik dat goed? Ja, die heeft het zo prachtig gearrangeerd. Bart, de zanger van Raccoon, schreef het voor zijn zieke zus. En je voelt zo het verdriet erin. En tegelijkertijd de wens om dat verdriet te laten verdwijnen in die oceaan. En Georgi heeft dat zo mooi gedaan door bijvoorbeeld dat koor ook lang zal ze leven niet te laten uitzingen. Dus lang zal ze, lang zal ze, lang zal ze. Ja, dat, sorry, maar dat vind ik zo ontzettend mooi. Ah, oh, prachtig. Een popnummer. En dan zo uitgevoerd met die klassieke invloeden. En dan, ja, dat is het, ik vind het het hoogst haalbare.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Iemand die net als Schoenberg in de late romantiek naar de overgang naar de moderne muziek zat. Strauss, hoorde je Salome Tanz de Sieben Schleier. Schleier? Schleier. Schleier. Gewandhausorchester Leipzig onder leiding van Andries Nelsons. We zijn bijna aan het einde gekomen van mijn twee uur durende reis door de muziek. En ik wil weer even verder naar de postklassieke muziek. En dan weer met de focus op de stem. De stem als instrument. Toen ik jong was, had mijn vader had een, ja, zeg maar, zo'n karaoke set waar twee bandjes in konden. En dan had je een microfoon. En dan nam ik op één bandje een zanglijn op. En dan op het andere bandje zong ik de zanglijn terwijl dat andere zanglijntje afgespeeld werd. En zo kon je de bandjes eigenlijk steeds verwisselen. En werd er een nieuw basisding opgenomen. Wat dus als tweestemmig was, driestemmig. En zo kon ik wel 10 of 12 stemmen stapelen. Zo heb ik meerstemmig leren zingen. Iemand die dat ook doet is Peter Broderick. Hij doet dat alleen bijna met 30 stemmen. En wat ik zo mooi vind aan zijn werk is dat het is een opeenstapeling. Het is bijna minimal. En het is dus vooral die focus op die stem. En dat is eigenlijk een thema wat in deze afgelopen twee uur steeds voorbij kwam. Ook bij Bruckner, bij Glass, bij Handel, Richter, Hauschka, bij Caroline Shaw. En in dit geval dus bij Peter Broderick.

Ja, dat is niet mijn ademhaling, maar de ademhaling van Peter Broderick. If I Sinned, live opname van de 2 meter sessies in 2019. Voor die meerstemmigheid moet je hem even de cd, de albumversie zoeken. Want daar staat hij op. Dan is het echt 30 stemmen geleerd. Maar dit is ook prachtig. We zijn aan het einde gekomen van mijn 2 uur. En ik wil afsluiten met een band, een groep, een duo. En ik heb ze leren kennen toen ik het radioprogramma Het Wordt Nu Laat presenteerde. Daar was Mirik Milan te gast. Hij was de nachtburgemeester van Amsterdam. En hij zei, Caroline, als jij van minimal music houdt en je houdt van popmuziek, maar ook een beetje van klassieke muziek, dan is dit echt de band die je moet luisteren. De groep die je moet luisteren. Ze heet de Grand Brothers. En het is minimal music. Het is van nu. En ik luisterde het en ik ben in extase gebracht. Het is prachtig. Ik kan niet anders zeggen. Het nummer heet Blood Flow. Dit is een fragment ervan, van Grand Brothers dus. En daarmee wil ik afsluiten. Dankjewel voor het luisteren. Ik heb genoten en een hele fijne zaterdag gewenst.

0: extraatje.
1: En met Blood Flow van Grand Brothers eindigt een goedemorgen met Carolien Borgers. DJ, podcastmaker, zangeres, NPO Radio 2, DJ, cabaretière, wat is ze niet? Wat een bijzondere uitzending, schrijft Carina in de NPO Luister-app. Prachtige muziek, interessante uitleg en een hele prettige stem en woordkeuze. Complimenten. Dank Carina en dank alle anderen. Reageren kan ook via de mail goedemorgen@afrotros.nl. Volgende week een goedemorgen met schrijver en journalist Stefan Poppa. En blijf luisteren, want zometeen hier op NPO Klassiek, de muziekfabriek met Johannes. Fijne dag!

0: NPO Klassiek. Het is een van de grootste muzikale happenings in het Verenigd Koninkrijk. The Last Night of the Proms. Ab Nieuwdorp is erbij.
1: Op deze bijzondere avond doe ik live verslag vanuit de Royal Albert Hall in Londen. Het wordt een avond vol muzikaal vuurwerk en wereldpremières. Op het podium het BBC Symphony Orchestra onder leiding van Sakari Oramo met dit jaar pianiste Yuja Wang en tenor Nicky Spence.
0: Luister live mee naar The Last Night of the Proms. Vanavond vanaf 7 uur hier op NPO Klassiek.
2: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
3: Ja, hoi.
2: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
3: Ja, dat kan goed kloppen.
2: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
3: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
2: Oké, en waarom juist radio?
3: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
2: Oh, wat goed zeg.
3: En ik ga binnenkort ook op tv.
2: Zo.
4: Ja. Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek. Met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion. Blijf je bij.
6: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
7: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
8: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
7: Fion Orkest met Lisa Verstman op 28 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
9: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 12 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee met het busongeluk zo vers in het geheugen. Willen sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden. En ook geen noodberichten. En ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij die kan wel berichten ontvangen. Zij kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren bij een noodsituatie. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens de vader omdat ze boos zijn dat de familie geen contact wil met online volgers van Jade. De politie is op de hoogte en gaat in gesprek met de mensen. Kops die overleed in april op 19-jarige leeftijd en ze deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. En veel artsen die willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belast. Dat blijkt uit onderzoek. Probleem is dat ze niet goed weten hoe en zijn ze bang dat het te veel tijd kost, omdat van veel medicatie niet bekend is hoe schadelijk ze zijn voor het milieu. Medicijnen die zijn een enorme bron van vervuiling. De verwachting is dat het door de vergrijzing alleen maar erger gaat worden. Het weer dan nog, vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking langzaam toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden, in het noorden iets koeler. Vanavond dan valt er vooral in het noorden en het midden wat regen. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
3: Ja, hoi.
2: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
3: Ja, dat kan goed kloppen.
2: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
3: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
2: Oké, en waarom juist radio?
3: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
2: Oh, wat goed zeg.
3: En ik ga binnenkort ook op tv.
2: Zo.
4: Ja. Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Klassieke muziek van wereldklasse. Nu in Phil Haarlem. 6 toporkesten brengen beroemde symfonieën. Ontdek deze concerten en meer op philhaarlem.nl.
5: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Rotterdam Philharmonisch Orkest op 9 januari. Kijk op philhaarlem.nl.
8: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
0: NPO Klassiek. Tros. De Muziekfabriek met Johannes Wierik Speetjens.
9: Goedemiddag.

Een deel uit de Noorse dansen van Edvard Grieg met Alexandre Tarot aan de piano met Víkingur Ólafsson. Van harte welkom op deze bewolkte, maar droge zaterdagmiddag. Een uur de muziekfabriek vandaag vanwege een vroege zaterdagmatinée. Maar alsnog genoeg moois. Vanmiddag hoor je een terugblik op de seizoensopening van het Concertgebouworkest. 6000 tips om erop uit te trekken dit weekend. En een vooruitblik naar vanavond, die je in Londen kan doorbrengen via NPO Klassiek. Maar nu eerst Vivaldi.

Een concert voor viool en strijkorkest van Antonio Vivaldi met Simon Standage op viool met de English Concert onder leiding van Trevor Pinnock. Picknicktafels, campingstoelen, foodtrucks, een hoop mensen en klassieke muziek. Gisteren regende het bijna de hele dag boven Amsterdam. Maar aan het einde van de dag klaarde het ineens op. En dat was precies op tijd voor opening night. Het Concertgebouworkest viert de start van het nieuwe seizoen naar goede gewoonte in de open lucht. En dit jaar was het Oosterpark aan de beurt. Het was een enorm feestelijke avond met jong talent, prachtige muziek en een vol Oosterpark. En wie mag er natuurlijk niet ontbreken bij de opening van het klassieke concertseizoen? Carmen. Nog één keer genieten van een zwoele zomeravond met live muziek in de buitenlucht, voordat we elkaar weer ontmoeten in de gezellige concertzalen. En reken maar, deze dans is meeslepend en opzwepend.

Wauw. Mensen gaan uit hun dak daar in het Oosterpark van Amsterdam. Het was een live fragment van gisteravond. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest onder leiding van Hanna Chang speelde Danse Bohème, het Carmen van Georges Bizet. Het zag er allemaal prachtig uit en het klonk ook allemaal prachtig. Dat kon je zojuist horen, maar dat kun je ook allemaal terugzien en nagenieten bij Afrotros. Morgenavond om 6:15 en om 12:15 op NPO 2.

het Septura Brass Septet met de Mars uit de Notenkraker van Peter Tchaikovsky. We hebben misschien wel meer dan ooit behoefte aan verbinding. Aan mildheid, zachtheid, oog voor elkaar. Aan samen voelen, ook als we niet altijd hetzelfde denken. En volgens mij is cultuur een van de beste bindmiddelen die we hebben voor een maatschappij die steeds meer barsten vertoont. Iedere zaterdag ga ik daarom op zoek in het Cultureel Kompas, in gesprek met iemand die werkt voor een cultureel initiatief dat mensen dichter bij elkaar brengt. Om op zoek te gaan naar een plek waar je elkaar kunt ontmoeten, verwonderen en inspireren. Neem nou bijvoorbeeld Open Monumentendag. Een gigantisch evenement over heel Nederland, waarbij mensen samen plekken ontdekken, verhalen delen en hun eigen omgeving opnieuw leren kennen. Zometeen hoor je een van de initiatiefnemers van dit bijzondere evenement.

0: het Neve Trio met een deel uit het pianotrio van Clara Schumann.
1: Het cultureel kompas.
0: Dit weekend is het Open Monumentendag. Gisteravond vond de feestelijke opening plaats in Lelystad. En dit weekend openen door het hele land zo'n 6.000 monumenten hun deuren. Zo kan je kennis maken met ons bijzondere erfgoed. En de dragende kracht achter dit evenement is Stichting Nederland Monumentenland. Marina Hazeleger is woordvoerder van de stichting. Goedemiddag, Marina.
2: Goedemiddag.
0: Marina, hoeveel monumenten heb je zelf in je leven al bezocht?
2: Oei. Dat is een hele goede. Ik denk een stuk of 50.
0: Wauw, dat is heel veel. En ik denk trouwens dat mensen die aan het luisteren zijn misschien ook al meer monumenten hebben bezocht dan ze zelf zich kunnen herinneren. Want soms, sta je er niet eens bij stil wat het allemaal is en wat het allemaal inhoudt. Marina, wat maakt de Open Monumentendag jaar na jaar zo belangrijk voor jullie?
2: Nou, het erfgoed is natuurlijk van ons allemaal. En normaal gesproken loop je langs en zijn het gesloten deuren. Je ziet alleen de gevels en die kun je mooi vinden en daar houdt het mee op. Maar op het moment dat je binnenkomt en je ziet het en je beleeft het, dan wordt het van ons allemaal.
0: Mm-hmm. Ja, en dat merk je ook, kan ik me voorstellen, onder de bezoekers. Wat maakt dat los bij hen?
2: Nou, ik was net in Kasteel Staverden en dat is vroeger een luxe hotel geweest van de Nederlandse Stoommaatschappij. En ik hoor alleen maar levend erfgoed om mij heen. Mensen die daar op vakantie zijn geweest en de verhalen van wat zij beleefd hebben. Niet alleen het pand en hoe ze het gerestaureerd hebben, maar ook de verhalen van het was vroeger zo en het zag er zo uit en toen gebeurde er dit. Kijk, het is van ons allemaal. Dat is het zo mooi. We kunnen het nu echt beleven.
0: Mooi, ja. Het erfgoed komt echt tot leven op een dag als vandaag. Er is ook een thema dit jaar, dat is veerkrachtig erfgoed. Wat kunnen we ons daarbij voorstellen?
2: Kijk, monumenten zijn niet altijd, maar vaak heel oud. Ze hebben oorlogen doorstaan, stormen, natuurrampen, eigenlijk van alles. En desondanks staan ze nog steeds. Ze hebben altijd hun veerkracht bewezen, zijn daarmee denk ik ook heel duurzaam. Dat is belangrijk om te belichten, want we zitten natuurlijk in een periode met klimaatverandering en misschien ook alweer oorlogsdreiging. En weet je, hoe gaan die monumenten, hoe krijgen we die de toekomst in? Daar gaat het eigenlijk over.
0: Mm-hmm. Daarmee zijn ze eigenlijk ook een spiegel van de maatschappij op dit moment. Er is dit weekend ontzettend veel te zien. Welke monumenten staan er bij jou op je verlanglijstje?
2: Nou, hoog bovenaan stond in mijn eigen omgeving Kasteel Staverden, altijd gesloten voor publiek. Ik ken het alleen van de buitenkant en nu was het gerenoveerd en kon ik naar binnen. Ik heb niet zoveel tijd, maar als ik meer tijd had gehad, als Open Monumentendag langer had geduurd, was ik bijvoorbeeld ook naar Maastricht gegaan. Want daar heb je een mergelgroeve die altijd gesloten is voor publiek en nu open was. In Amsterdam heb je het Amstel Hotel, waar ik heel erg geïnteresseerd was. Het is eigenlijk, ook voor iemand die midden in de materie zit, ik zou alles wel willen zien. Maar ja, het is beperkt, maar er zitten hele mooie parels tussen.
0: Mooi. Het is vast niet realistisch, maar misschien kunnen jullie dromen van een Open Monumentenweek in plaats van een Open Monumentendag. Tot slot nog een vraag. Jullie betrekken ook de jonge generatie bij Open Monumentendag. Bijvoorbeeld als junior gids. Waarom vinden jullie dat belangrijk?
2: Jong geleerd is oud gedaan. En op het moment dat de jeugd het beleeft en het in hun hart sluit, hoop je ook dat ze op latere leeftijd, dat er gewoon draagvlak komt om het ook te behouden. Want we moeten dat met z'n allen doen.
0: Mooi. Voor wie
2: daarom
0: dit weekend?
2: Is het belangrijk dat ze... Ja.
0: Zeg maar.
2: Sorry.
0: Zeg maar.
2: Nee, daarom is het belangrijk dat zij ook jong betrokken worden. En als juniorgids staan ze natuurlijk eerste rang en mogen ze de mensen rondleiden. En dat leeft enorm bij de jeugd.
0: Precies. En wie dit weekend zelf op pad wil, er is dus door het hele land van alles te ontdekken. En er zijn zelfs tieners die je als juniorgids gaan rondleiden door die monumenten. Marina Hazeleger, woordvoerder van Stichting Nederland Monumentendag. Hartelijk dank voor je tijd en ik wens je heel fijn weekend.
2: Dankjewel.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Jazz Killam op saxofoon met ensemble, waaronder Hadewig van Gent op cello. En zij speelt samen met sopraan Anna Carmen Balestra en gitariste Kelly Johannes in Hilversum op Open Monumentendag. Daarover had ik het zojuist met Marina Hazeleger. Het trio speelt zometeen vanaf 14:30. Een 2 uur durend programma in de Oud-Katholieke Kerk van Hilversum. En je kan gewoon gratis naar binnen lopen. Ik zie echt dat het een prachtig concert gaat worden met Zuid-Amerikaanse, Franse en Spaanse sferen, met bekende melodieën en verborgen parels. En er zijn op dit moment zo'n 18.000 vrijwilligers aangesloten bij Open Monumentendag. Die wilde ik ook graag nog even in de schijnwerper zetten. Ze kunnen, desalniettemin, altijd extra handen gebruiken. In veel gemeenten staat daarom een stand met programmaboekjes. Een stand, moet ik zeggen. En daar kun je ook jezelf inschrijven om vrijwilliger te worden. Dus lijkt je dat leuk, loop dan gewoon even langs.
1: De Muziekfabriek met Johannes Wierik Speetjens op NPO Klassiek.

Pomp and Circumstance Marches van Edward Elgar, gespeeld door het BBC Philharmonic Orchestra onder leiding van Andrew Davis. En die wordt vanavond ook gespeeld door het BBC Symphony Orchestra onder leiding van Sakari Oramo op de Last Night of the Proms. Collega Ab Nieuwdorp is daar live bij en doet vanaf 7 uur verslag vanuit de Royal Albert Hall op NPO Klassiek. En de fenomenale pianiste Yuya Wang die speelt daar ook vanavond. Onder andere deze jazz suite.

Het presto-gedeelte uit de suite voor piano en orkest, de jazz suite van Alexander Zwassman, met Zlata Kosheva op de piano met het BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Karl-Heinz Steffens. Vanavond live te horen op NPO Klassiek vanuit de Royal Albert Hall in Londen vanaf 7 uur.

mooie, rustgevende pavane voor gitaar van Louis de Milan, gespeeld door Frans Helles. Het nieuwe seizoen van de NTR Zaterdag Matinee gaat over enkele minuten van start. Hans Hafmans die zit klaar in het Concertgebouw van Amsterdam en die leidt je zometeen door die Tote Stad. Geniet ervan en blijf bij NPO Klassiek. Fijn weekend!

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Klassiek. NTR. Live vanuit het Concertgebouw in Amsterdam, de NTR Zaterdagmatinée. Met Hans Hafmans.
2: Goedemiddag, van harte welkom bij de NTR Zaterdagmatinée, het openingsconcert van het 66e seizoen van de matinée. Met dank aan AfroTros voor het ter beschikking stellen van dit extra uur. Want normaal gesproken beginnen we om 2 uur. Dat is vanwege de lengte van de opera. En wat voor een opera? Die Totenstadt van Erich Wolfgang Korngold, die in première ging in december 1920 in 2 theaters tegelijk. Stadstheater in Hamburg en Stadstheater in Keulen. Het is een verhaal dat zich afspeelt in Brugge aan het eind van de 19e eeuw. We horen het Radio Philharmonisch Orkest, het Groot Omroepkoor en straks in het derde bedrijf het Nationaal Kinderkoor. Dirigent is Oksana Liniv, met in de hoofdrollen tenor Corby Welch als Paul, sopraan Johanny van Oostrum als Marietta en bariton Constantin Krimmel als de vriend van Paul, Frank. Ja, we zitten in Brugge, eind 19e eeuw en Paul woont daar. Heeft het middeleeuwse Brugge gekozen als woonplaats omdat hij de dood van zijn jonge vrouw Marie niet kan accepteren. Ter ere van haar houdt hij een aparte kamer in stand met herinneringen zoals foto's, een schilderij, een luit en een haarstreng van Marie die zij op haar sterfbed voor hem heeft afgeknipt. Huishoudster Brigitta en Pauls vriend Frank maken zich zorgen over zijn obsessie voor de overleden vrouw en het bijzonder over de aanbidding van die reliquieën. Eerste bedrijf. Brigitta laat de kamer zien aan Pauls vriend Frank. Opgewonden komt Paul zelf thuis. Hij beweert dat Marie nog leeft. Hij is in de straten van Brugge een vrouw tegengekomen die sprekend op haar lijkt, alsof ze uit de dood is opgestaan. Paul heeft haar naar zijn huis uitgenodigd en Frank waarschuwt hem dat hij hiermee een gevaarlijk spelletje speelt en vertrekt. Nou, die vrouw, Marietta heet ze, verschijnt voor de afspraak. Ze verblijft in Brugge als danseres bij een operagezelschap dat Meyerbeers Robert de Diable opvoert en waarin zij de rol heeft van een danseres. Ze nodigt hem uit om naar het theater te komen, om haar te zien dansen. Paul geeft haar een sjaal en een luit. Hij vraagt haar een lied te zingen en zingt dan mee. Ja, dat lied speelt een grote rol in de opera vanmiddag. Marietta hoort collega's van haar operagezelschap op straat voorbij komen. Ze wil naar hen zwaaien, maar Paul houdt haar tegen. Hij vreest een schandaal als de buren haar in zijn woning zouden zien. Ze danst voor hem, maar stopt dan plotseling met het excuus dat ze naar een repetitie moet, waarbij ze laat doorschemeren dat hij haar opnieuw zou kunnen opzoeken. Paul raakt ondertussen in een staat van verwarring en angst. En nu begint het. Is het werkelijkheid of is het droom? Is het realiteit of is het visioen? Verscheurd tussen zijn loyaliteit aan Marie en zijn belangstelling voor Marietta, laat hij zich in een stoel vallen en begint te hallucineren. Hij ziet de geest van Marie uit haar portret stappen. Zij herinnert hem eraan dat hun liefde eeuwig is en dat dat de reden is geweest waarom ze de haarstreng niet in haar graf wilde meenemen, maar juist aan hem heeft gegeven. Het wakkert de verwarring en het schuldgevoel bij Paul nog verder aan. Maar tegelijkertijd dringt ze er ook bij hem op aan om te erkennen dat hij zich aangetrokken voelt tot een andere vrouw. Paul, tenor Corby Welch. Sopraan Johanny van Oostrum is danseres Marietta. Bariton Constantin Krimmel is Frank, de vriend van Paul dus. En met zijn sopraan Nathalie Lewis is Brigitta de huishoudster. En we komen in de eerste acte ook nog Gaston, een danser tegen in die opera Robert le Diable. Dat is Lucas van Lierop. Het Radio Philharmonisch Orkest, het Groot Omroepkoor. Dirigent is Oksana Liniv. U kunt het boekje vinden en lezen op npoklassiek.nl/zaterdagmatinee. Eerste bedrijf duurt ongeveer 3 kwartier. Dan is er een kleine pauze van 1 minuut of 5. Kan ik even vertellen waar het tweede bedrijf over gaat. Kan Oksana Liniv, de dirigent, even bijkomen en het orkest even opnieuw stemmen. Orkest is trouwens weelderig groot en rijk van klank. Een groot strijkerskoor, blazers, 2 harpen, een orkestvleugel, celesta, mandoline zitten zelfs bij. En het orgel doet ook mee. Dus veel toetsen. Hij was de man die in Wenen als Wonderboy een vroege carrière opbouwde. Dit is al zijn tweede opera. Hij was 23 toen deze opera, Die Totenstadt, in première ging. En Hollywood heeft hem naar zich toegehaald omdat hij zo goed was in het filmisch componeren. Dat hoor je vanmiddag al in Die Totenstadt. Eigenlijk een voorafgaand aan zijn grote carrière als Hollywood muziekcomponist. Misschien aardig om even het begin van het programmaboekje te lezen. Daar staat: wie nooit de muziek van Erich Wolfgang Korngold heeft gehoord, kent toch de Korngold sound. Hij leefde namelijk tussen twee werelden, de oude en de nieuwe. In de oude, voornamelijk in Wenen, was hij een gevierde laatromanticus. In de nieuwe, de Verenigde Staten, legde hij vanaf 1933 de basis voor de Golden Age van de Hollywood filmmuziek. Daar was hij dus verantwoordelijk voor, mede verantwoordelijk. Naast mannen als Max Steiner en Bernard Herrmann. Maar de invloed van Korngold op de Hollywood sound is niet te overschatten. Concertmeester Joris van Rijn laat dit prachtige grote orkest, het Radio Philharmonisch Orkest, stemmen. Het verhaal is eigenlijk tamelijk eenvoudig, maar je kunt genieten van de muziek, want die is overweldigend mooi. Wilderig van klank, rijk georchestreerd. Hier komt zij. Oksana Liniv, Oekraïens dirigent. Ze is chef geweest van het theater in Bologna. Heeft afgelopen zomer nog opgetreden in Bayreuth met de Vliegende Hollander. Helemaal thuis in opera. Het begin van Die Totenstadt van Erich Wolfgang Korngold.

Soll ich? Nun, hören Sie.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Was sind Sie?
1: Sie ist eine Tote.

het eerste bedrijf van de opera Die Tote Stad van Erich Wolfgang Korngold door solisten, Radio Philharmonisch Orkest, dirigent Oksana Liniv, het openingsconcert van seizoen 66 van de NTR Zaterdagmatinée, rechtstreeks vanuit de grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Het verhaal in het kort. Paul, hij kan de dood van zijn echtgenote Marie niet verkroppen, rouwt, woont in Brugge, komt in de stad een vrouw tegen die sprekend op haar lijkt, nodigt haar uit thuis. Ze heet Marietta. Er wordt gedanst, ze zingen samen een lied en ze vertrekt. En dan komt Marie, zijn dode vrouw, uit het schilderij zetten. Hij begint te hallucineren, dat is duidelijk. En is het nou droom of is het nou werkelijkheid? We weten het niet helemaal. Ja, er wordt geapplaudisseerd nu. Maar men weet denk ik niet. Oké, nee, het groot onbevolk komt nu binnen. Dat is het. Ik kan niet om een hoekje kijken. Voor zometeen. Zeker. Tweede bedrijf. Het lijkt alsof we deelgenoot zijn van een visioen dat zich in Pauls hoofd afspeelt. Paul loopt langs een gracht en stopt voor het huis waar Marietta woont. Die nieuwe vrouw die hij dus ontmoet heeft in Brugge. De deur is op slot. Hij heeft toegegeven aan zijn hartstocht voor haar. Ook al beschouwt hij het als een zonde. Er komt een groep nonnen voorbij, onder wie huishoudster Brigitta. Ze vertelt Paul dat ze hem vanwege zijn zonde heeft verlaten en loopt snel door. Ze is nu non geworden. Frank, zijn vriend, verschijnt. Paul beseft dat ze rivalen zijn om Marietta's gunst als Frank laat zien dat hij de sleutel van haar huis heeft. Paul gist de sleutel uit zijn hand en Frank vertrekt. Paul ziet van een afstand hoe bootjes door de gracht varen met leden van het operagezelschap aan boord. Want er vindt een opera-opvoering plaats van Meijerbeer in Brugge. Onder wie regisseur Victorin, de Pierrot-vertolker Frits, de danseressen Lucienne en Juliette en de rijke profiteur graaf Albert, die allemaal van boord stappen. Hij verstopt zich om te zien wat er gebeurt. Victorin zingt een serenade over Venetië voor de nog afwezige Marietta. Vervolgens verschijnt Marietta met haar vermoedelijke minnaar, de danser Gaston. Ze flirt met de graaf. Er wordt gesuggereerd dat ze een verhouding heeft met Gaston. Op haar verzoek zingt Frits een nostalgisch lied. Marietta stelt daarna voor om het ballet uit Robert le Diable te repeteren, die opera die ze opvoeren in Brugge, waarin de geesten van verleidelijke nonnen uit hun graven opstaan. Zelf danst ze de rol van moeder overste. Paul kan het niet langer verdragen. Hij komt uit zijn schuilplaats tevoorschijn om de groep te confronteren. Marietta sust de situatie door anderen weg te sturen. Ze beseft dat Pauls obsessie voor haar voortkomt uit haar gelijkenis met zijn overleden vrouw. Ze eist dat hij van haar houdt om wie ze echt is en is bereid de strijd met Pauls waanvoorstellingen aan te gaan. Samen gaan ze naar Pauls huis, waar ze de greep van de dode Marie wil verbreken door de nacht met Paul door te brengen. Een liefdesnacht. Sopraan Johanni van Oostrum is Marietta, maar ze was net aan het einde van de eerste acte ook de verschijning van de dode vrouw Marie. Tenor Corby Welch is Paul. Corby Welch vervangt op het laatste moment Benjamin Broens, die de afgelopen week wegens ziekte heeft moeten afzeggen. Corby Welch zingt of zong deze week ook nog drie keer Lohengrin in Mainz in Duitsland. Bariton Constantin Kriemel is Frank, de vriend van Paul. En mezzosopraan Nathalie Lewis, Brigitta, de huishoudster. We hebben heel even al tenor Lucas van Lierop gehoord als Gaston, de danser. Die kwam aan het eind van de eerste acte roet in het eten gooien. Want hij riep, ik heb je de hele dag nog niet gezien, Marietta, ik wil je zoenen. Die komen we straks ook weer tegen als onderdeel van die theatergroep die dus optreedt daar in Brugge. Tenor Lucas van Lierop als Gaston danser en ook als Victorin, de regisseur. Tenor Mark Omvlee als graaf Albert, met zijn sopraan Eline Welle als Lucienne, een danseres. Verder natuurlijk opnieuw Corby Welch, Paul, Johanni van Oostrum, Marietta, Constantin Kriemel, Frank en Nathalie Lewis, mezzosopraan, geen Brigitta meer, de huishoudster, maar nu ingetreden als non. Het orkest heeft gestemd, het Groot Omroepkoor is binnen. Op nploklassiek.nl/zaterdagmatinee kun je het boekje vinden en lezen. En hier komt Oksana Liniv terug voor het vervolg. Het tweede bedrijf van Die Tote Stad van Erich Wolfgang Korngold, opera die in 1920 in première ging.

hast du mich mit deiner Niedrigkeit betrogen.

als ihre Welt, nur ihre Welt.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

En Marietta hoopt de geest van Marie uit het hoofd van Paul te verdrijven. Want Paul kan geen afscheid nemen van Marie die gestorven is. Door Marietta en Paul een liefdesnacht samen te beleven. Maar de vraag is of het zal helpen. Het tweede bedrijf van Die Tote Stad, van Erich Wolfgang Korngold, door het Radio Philharmonisch Orkest, soliste dirigent Oksana Liniv. Sopraan Johanny van Oostrum is Marietta en tenor Corby Welch is Paul.

0: bariton Constantin Kriemel is Frank, vriend van Paul, die het maar helemaal niks vindt dat Paul zo geobsedeerd is met de reliquieën van zijn overleden Marie. Hij heeft een kamer ingericht in zijn huis, hangt een schilderij en dat soort dingen. Nee, hij moet Marie loslaten. Mezzosopraan Nathalie Lewis, ja, ze was huishoudster, Brigitta, maar heeft het huis verlaten, want onze Paul is vervallen in zonde. Hij mag helemaal niet met die Mariette omgaan. En ze heeft zich aangesloten bij een groep nonnen. Sopraan Elisa Maieschi was Juliette danseres in dat operagezelschap dat Brugge aandoet voor een optreden in de opera Robert le Diable van Meyerbeer. Tenor Lucas van Lierop, danser Gaston, maar ook regisseur Victorin. En graaf Albert, gezongen door tenor Mark Omvlee. En met zijn sopraan Eline Welle, danseres Lucienne. Ja, het was een komen en gaan van artiesten. Een opera binnen een opera vandaag in die Totenstad. Het is pauze. Willem Bruls heeft het boekje geschreven, het programmaboekje. Kunt u downloaden via nporklassiek.nl/zaterdagmatinee. En naast mij zit eigenlijk een beetje een onruststoker in deze opera. Lucas van Lierop. Lucas, je kwam zomaar binnen kakken in de eerste acte en je wilde haar zoenen.
1: Ja.
0: Had er een tijdje niet gezien, de hele dag
1: precies,
0: al niet.
1: Ja. Zoals een danser.
0: Ja. Gaston, wat is jouw rol?
1: Hij is een van de troep van Marietta, een danser. En normaal gesproken is het buiten de bühne, maar vandaag was ik in de zaal. Best spannend en leuk.
0: Ja, want je zingt veel bij de Nationale Opera. Je hebt veel ook gezongen bij ons. Dieke Zeichneten van Frans Schreker. Mm-hmm. De geweldige productie van The Snow Queen van Hans Abramsen, onder leiding van Kent Nagano. Dat was een sprookjesmiddag. En een jaar geleden in Dalinda van Donizetti.
1: Klopt, ja.
0: Geef eens aan, wat is nou het verschil? Want je noemt het nu al in de zaal. En het verschil tussen DNO, zeg maar daar op toneel, en hier in de matinée.
1: Nou, hier kan je natuurlijk het publiek zien. En dat is daar krijg je ook ontzettend veel energie van. Want je ziet hoe iedereen meteen reageert. En dat is ontzettend mooi voor een zanger.
0: Ja, want in de opera is toch die bak voor jullie, de orkestbak. Dus de afstand is sowieso groter.
1: En het publiek is in het donker. Dus
0: je ziet helemaal niks.
1: Precies.
0: Wat doet dat met jou dan?
1: Voor mij geeft dit ontzettend veel energie.
0: Ja?
1: Het is echt, ik vind dit zo fijn. Dit is mijn lievelingsconcerthal in de hele wereld om te zingen.
0: En nog een verschil is bij Nationale Opera zing je de voorstelling 6, 7, 8 keer.
1: Mm-hmm.
0: Hier is het voorbereiden en één keer knallen.
1: We hebben 5 dagen repetitie. We beginnen op de zondag met een pianorepetitie. Dat is met de zangers en de dirigent. En dan gaan we meteen met het orkest vanaf maandag tot woensdag. Dat is allemaal in Hilversum. En dan op donderdag hebben we de generale hier. Dan een dag vrij. En nu de voorstelling.
0: Ja. Ken jij deze opera?
1: Niet heel goed, maar ik ben een grote fan van Korngold. Dus ik ken het een beetje.
0: Waar kwam die liefde vandaan?
1: Door zijn filmmuziek eigenlijk. Ik ben een hele grote fan van wat hij heeft in de filmwereld ontdekt. Hij is een soort vader van filmmuziek. Alles wat we horen van John Williams komt een beetje van Korngold. Dus
0: En hoor je het vanmiddag ook?
1: Natuurlijk wel, de march en er zijn zoveel mooie themes waar je denkt van, dat zou misschien Star Wars kunnen zijn of Harry Potter.
0: En het moest nog beginnen.
1: Precies.
0: Toch? Het is echt ver daarvoor nog. Ja. Je bent Canadees-Nederlands, mm-hmm. opgegroeid in Canada.
1: Precies.
0: En daar ook die muziek, die films gezien?
1: Ja.
0: Is dat het?
1: Ja.
0: Wat grappig zegt dat het nu bij elkaar komt.
1: Ja.
0: Ontzettend leuk.
1: Maar man kan ook de invloed van Strauss en Wagner horen.
0: Ja.
1: Dat heb ik natuurlijk heel veel gehoord toen ik klein was. Mijn moeder speelde viool in dit orkest. Toen zij in het orkest zat, hebben ze de Ring Without Words opgenomen. Dat is nu, ik denk, een best beroemde opnaming van
0: Henk de Vlieger.
1: Precies.
0: Met Edo de Waard.
1: Ja.
0: Dat gedaan heeft. Wat leuk. En nu ben je zelf hier de sterren.
1: Een beetje full circle.
0: Ja, ontzettend leuk. Lucas, dankjewel.
1: Dank je.
0: Lucas van Lierop. Willem Bruls, kom zitten.
2: Yes, dank je.
0: Dankjewel, Lucas. Welkom, Willem. Het boekje heb jij geschreven. Je kent deze opera goed. We hebben in Nederland 20 jaar geleden bij de Nationale Opera gehad. Toen onder leiding van Ingo Metzmacher, concertgebouworkest. Willy Dekker productie, dat vond ik prachtig. Hebben we het ook live uitgezonden.
3: Ja.
0: Salzburger Festspielen.
3: Ja, een co-productie met Salzburg. Ja.
0: Ja. En een jaar of 8 geleden, die heb ik niet gezien. Misschien jij wel, bij de Reisopera.
3: Bij de Reisopera, ja. Heel anders. Eigenlijk heel realistisch. Veel realistischer dan die abstractie van Willy Dekker en Wolfgang Guzman bij de opera. Veel meer een huiskamerdrama bij de Reisopera. Maar ook een hele mooie productie.
0: Dat is het toch ook eigenlijk wel? Het is een huiskamerdrama.
3: Je zou eigenlijk een ensenering willen waarbij je eigenlijk niet uit de huiskamer verdwijnt.
0: Of nog kleiner, het speelt zich af in het hoofd.
3: Ja.
0: Van Paul.
3: Ja.
0: Toch? Is het nou werkelijkheid? Gebeurt het of gebeurt het nou niet?
3: Nou, eigenlijk weten we het niet. Eigenlijk is het volkomen dubbelzinnig de hele tijd. Zeker eigenlijk vanaf het begin, maar ook zeker nu in die tweede acte en straks in de derde acte. Waarvan iedereen verwacht dat we dan weer terug zijn in het realisme. Maar wat helemaal niet het geval is straks in 3. Want je denkt, dit is de middenakte met de waanzin, et cetera. Maar die zet zich al aan het einde van de eerste acte en die gaat door in het begin van de derde acte. En eigenlijk weet je nooit wat echt is en wat werkelijkheid is, wat theater is. Nog een keer verdrievoudigd door het feit dat Marietta ook nog een danseres in een opera is, die in Brugge wordt uitgevoerd. Dus het is laag op laag op laag. En waar je bent, eigenlijk weet je het zelf niet als luisteraar.
0: En die muziek is soms, nou bij Vlaag natuurlijk, zo weelderig poëtisch, dat je vanzelf meegezogen wordt naar een andere wereld, hè?
3: Ja, het is, ik gebruik het woord exuberant. Ik denk dat dat een beetje zelfs een soort eufemisme is voor deze muziek. Het is zo ongelooflijk beeldend. We mogen natuurlijk niet eeuwig die filmmuziek blijven noemen. Lucas noemde net Star Wars. Maar die beeldende kracht, dat imaginaire, ja, dat is zo sterk in deze muziek.
0: Terwijl dit is 1920 en zijn eerste contacten met Hollywood, die waren begin jaren 30.
3: Ja, 33, toen Max Reinhardt hem uitnodigde voor Midsummer Night's Dream. Hele mooi, die kun je trouwens op YouTube terugkijken. Dat is een soort historische opname met die Korngold heeft de muziek van Mendelssohn bewerkt. En hij heeft zelf ook muziek toegevoegd, gecomponeerd. En een van die hele vroege Hollywood-films uit de jaren 30, waarin hij dus eigenlijk begint met zijn filmmuziekcarrière.
0: Kun je gewoon kijken nog?
3: Kun je gewoon kijken,
0: wat
3: ja.
0: Leuk. Het is een heel rijk orkest. Ik begreep nu pas van boven vanuit de studio dat er een harmonium op het toneel, dat we dat maar noemen vanmiddag, staat. Orgel, 2 harpen, celesta, mandoline, windmachine, een orkestvleugel ook. Het is wel veel, hè?
3: Het is heel veel. En wat mij opviel is, waarom heeft hij geen luit gebruikt? Ik bedoel, voor het lied met de luit. Dat vond ik. Dat viel mij vanmiddag toch wel weer even op. Er is een heel beroemd lied, hè, in het midden van de eerste acte. Dat wordt door hem en door Marietta gezongen. Door Marietta en door hem, moet ik zeggen. En dat is iemand die zichzelf begeleidt op de luit. Maar je hoort, de luit is natuurlijk een lastig instrument. Dat heeft geen grote klank. In dat exuberante zou dat natuurlijk helemaal verloren gaan. Dat zal waarschijnlijk een overweging zijn geweest.
0: Ja.
3: Maar afgezien daarvan zijn ze ongeveer alle instrumenten die je kunt verzinnen vanmiddag op het toneel aanwezig.
0: Ja. Ja, Lucas noemde het ook al even. Je hoort ook de werelden van Wagner en Strauss. Hij heeft zich vol gedronken, toch? Met invloeden. En toch is het zo eigen wat hij gedaan heeft. Wat is zijn geheim?
3: Ja, om nog één invloed vooraf te noemen. Puccini moeten we niet vergeten. Je hoort echt Turandot. Je hoort Butterfly. Zeker in die pentatoniek. En ook in die marimba en xylofoon en al dat soort klanken. En klokkenspel, et cetera. Dat is,
0: Terwijl Turandot nog moest komen.
3: Terwijl Turandot moest komen, maar het pentatoniek had hij al. Dat hebben ze eerder, allemaal van Debussy. Dat hebben ze allemaal van Debussy, Claude Debussy.
0: Puccini beïnvloed door Debussy.
3: Ja, absoluut. En dan die twee weer eigenlijk op Korngold. Maar ja, al die invloeden, Wagner, Strauss, Puccini en anderen. Maar ja, hij weet daar toch een hele eigen persoonlijke klank en stijl mee te fabriceren. En je hoort dat het niet Strauss is, je hoort dat het niet Wagner is en je hoort ook dat het niet Puccini is. dan is het Korngold.
0: Ja, bijzonder hè?
3: Ja.
0: Zo jong, zo eigen.
3: Heel jong, Violanta, ook een prachtige opera, een soort eenakter.
0: Hiervoor.
3: En daarna Das Wunder der Helianen, waarin die eigenlijk hier nog een keer dubbelop wilde uitpakken. En ja, dan gaat het natuurlijk een beetje mis in de zin van, ja dit is toch wel zijn centrale werk gebleven.
0: Ja. Geniet je?
3: Ik geniet enorm. Ik wil eigenlijk allereerst zeggen, ik geniet van de dirigent. Fantastisch wat zij doet. Ik heb haar vaker gehoord. Ik vind haar fenomenaal. Wat zij doet met het orkest, met muziek. Het feit dat zo'n ongelooflijk groot orkest met zoveel instrumenten, dat je altijd alle stemmen heel helder en duidelijk hoort in de zaal. Nooit overstemt. Dat vind ik al een enorme kwaliteit. De transparantie van het orkest. De intimiteit als die nodig is. De schwung. Ik vind dat ze het fantastisch doet.
0: Ja, ze heeft veel ervaring opgedaan bij Kirill Petrenko als assistent in München. Ze heeft Bayreuth ook deze zomer weer gedirigeerd. Hè? De Vliegende Hollander.
3: Ja.
0: Ze is chef geweest in Bologna, theater, opera.
3: Heel veel in Bologna, in het theater. Ja. Ja. Dus zowel symfonisch als opera.
0: Ja, maar dit is echt haar ding, hè? Opera.
3: Ja, ja. En ze is niet alleen, opera is niet alleen haar ding. Theater is ook haar ding. Ze is echt een dirigent die staat voor opera als muziektheater. Dat verdedigt ze altijd. En dat is, ja, dat kun je ook hier eigenlijk weer terug horen.
0: Ja, fantastisch. Ja. Oksana Liniev, ze is Oekraïense, maakt zich ook sterk voor muzici, jonge muzici uit Oekraïne, heeft een soort summercamp voor jonge muzici in Slovenië elke zomer. Ja. En de zangers?
3: Ja, fantastisch. Dit is een invaller. Nou, daar zijn we helemaal niet rouwig om. Hij is een hele krachtige, mooie, gekleurde, ook intieme soms, Paul. Johnny van Oostrum vind ik heel erg goed, maar ik wil toch één opmerking maken als het mag. En dat is haar dictie. Dat wil zeggen, je kunt iedereen verstaan, maar zij heeft toch een, je kunt haar woorden niet helemaal verstaan. En ik vind dat in zo'n opera als die Tote Stad en dat repertoire van die tijd in het Duits, wil ik eigenlijk iedereen horen. Ik wil iedereen verstaan. En dat heeft zij net een tikje minder, maar ja, die hoogte, van die stralende hoogte van haar en die kleur. Dus kleine aanmerking, maar fantastisch.
0: Nou ja, Constantin Krieber heeft dat wel, hè?
3: Frank is mooi.
0: Zo zeg,
3: absoluut.
0: Over dictie gesproken.
3: Over dictie gesproken, ja.
0: En onze mezzosopraan uit Amerika, Brigitta Natalie Lewis.
3: Hele ontroerende mooie Brigitta. Meteen aan het begin ook, meteen zat iedereen muisstil te luisteren toen ze begon te zingen. En heel veel kracht en charisma, zeker.
0: Willem, dankjewel. Willem Bruls, nog één keer npoklassiek.nl/zaterdagmatinee, daar vind je het boekje. Het uitgebreide achtergrondartikel van Willem Bruls. Dit komt uit, het klinkt al, het sextet voor strijkers dat hij een paar jaar eerder schreef, Erich Wolfgang Korngold, 1917. Met hier Joris van Rijn, concertmeester van het Radio Philharmonisch Orkest, en zijn ensembleleden.

Adagio uit het sextet voor strijkers, opus 10 van Erich Wolfgang Korngold, violist Joris van Rijn en zijn ensembleleden uit het Radio Philharmonisch Orkest. Hij is ook vandaag concertmeester bij de uitvoering door het Radio Philharmonisch Orkest, groot omroepkoor, onder leiding van Oksana Liniev, van Die Totenstadt van Erich Wolfgang Korngold, die hij 3 jaar later schreef op 23-jarige leeftijd. Het is allemaal ongelooflijk, het jonge talent van Korngold. Pauze is nog even bezig. Wat we kunnen doen is iets kleins, korts. Dat zijn karikaturen voor piano solo van Korngold. Hier is pianist Martin Jones.

3 karikaturen voor piano solo van Erich Wolfgang Korngold, pianist Martin Jones. Ja, dat kon u dus ook heel kort en krachtig en klein schrijven. Het derde bedrijf nu van Die Tote Stad van Erich Wolfgang Korngold, onder leiding van Oksana Liniv. En bij het Radio Philharmonisch Orkest, het Groot Omroepkoor, komt nu ook het Nationaal Kinderkoor. De ochtend na de liefdesnacht blijkt dat de ontnuchterende Paul zijn visioenen nog steeds niet kwijt is. In Brugge viert men het belangrijkste religieuze feest van het jaar, de Heilig Bloedprocessie, die op Hemelvaartsdag plaatsvindt. Paul bekijkt met grote belangstelling de processie vanuit het raam, maar is nog steeds bang dat iemand hen samen zou zien, namelijk hij met Marietta, de vrouw die zo lijkt op zijn eigen gestorven echtgenote Marie. Hij schaamt zich natuurlijk, dit is zonde, dit mag niet. De beledigde Marietta begrijpt dat de man nog steeds door zijn overleden vrouw bezeten is. Die liefdesnacht heeft hem niet kunnen losweken van Marie, de herinnering aan Marie. In zijn angsten verbeeldt Paul zich nu dat de processie door de kamer trekt. Marietta begint hem te tarten door verleidelijk te dansen, terwijl ze de haarstreng van zijn overleden vrouw vastpakt. In een woedeaanval grijpt Paul de lok en wurgt Marietta ermee. Terwijl hij naar haar dode lichaam staart, roept hij uit: nu is ze precies zoals Marie. Maar ja, is dit echt of is dit droom? Is dit hallucineren? Is dit een visioen? Of deed hij het echt? Paul ontwaakt uit zijn visioen. Hij is verbaasd het lichaam van Marietta nergens te bekennen. Brigitta komt binnen en vertelt hem dat Marietta is teruggekomen om haar paraplu op te halen, die ze had laten liggen toen ze enkele minuten daarvoor vertrok. Marietta komt binnen, pakt haar paraplu en vertrekt net op het moment dat Frank, vriend van Paul, binnenkomt. Paul vertelt Frank dat hij Marietta niet meer zal zien. Frank kondigt aan dat hij Brugge verlaat. De stad van de dood, de stille stad. En vraagt of Paul meegaat. Paul zegt dat hij het zal proberen. Hij herinnert zich het lied dat hij en Marietta samen zongen, waarbij de laatste woorden nu luiden: er is geen opstanding. Hij beseft na zijn visioenen dat het tijd is om Marie los te laten en verder te gaan. Paul werpt een laatste blik op de kamer en trekt de deur achter zich dicht. En dat prachtige lied, Glück, das mir verblieb, uit de eerste akte, dat keert terug als het vertederde slot, de slotpoëzie van de hele opera Die Tote Stad van Erich Wolfgang Korngold. Libretto van ene Paul Schott, maar het is een nom de plume, dat is van Erich Wolfgang Korngold zelf, en zijn vader, Julius Korngold, heeft hem daarin bijgestaan. Première 4 december 1920, gelijktijdig in Hamburg en in Keulen, in de plaatselijke stadtheaters. Het Radio Philharmonisch Orkest, het Groot Omroepkoor, het Nationaal Kinderkoor in het derde bedrijf, Oksana Liniv, dirigent, Ken Mousseau is assistent-dirigent, Edward Ananian Cooper is koordirigent en Irene Verburg is koordirigent van het Nationaal Kinderkoor. Paul, tenor Corby Welch, en ik zeg het nog maar een keer, heeft op het laatste moment Benjamin Broens vervangen, die ziek is geworden. En Corby Welch zong de afgelopen week al 3 keer in Lohengrin van Wagner in Mainz. Dus op het laatste moment is hij binnengekomen in de productie. Constantin Krimmel, bariton, als Frank, vriend van Paul. Constantin Krimmel, eminent liedzanger ook. En mezzosopraan Nathalie Lewis als huishoudster Brigitta. En Johanny van Oostrum, zij is danseres Marietta en is de centrale figuur in deze opera. In De Dode Stad brengt zij nieuw leven met haar operagezelschap voor een uitvoering van Robert le Diable van Meyerbeer in Brugge. Een opera, muziektheater, binnen deze opera, Die Tote Stad. Zoals Willem Bruls al aangaf, het is laag op laag op laag. Want ook de vraag, wat is nou werkelijkheid, wat is droom? Eigenlijk weet je het niet. Dat maakt eigenlijk deze hele opera tot een soort droomtoestand, al luisterend. Het begin van seizoen 66 van de NTR Zaterdagmatinee, in de nazomer van 1961 begonnen, als matinee op de vrije zaterdag. De zaterdag was toen geen werkdag meer. En de VARA is toen begonnen met een concertserie, laagdrempelig, om publiek naar het concertgebouw te trekken. En dat is in positieve zin uit de hand gelopen. De zaterdagmatinee is het muzikale vlaggenschip van de publieke omroep en heeft een internationale reputatie. Grote operaproducties,
van vaak opera's die niet vaak gehoord worden, zoals deze, Tote Stad. Wereldpremières, opdrachten die ook vaak in samenwerking met andere orkesten worden gegeven. Volgende week bijvoorbeeld vieren we de 90ste verjaardag van Steve Reich. Niet dat hij zelf zal komen, dat deed hij met zijn 85ste verjaardag ook al niet meer, een paar jaar geleden. De Colin Currie groep komt en zal ook een première spelen waar onder andere de zaterdagmatinee opdrachtgever van is geweest. Dat en ook een serie barokconcerten, vaak ook opera's uit de barok, ook vaak vergeten opera's. Het Grote Omroepkoor speelt een belangrijke rol in de serie. En centraal is het Radio Philharmonisch Orkest, huisensemble van de zaterdagmatinee. Matinee wordt live uitgezonden en na het weekend vanaf maandag of dinsdag kun je het concert terugluisteren via npoklassiek.nl/concerten. Nou, ze zitten weer. En het past ook eigenlijk maar net. Als je naar de zaal kijkt, links helemaal op het hoekje staat een harmonium. Er staan twee harpen. Een orkestvleugel heeft een plek gevonden, een celesta. Veel slagwerk. Veel strijkers, veel blazers. Als een halve maan zitten ze op het podium dat vanmiddag een opera toneel is. Goed, de lichten gaan laag, worden gedimd. Bezoekers vinden nog een plekje. Het is goed bezet vanmiddag. En Joris van Rijn nodigt uit tot stemmen.

En de opwinding in de zaal, die hoor je het geroezemoes. Dat zo hoort bij een operamiddag in de matinee. En dan is het wachten op de dirigent Oksana Liniv. Oekraïense, die vandaag haar matinee debuut maakt. En met veel succes. Groot gevoel voor de zangers. Voor het orkest, voor de helderheid. Voor het drama. En daar komt ze. Oksana Liniv met de derde acte. Kijk, het orkest applaudisseert voor haar. Ja, ze maakt indruk. Ze laat het orkest staan. Joris van Rijn in hand. Ze is duidelijk trots, met recht. En het orkest op haar.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

En zo kwam het lied, Luc, dat is meer van Luc, uit de eerste acte, weer terug aan het slot. Het lied dat Marietta zong in de eerste acte. En het hier als een nagalm aan het slot van de opera nog een keer langskomt. Wat een wonderschone melodie. Ja, Paul, tenor Corby Welch, die kon zijn Marie niet vergeten. Hij was maar in rouw en hij zag Marietta lopen in Brugge en dacht, ze lijkt sprekend op haar. Het werd een liefdesaffaire, het werd hallucinaties, visioenen. En zijn vriend Frank, die dat maar niks vond, die vergelijking van Marietta met Marie, die krijgt hem aan het eind van de opera toch mee. Zullen we weggaan, zullen we Brugge, de dodenstad, achter ons laten? En laat de herinneringen achter je en de rouw en het verdriet en kijk vooruit. Wonderbaarlijke opera, Die Tote Stad van Erich Wolfgang Korngold. In première gegaan in 1920 in twee Duitse steden tegelijk, in Hamburg en in Keulen. En vandaag in de zaterdagmatinée door het Radio Philharmonisch Orkest, het Groot Omroepkoor en het laatste bedrijf, het Nationaal Kinderkoor erbij, dirigent Oksana Liniv. Assistent-dirigent Kent Mousseau, koordirigent Edward Ananian Cooper en koordirigent van het kinderkoor Irene Verburg. Een horen des overvloeds, heel groot orkest, met harmonium en harpen en vleugel en mandoline en orgel en celesta en een orkestvleugel. Maar de lyriek, het filmische, het beeldende, het zat er al vroeg in bij Korngold, die hier op zijn 23e deze opera afrondde. En begin jaren 30 werd hij naar Hollywood gehaald. En werd hij gevierd, filmcomponist, de vader van de Hollywood Sound. En dat zit er hier al in. Goed, nu komen ze allemaal één voor één naar beneden. Dit is Mark Omvleet, tenor als Graaf Albert. Heeft al heel veel in de matinee gezongen, een jaar geleden nog, in Dalinda van Donizetti. Mark Omvleet. En dan komt daar mezzosopraan Eline Welle. Ze was Lucienne, danseres, in die opera, in de opera, in de tweede acte. Want die opera, dat gezelschap, dat kwam naar Brugge om Robert le Diable van Meyerbeer op te voeren. En ook Marietta was daar een danseres. Eline Welle met de sopraan. En dit is sopraan Elisa Maieschi als Juliette. En ook zij is danseres. Daar komt ze. Ja, de trap is lang. Elisa Maieschi. En je hoort het aan de zaal. Tot in je op papier kleinere rollen is het allemaal uitmuntend verzorgd. Dit is Lucas van Lierop, tenor. Als Gaston, danser. En als Victorin, regisseur. Nederlands-Canadese tenor. Die al heel veel gezongen heeft bij de Nationale Opera. En ook bij ons in de zaterdagmatinée de afgelopen seizoenen. Dit is mezzosopraan uit Amerika, Natalie Lewis, als Brigitta, de huishoudster. Ja, ze is de trap nog niet af, ze is nog niet voor op het podium. En dit valt haar ten deel. Ze is betrokken bij de Bayerische Staatsoper. Moet je horen, wat maakt zij indruk? Een warmte die ontroert. Enorme projectie. Prachtig, prachtig. Dit is bariton Constantin Kriemel, de rol van Frank, de vriend van Paul. Hij was hier een paar jaar geleden in De Mis van Johannes Verhulst in 2023. Prachtige zanger. Ook een eminent liedzanger. Is hier vaak geweest, ook in de kleine zaal voor liedrecitals. Constantin Kriemel. Sopraan Johanni van Oostrum als danseres Marietta. En ook aan het eind van de eerste acte, de verschijning van Marie.
de overleden vrouw van Paul. Johanni van Oosteren, Zuid-Afrikaanse, die heel veel in Europa optreedt. Operahuizen en concertzalen. Ze bedankt het orkest, uitbundig, met wijdse gebaren. En dit is tenor Corby Welch, die op het laatste moment inviel voor Benjamin Broens, die ziek is geworden. En Corby Welch had een erg drukke week, want hij zong 3 keer Lohengrin van Wagner in Mainz. Daar is hij.

Ja, en dan de maestro. Oh nee, eerst het kinderkoor. Kijk, dat is leuk. Die komen van de andere trap. Het kinderkoor, Nationaal Kinderkoor, koordirigent Irene Verburg. Allemaal in het wit gekleed. Steekt mooi af tegen de rode trap. En tegen het zwart geklede leden van het Groot Omroepkoor. Dit is koordirigent Edward Ananian Cooper van het Groot Omroepkoor. En dan is hier Oksana Lini, Oekraïense dirigent, verbonden aan de opera in Bologna de afgelopen jaren. Deze zomer nog Vliegende Hollander van Wagner in Bayreuth. Geeft Joris van Rijn, concertmeester, de hand en buigt naar de zaal. Nee, ze buigt helemaal niet. Nu wel, ja. En het orkest staat, het Groot Omroepkoor staat, Nationaal Kinderkoor staat. En alle zangers nu hier, hand in hand, handen hoog, links en rechts van Oksana Lini.

En ze loopt de eerste stoelen af van de strijkers. Iedereen krijgt een hand. Reikt uit naar leden van het orkest. En voegt zich nu weer bij de zangers.

Wals, het slot van dit tweede strijkkwartet van Erich Wolfgang Korngold door het Alma Kwartet. Vlak na zijn succes met Die Tote Stad, de opera, heeft Korngold zich een tijdje bezig gehouden met Johann Strauss junior, wiens muziek hij bewonderde, bewerkte en orkestreerde. Hier hoorde je al de sporen daarvan in dit walsje. Vanaf 1933 vertrok Korngold op uitnodiging van Max Reinhardt, beroemd filmdirecteur in Hollywood, naar de Verenigde Staten, waar zijn loopbaan als filmmuziekcomponist zich ontwikkelde. Toen de nazi's in 1938 aan de macht kwamen, besloot Korngold in Amerika te blijven, in Hollywood. Dergelijke achtergrond geldt ook voor de componist met wie we nu verder gaan. Darius Milhaud ontvluchtte Frankrijk in 1940, toen de nazi's daar binnenvielen, en emigreerde ook naar de VS. In 1922 was hij daar al een keer geweest om kennis te maken met de jazzmuziek in Harlem, de beroemde immigrantenwijk in New York. Terug in Frankrijk verwerkte Milhaud zijn nieuwe indrukken en ideeën onder meer in de nu volgende muziek uit 1923, een beetje dezelfde tijd als Die Tote Stad van Korngold, La Création du Monde. Luister naar muziek die drie jaar na die Tote Stad tot stand kwam, maar heel anders van stijl is. Het was een rijke tijd met verschillende sferen en stijlen. Darius Milhaud, La Création du Monde, door leden van het Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van John Adams, november 2010 in de matinée.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

La Création du Monde van Darius Milhaud door leden van het Radio Philharmonisch Orkest geleid door John Adams. November 2010 in de NTR Zaterdagmatinée. La Création du Monde is een vroeg hoogtepunt in de kruisbestuiving die na de Eerste Wereldoorlog plaatsvond tussen gecomponeerde muziek en jazz. Milhaud modelleerde het 18-koppige ensemble op de jazzbands die hij in 1922 tijdens een bezoek aan New York had leren kennen. Milhaud beschrijft hoe hij in Harlem een volkomen andere muziek had leren kennen. Een echte openbaring, zei hij. In 1940 belandde Milhaud opnieuw in de VS op de vlucht voor de nazi's die Frankrijk binnenvielen. Milhaud vestigde zich als muziekprofessor in Oakland bij San Francisco. Hij leidde daar veel leerlingen op. Een van hen was Steve Reich. En dat brengt ons tot de matinée van volgende week, waarin de 90ste verjaardag van Steve Reich wordt gevierd met onder meer een nieuw opdrachtwerk tussen ouderen en bekende geliefde werken van Reich, uitgevoerd door de Colin Curry Groep. Daarom tot de klok van 5 nog even als voorproef Steve Reich. Dit is Pulse door het Ensemble Modern onder leiding van Brad Lubman. Januari 2017 in de matinée. En zometeen podium op zaterdag met Hans Smit.

0: NPO Klassiek. Het is een van de grootste muzikale happenings in het Verenigd Koninkrijk. The Last Night of the Proms. Ab Nieuwdorp is erbij.
1: Op deze bijzondere avond doe ik live verslag vanuit de Royal Albert Hall in Londen. Het wordt een avond vol muzikaal vuurwerk en wereldpremières. Op het podium het BBC Symphony Orchestra onder leiding van Sakari Oramo met dit jaar pianiste Yuja Wang en tenor Nicky Spence.
0: Luister live mee naar The Last Night of the Proms. Straks vanaf 7 uur hier op NPO Klassiek.
2: Ster. Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
3: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
4: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
5: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
6: Ja, hoi.
5: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
6: Ja, dat kan goed kloppen.
5: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
6: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
5: Oké, en waarom juist radio?
6: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
5: Oh, wat goed zeg.
6: En ik ga binnenkort ook op tv.
5: Zo.
7: Ja. Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Bam, bam, padapa.
9: Ontsnap even aan de dagelijkse hectiek met een concert van Orkest Fion. Orkest Fion blijft je bij.
10: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen 2 donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. En datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur was van de partij. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op het moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen, zo vlak voor Prinsjesdag, nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. In Oekraïne zijn afgelopen nacht 4 mensen omgekomen bij aanvallen van Rusland. Zo'n 30 mensen raakten gewond. De aanvallen waren gericht op meerdere steden. Oekraïne viel vanochtend ook een rubberfabriek in het zuiden van Rusland aan. Het Russische leger gebruikt het synthetische rubber voor het maken van raketten. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. De makers van het winnende boek krijgen €1.250. Het weer, wolkenvelden met soms wat zon. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Vooral in het noorden en midden van het land. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het op en het wordt morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 Friesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
2: Appetito.
3: Appetito.
4: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
5: Ja, hoi.
4: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
5: Ja, dat kan goed kloppen.
4: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
5: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
4: Oké, en waarom juist radio?
5: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
4: Oh, wat goed zeg.
5: En ik ga binnenkort ook op tv.
4: Zo.
6: Ja. Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Opera Ballet Vlaanderen stelt voor De Materie van de Nederlandse componist Louis Andriessen. Deze opera leidt je van de 16e-eeuwse Lage Landen en de mystieke Hadeweig tot Mondriaans Boogie Woogie. Een zelden uitgevoerd meesterwerk over materie en geest. Van 16 tot 27 september in Opera Antwerpen.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
0: NPO Klassiek. NTR. Podium op zaterdag met Hans Smit.
12: Goedemiddag, welkom bij Podium op zaterdag op deze 12e september... met vandaag filmmuziek uit de film Pressure... geschreven door de succesvolle filmcomponist Volker Bertelmann... en poëzie door Anne Broeksma. Eerst pianist Juliette Journeau op haar album Tristan Generation of Tristan Generation. Ze is Frans, dus dat zal het wel zijn. Speelt ze muziek van de generatie componisten die na de Duitse romantiek nieuwe wegen in de muziek verkenden en daarbij de grenzen van de tonaliteit opzochten en uiteindelijk zouden overschrijden. Ze start bij Richard Wagner en zijn Tristan-akkoord en speelt daarna werk van onder meer Franz Schreker en Arnold Schoenberg. Maar om te beginnen nu Alexander von Zemlinsky.

was het Kefalied uit de Fantasie en Übergedichte van Richard Demel van Alexander von Zemlinsky. Je hoorde Juliette Journeau. En straks hoor je meer van het album van haar Tristan Generation. Het nieuws van de afgelopen week. De Letse componiste Anija Anasarina heeft vanmiddag, dus dat is heel vers nieuws nog, de Tera de Maris Oyens prijs gewonnen. Ze kreeg de prijs voor het werk Ik, of I, voor stem en media. De compositieprijs voor recent afgestudeerd talent werd uitgereikt na afloop van een concert in Theater Kikker in Utrecht tijdens het Gaudiamus Festival. De jury prees de uitvoering van het werk, waarin luisteraars volledig werden meegenomen. Over het geheel genomen, zegt de jury, heel goed gedaan. Een heldere partituur met duidelijke instructies en een weldoordacht en simpel concept dat zich mooi ontwikkelt in de tijd. Einde citaat. Sarina haalde haar bachelor compositie aan de conservatoria van Riga, Letland en Den Haag. Momenteel volgt ze haar master aan de Yale University in de Verenigde Staten. En ze wint met deze prijs €2500, een tegoedkoming voor een nieuw werk dat tijdens de volgende editie van het Gaudiamus Festival in première zou gaan. De stichting achter de prijs is vernoemd naar Tera de Maris Oyens. Zij was pianist, dirigent, componist en docent hedendaagse muziek. Schreef een zeer grote verscheidenheid aan stukken waarin ze niet schroomde om nieuwe compositietechnieken toe te passen. Pianist Paul Komen neemt afscheid als hoofdpiano aan het Prins Klaus Conservatorium in Groningen. Hij was daar sinds 1996 docent. Na 30 jaar zwaait hij nu af. Komen is pleitbezorger van de historische pianoklank. Zo kwam hij in de jaren 90 in contact met de beroemde 19e-eeuwse vleugels van Eraar. Hij verdiepte zich ook in Weense fortepiano's die Mozart en Beethoven kenden. Eigenlijk zou Komen 2 jaar geleden al afscheid nemen toen hij 67 werd. Maar zijn studenten vroegen het conservatorium of hij niet kon blijven om hun opleiding af te maken. Ja, nu die leerlingen afgestudeerd zijn, kan Komen echt met pensioen. En dat hij niet achter de geraniums gaat zitten, dat hoor je straks in de concerttips. De Zweedse dirigent Herbert Blomstedt heeft de Premium Imperiale gewonnen. Dat maakte de Japan Art Association afgelopen dinsdag bekend. De organisatie achter die prestigieuze Japanse cultuurprijs roemt de 99-jarige dirigent om zijn natuurlijke gezag dat voortkomt uit een diepe professionele deskundigheid. De Premium Imperiale wordt in verschillende kunstdisciplines uitgereikt. Zo gaat de categorie architectuur dit jaar naar Daniel Liebenskind, de ontwerper van het Holocaust-namenmonument in Amsterdam en de herinrichting van Ground Zero in New York, onder andere. In de categorie theater en film wordt actrice Cate Blanchett onderscheiden. De prijzen zijn elk goed voor zo'n €80.000. En ze worden in oktober in Tokio uitgereikt door het Japanse Keizershuis. Hier horen we Blomstedt als dirigent van het Gewandhausorkest Leipzig in het eerste deel uit de overbekende vijfde van Beethoven. Pa, pa, pa, pa, pa.

eerste deel uit de Vijfde Symfonie van Ludwig van Beethoven. Je hoorde het Gewandhausorchester Leipzig onder leiding van Herbert Blomstedt, 99 jaar inmiddels. Hij krijgt dus die premium imperiale in oktober in Japan, in Tokio. Goed voor €80.000. Een citaat. Het Concerto d'Aranjuez van Joaquin Rodrigo is een van de beroemdste stukken voor gitaar en orkest. Voor mij persoonlijk is dit het stuk dat de gitaar volledig tot zijn recht laat komen. Zowel op technisch als op muzikaal vlak. Dat is een citaat afkomstig van de Kroatische gitariste Ana Vidović. Rodrigo liet zich voor het werk inspireren door de tuinen van het Koninklijk Paleis van Aranjuez. Dat paleis ligt net ten zuiden van Madrid en diende van de 16e tot en met de 18e eeuw als zomerresidentie voor de Spaanse koninklijke familie. Hier hoor je Ana Vidović in dat concert voor gitaar en orkest. Het tweede deel, begeleid door het Orquesta de Valencia onder leiding van Alexander Liebreich.

Best lekker, hè? Even niet greatest hits achter elkaar. Eerst het eerste deel uit de vijfde van Beethoven. En dit was het tweede deel uit het Concerto d'Ana Juez van Joaquín Rodrigo. Sinds gisteren staat dit beroemde tweede deel op de streamingsdiensten. Begin oktober komt het complete album van gitariste Ana Widowicz en het Orchestra de Valencia uit. Wij gaan het over film hebben, over filmmuziek. De film Pressure van regisseur Anthony Maris vertelt het waargebeurde verhaal van de stressvolle 72 uur die vooraf gingen aan D-Day, de grootste militaire invasie in de geschiedenis van de mensheid in 1944. In dat beperkte tijdsbestek moesten belangrijke keuzes worden gemaakt. Keuzes die bepalend zouden zijn voor de loop van de geschiedenis. Terwijl het lot van de vrije wereld op het spel staat, probeert de Britse meteoroloog kapitein James Stagg, gespeeld door Andrew Scott, de geallieerden onder aanvoering van de Amerikaanse generaal Eisenhower, te overtuigen hun plannen voor D-Day aan te passen. Het is een onmogelijk standpunt in de wetenschap dat een verkeerde strategie het verlies van de oorlog kan betekenen. Blockbuster filmcomponist Volker Bertelmann leverde, zoals ze van hem gewend zijn, een bombastische soundtrack af die zo klinkt.

Dat was muziek die Volker Bertelman schreef voor de nieuwe film Pressure. Die vanaf deze week in de bioscopen draait. Ja, wat zegt de pers erover? Nou, de Volkskrant schrijft: het gelikte oorlogsdrama Pressure worstelt met voorspelbaarheid, maar komt met fascinerende nieuwe inzichten. 3 sterren. VPRO Cinema zegt: de film Pressure is vooral gedenkwaardig vanwege de acteurs en de indrukwekkende archiefbeelden. Ook 3 sterren. NRC 4 ballen vanwege acteur Andrew Scott. Andrew Scott steelt de show in deze imposante film, al dus de krant. Het Parool schrijft: in het historische oorlogsdrama Pressure blijken onwelgevallige weersvoorspellingen de grootste vijand. En die geven geen sterren of ballen, dus blijft een beetje in het midden. Pressure draait sinds afgelopen donderdag in de Nederlandse bioscopen. George Enescu dan was een Roemeens wonderkind dat tot op 5-jarige leeftijd zijn eerste noten op papier zette. Op 7-jarige leeftijd ging hij naar het Weens Conservatorium en later studeerde hij in Parijs. Zijn bewondering voor Brahms was groot en die klinkt sterk door in het pianoquintet in D groot dat hij schreef toen hij 15 was. Hij droeg het op aan zijn viooldocent Martin-Pierre Marsic. En hij speelde zelf mee bij de première in Parijs in 1897. Daarna raakte het manuscript een eeuw lang zoek. Het is teruggevonden. Het quintet toont opmerkelijke volwassenheid. Vooral het andante is persoonlijk en lyrisch. Enescu geeft de eerste viool, de partij die hij zelf speelde, alle ruimte om te schitteren. Je hoort het Kaleidoscope Chamber Collective.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

staat op het nieuwe album van het Kaleidoscope Chamber Collective. Het derde deel, het Andante, hoorde je uit het pianoquintet in D groot van Georges Enescu. Monteverdi 1610 Vespers, zo heet het nieuwe album van I. Fagioli en het Engels, het English Cornet en Sackbut Ensemble. 1610, wat is er met dat jaar? Nou, in 1610 was Claudio Monteverdi 43 jaar. Werkte al zo'n 20 jaar aan het hof van Mantua. En hoewel hij inmiddels maestro di cappella was, verdiende hij minder dan de sterzangers.

moest hij voortdurend achter zijn salaris aan. In 1607, het jaar van zijn opera L'Orfeo en van de dood van zijn vrouw, had hij de hertog al geschreven dat de werkdruk hem te veel werd en hij vroeg hem van zijn verplichtingen te ontheffen. Maar uiteindelijk bleef hij toch actief. In 1610 publiceerde hij een bundel met een mis, vespers en andere geestelijke muziek. Zijn frustratie klinkt nog door in de opdrachttekst, waarin hij een woordspeling maakt op zijn naam. Citaat: mogen de nederige heuvel van mijn talent elke dag groener worden en mogen de mond worden gesnoerd van hen die onrechtvaardige dingen over Claudio zeggen. Nu ik mij aan uw allerheiligste voeten heb geworpen, overhandig ik u deze nachtelijke werken. Delen uit Vespro della Beata Vergine de Maria Vespers van Monteverdi.

0: Het duo Serafim uit de Maria Vespers van Monteverdi komt van het nieuwe Monteverdi-album van I. Fagiolini met medewerking van The English Cornet en Sackbut Ensemble. Als je wil reageren op deze uitzending, dat kan. Dat kan met een berichtje in de NPO Luister-app.
1: Podium op zaterdag met Hans Smit op NPO Klassiek.
0: Ja, staat er in de kranten van vandaag nog iets over klassieke muziek? Jazeker, in Trouw. De 45-jarige Venezolaan Gustavo Dudamel stapt over van de Los Angeles Philharmonic naar de New York Philharmonic. En Sandra Koken wijdt haar column in Trouw aan dat fenomeen, dat geval. De transfer van Dudamel is met opwinding omgeven, schrijft ze. Hij is hot. In Los Angeles wist hij een nieuw publiek naar de concertzaal te krijgen. Hij is afkomstig uit Venezuela, van El Sistema, dat voor alle kinderen van het land toegankelijk is, het muziekonderwijs. Klassieke muziek is geen hoge cultuur voor een elitair publiek, maar de moeite waard voor iedereen, vindt hij. En daar handelt hij ook naar. Hij liet popartiesten en acteurs optreden tijdens concerten en laat het orkest ook veel muziek spelen. En zijn krullenbol hangt op affiches door de hele stad. En zo heeft hij zijn orkest in Los Angeles uit de niche naar de populaire cultuur gecatapulteerd. En in New York gaat hij op dezelfde voet verder. Neem nou de eerste twee concerten die hij afgelopen week gaf. Donderdag dirigeerde Dudamel zijn eerste concert als chef in de Radio City Music Hall met onder andere zangeressen en rapper Lizzo als gast. En een dag later verzorgde de New York Philharmonic een concert ter ere van de 25e herdenking van 9/11. Kijk, zo schrijft Sandra Koken, ben je van betekenis voor de mensen in New York. Ja, en dan Amsterdam, hè? Klaus Mäkelä, die als aanstaande chef het Concertgebouworkest gaat leiden, heeft ook een aansprekend uithangbord gekozen. Jong is hij, energiek en communicatief. Maar Mäkelä wil vooral een goede dirigent van serieuze muziek zijn. Is dat genoeg? Of moet je all the way gaan en je afficheren met popmuziek in plaats van met Mahler 7 en Bruckner 8? Hoe dan ook, schrijft Sandra Koken, zullen we de volgende jaar september, als Mäkelä officieel als chef-dirigent aantreedt, de stad vol zien hangen met zijn vrolijk lachende hoofd. Want een serieus gezicht trekt geen bezoekers. Dat onderdeel van de boodschap van Dudamel hebben ze inmiddels wereldwijd wel begrepen. Ja, laten we luisteren naar Gustavo Dudamel en de New York Philharmonic met de proloog uit West Side Story van ook zo'n New Yorks fenomeen, Leonard Bernstein.

De proloog uit West Side Story van Leonard Bernstein met de New York Philharmonic onder leiding van Gustavo Dudamel. Die gaat ongetwijfeld nog heel veel mooie dingen doen daar met dat nieuwe orkest. Met haar album Tristan Generation wil pianist Juliette Journaud hulde brengen aan een groep componisten die in navolging van Wagner de Duitse romantiek achter zich lieten en nieuwe wegen insloegen. Ze doet dat binnen de intieme setting die de solopiano biedt, terwijl het repertoire dat ze speelt voor het grootste deel juist bedoeld was voor grote orkesten, operastemmen en zelfs koren. Hoe legt ze dat uit? Nou, ze zegt, ja, deze transcripties zijn niet bedoeld om de kracht van dit repertoire te temperen, maar veeleer om het in een nieuw licht te presenteren. Een transcriptie stelt ons in staat de rijkdom en moderniteit van de harmonische taal van deze grote ensembles te benadrukken. Een dissonant die door een cello en een hobo wordt gespeeld creëert ongetwijfeld spanning, maar dezelfde dissonant op een piano, waar de klanken samenvallen zonder enig verschil in timbre, wordt des te opvallender. De piano onthult zo niet alleen de risico's die de componisten uit die periode namen, maar ook hun momenten van genialiteit, doordat de opvallende rijkdom van hun muzikale taal op het klavier hoorbaar wordt. Ja, mooi uitgelegd. Ze zegt ook nog, met dit programma wil ik benadrukken wat mij fascineerde toen ik voor het eerst Tristan und Isolde, de Gurenlieder of die Gezeichnete hoorde. Het gevoel een geur in te ademen die bedwelmend, intoxicerend en gevaarlijk verslavend is. Nou, dat klinkt zo veelbelovend, dan moet het wel prachtig klinken. Dit is de prelude uit de Gurenlieder van Arnold Schoenberg, vertolkt dus door Juliette Journaud.

etude uit de Goerenlieder van Arnold Schoenberg. En dan gespeeld op piano door Juliette Journeau. Staat op haar album Tristan Generation.

Dat was het anonieme Pizzica di San Vito. We hoorden de stem van Vincenzo Capezzuto bij L'Arpeggiata onder leiding van Christina Plouard. Staat op het album Mediterraneo van L'Arpeggiata. Tijd voor poëzie in Podium op zaterdag. Anne Broeksma, die debuteerde in 2014 met de bundel Regen, Kosmos, Kamerplant. Gedreven door haar fascinatie voor schubdieren, reisde Broeksma langdurig door de oerwouden van Azië om dit bijna uitgestorven dier in het wild te kunnen waarnemen. Een fascinatie die terugkomt in haar werk. In zowel haar proza als poëzie staat onze relatie met de levende wereld om ons heen centraal. In haar tweede dichtbundel Vesper, die genomineerd werd voor de Herman de Koningprijs en de J.C. Bloemprijs, onderzoekt Broeksma de spanning tussen religie en natuurwetenschap. Zelf zegt ze over haar poëzie: mijn bundel Vesper is een pleidooi om niet alleen naar het licht te kijken, maar ook naar het duister. Wat religie met de natuur verbindt, is de erkenning van het donkere. Je moet niet overal een bouwlamp opzetten, niet alles willen onderzoeken. Als het echt nodig is om in een gedicht een komma te zetten, dan doe ik het. Anders niet. Anders wordt het zo'n aangeharkt tuintje. Ik hou van poëzie waarin per gedicht één gedachte wordt uitgewerkt met een kop en een staart, maar nergens een punt. Wel een abrupt einde. Ik wil dat een gedicht open blijft, zodat het kan doorgaan in het hoofd van de lezer. Mooi gezegd, hè? Anne Broeksma, die nu in Podium op zaterdag enkele gedichten voordraagt uit haar bundel Vesper.

Ardennen. 14 ben ik en ik heb een hoofdlamp meegekregen. In ruil voor de wind en mijn ogen. Er tikt iets in de gangen. Mijn hart misschien. Een dichte knop nog met iets nats erin. Gewapend ben ik met twee klamme handen voor tast en voor bewegen. Verdwijn een zijgang in. Weg uit de nerveuze meisjesrups die de beste opties overweegt. Weet niet of dit ontsnappen is of dat ik het heb opgegeven. Het tikken blijkt het keuvelen van gestapelde kalk. Als je genoeg dode beestjes verzamelt, beginnen ze vanzelf weer te leven. Ik ben een holte met een vliesje erover, die past in een andere holte. Een matroeska die haar buitenste moeders nooit zal kennen. Ponies en graafmachines, geparkeerd in verlaten gangen. Tot ze door steen werden opgeslokt. Op grotere schaal kun je het zien vloeien. Geluiden die zo zacht zijn dat ze misschien niet eens bestaan, dringen mijn gehoorgang binnen. En ik voel de spookdeeltjes stromen. Kom, bots met mij en laat je blauwe aura zien. Vrij van ruis ben ik en onderweg naar donkerder materie. Zoute sterren flikkeren om mij heen in de gangen. Als ik de binnenkant van mijn wangen lik, kan ik ze bijna proeven. Dan mijn naam, die door een koor van gepikeerde engelen wordt aangeroepen.

draad. Ik denk me in velour terwijl ik gretig en alert een zaadje eet. Als schemerlijf op pootjes trippel ik door onderaardse hallen. Hoor boven de vijand stampen. Weet mij diep onder het dak van de wereld. Een trillend licht vanaf mijn oren tot het puntje van mijn staart. Dat groeit en groeit, ik hoor het knagen op de maan. Voel de vonken springen door de draden als ik voor het eerst het onderaards geraamte van een huis betreed. Niets ontkomt aan mij en ik maak alles mee. Met gloeiende wangzakken bijt ik mij dwars door het zwarte plastic heen. Er zit een tiktak in mijn borstkas, waardoor ik tril in alle kamers. Met gevoel voor voorraadkast vlam ik als een roze vuurtje rond de huizen. Op zoek naar een ingang. Er loopt een draad die trilt en cellen verknoopt tot knaagvermogen iets dat mij opgewonden heeft, losgelaten als ballon zonder knoopje erin. Geen idee, geen belang, zolang ik niet leeg ben, de trillingen om mij zijn en in mij, de tiktak blijft tikken, de draad niet wordt doorgebeten. Zolang.

Goedenacht, o wezen uit het motet Jezu, meine Freunde van Johann Sebastian Bach. En daarvoor klonk poëzie van Anna Broeksma, die voordroeg uit haar dichtbundel Vesper, uitgegeven door Atlas Contact.

0: Het derde deel uit het concert voor cello en strijkorkest in A klein van Carl-Philipp Emanuel Bach is afkomstig van het nieuwe album van cellist Elinor Frey en L'Accademia de Dissonanti.
1: Podium op zaterdag met Hans Smit op NPO Klassiek.
0: Ik heb een citaat voor je. Als ik stukken van andere componisten uitvoer, hoor ik de muziek in mijn hoofd vaak een andere kant op gaan. Dat vertelde componiste Caroline Shaw eens toen ze gevraagd werd hoe ze wist dat ze componist wilde worden. Een mooi inkijkje in haar componerende brein krijgen we met de bewerking die zij en de leden van So Percussion maakten van het lied An die Muziek van Schubert. Alle vijf de muzici volgden hun master aan de Yale School of Music. En waar het elk jaar tijdens de diploma-uitreiking een traditie was om dat lied uit te voeren aan het begin van de ceremonie. Het is een wereldlijke lofzang op de kunstvorm muziek met tekst van de dichter Franz von Schober. Het is prachtig, staat bekend om zijn complexe baslijn. So Percussion-lid Jos Quillen en Caroline Scholl die bedachten hun eigenzinnige versie van het lied. Ze printten de partituur uit, stelden een heel langzaam tempo in en begeleidden de rest van de groep tijdens verschillende opnames. En elke uitvoerder was daarbij vrij om noten uit de harmonie en de baslijn te kiezen, maar ze vermeden de hoofdmelodie grotendeels. Het resultaat is een trage, minimalistische versie die bijna drie keer zo lang is als het origineel. Het laat de schim van een structuur achter als een vervallen gebouw of een oude stad onder water. An die Muziek werd To Music van Caroline Shaw.

Eigenzinnige, trage, minimalistische versie van aan die muziek van Schubert werd To Music van Caroline Scholl. Staat dat op het album Rectangles and Circumstance van So Percussion en Caroline Scholl. Gisteren ging in Vlissingen tijdens Film by the Sea, de film Jury, in première. De film is gebaseerd op de veelgeprezen roman In het huis van de dichter van Jan Brokker. En vertelt het waar gebeurde ontroerende verhaal van de vriendschap die in de jaren 80 in Amsterdam ontstond tussen Jan Brokker en de charismatische concertpianist Yuri Yegorov, een vluchteling uit de Sovjet-Unie. Vanuit Amsterdam bouwde hij een indrukwekkende carrière op. Hij speelde met gerenommeerde orkesten, werd geprezen om zijn verfijnde touché en emotionele gelaagdheid, totdat zijn artistieke bloeiperiode in 1988 vroegtijdig werd afgebroken toen hij op 33-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van AIDS. Hier horen we Yuri Yegorov in de ballade voor piano nummer 1 van Frédéric Chopin.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

De bezieling van Yuri Yegorov in deze ballade voor piano, nummer 1 van Frédéric Chopin, ongelooflijk. Ja, de film Yuri, dus gebaseerd op dat boek In het huis van de dichter van Jan Brokke, draait vanaf komende donderdag in de bioscopen in Nederland. Valt er morgen, zondag, nog wat te beleven? Ik heb nog wat tips voor je. Jawel, de kamermuziekseries beginnen overal weer aan het concertseizoen. Bijvoorbeeld in De Rentmeester in Valthermond. Daar spelen Matthijs Broersma, Arisa Fujita, Ursula Skauk, Tadas Tjeliauskas en Paul Komen. Net met pensioen als docent, vertelde ik je eerder. Muziek van Beethoven en Schubert. En daarmee trapt de serie Klassiek in het Veen zijn 25e seizoen af, morgen om 3:00. Het Viride kwartet speelt in de Sint-Jacobskerk in Vlissingen op het programma Strijkkwartetten van Haydn, Ligeti en Schubert. Voor elk wat wils dus, aanvang 3:30. En de zangeressen van The Wishful Singing en organist Aart Bergwerf, die slaan de handen ineen voor een bijzondere uitvoering van Canto Ostinato van Simeon ten Holt. 5 vrouwenstemmen en orgel. Daarmee krijgt het werk weer een heel andere dimensie. En morgen voeren ze dat uit om 3:00 in de Oude Jeroenskerk in Noordwijk. Ze hebben het eerder al opgenomen op cd. Daar laat ik je tot 7:00 een deel van horen. Vertel ik ook nog even dat straks in het zomeravondconcert The Last Night of the Prom Store is. Live vanuit de Royal Albert Hall in Londen. Ab Nieuwdorp is er live bij. Hij wil. Lucky bastard. Ik wens je daar veel plezier bij. In alle gevallen een mooie avond en heel graag tot de volgende keer.

0: NPO Klassiek. NPO Klassiek bestaat 50 jaar. In al die jaren hingen onze microfoons bij concerten in heel Nederland. We selecteerden de 50 mooiste concerten van de afgelopen 50 jaar. Deze week een ode aan een van de meest geliefde muziekstukken, Canto Ostinato van Simeon ten Holt. Het is een bijzondere opname vanaf het World Minimal Music Festival. Een arrangement voor één piano en vier slagwerkers. Luister naar de 50 mooiste concerten uit 50 jaar NPO Klassiek. Op npoklassiek.nl/50jaar en via de NPO Luister-app.
1: Ster. Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
5: Ja, hoi.
4: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
5: Ja, dat kan goed kloppen.
4: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
5: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
4: Oké, en waarom juist radio?
5: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
4: Oh, wat goed zeg.
5: En ik ga binnenkort ook op tv.
4: Zo.
6: Ja. Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Opera Ballet Vlaanderen stelt voor De Materie van de Nederlandse componist Louis Andriessen. Deze opera leidt je van de 16e eeuwse Lage Landen en de mystieke Hadeweig tot Mondriaans Boogie Woogie. Een zelden uitgevoerd meesterwerk over materie en geest. Van 16 tot 27 september in Opera Antwerpen.
8: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij verstek veroordeeld voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel, onder meer voor illegale wapenhandel in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van 2 cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen, omdat Reform UK die niet zou hebben gemeld. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen, zo vlak voor Prinsjesdag, nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. De klimaatmars begon op de Dam en eindigde op het Museumplein. Max Verstappen start morgen vanaf de 3e plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. Tussenin zat WK-leider Kimi Antonelli, die start vanaf plek 2. Het weer, vanuit het noorden komen er buien aan. Ook vannacht is er regen in het zuiden. Het koelt amper af vannacht tot een graad of 16. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het weer op en het wordt morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
2: Je kiest niet voor maag- of darmklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
4: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
5: Ja, hoi.
4: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
5: Ja, dat kan goed kloppen.
4: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
5: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
4: Oké. En waarom juist radio?
5: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
4: Oh, wat goed zeg.
5: En ik ga binnenkort ook op tv.
4: Zo.
6: Ja. Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Het klassieke seizoen van Tivoli Vredenburg gaat van start. Met Martin Frust, het London Philharmonic Orchestra, Le Concert d'Astrée en veel meer. Ontdek alle concerten op tivolivredenburg.nl/klassiek.
8: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
0: NPO Klassiek. Tros.

0: The Last Night of the Proms met Ab Nieuwdorp.
1: Een heel goede avond en live zijn we vanuit Londen. Hartelijk welkom hier in de Royal Albert Hall. Ja, buiten bij metrostation South Kensington stroomt het publiek deze kant op. Binnen vult deze enorme ovale zaal zich langzaam. De eerste vlaggen hangen al over de balustrades. De programma's worden opengevouwen. En voor mij beneden in de arena verzamelen zich al wat prommers. De staande, luidruchtige en zeer trouwe kern van dit festival. Van wie sommigen zich voor deze avond ook bepaald niet onopvallend hebben aangekleed. En over ruim een uur begint hier The Last Night of the Proms. Met Yuja Wang, tenor Nicky Spence, Zachary Oramo en het BBC Symphony Orchestra. En uiteindelijk alles wat deze avond zo onweerstaanbaar Brits, feestelijk en een tikje uitzinnig en excentriek maakt. Maar voor onze eerste muziek stappen we in gedachten op diezelfde Piccadilly Line van The Underground, reizen een paar haltes oostwaarts en komen dan uit in het bruisende Covent Garden.

Covent Garden uit de London Suite van Eric Coates, BBC Philharmonic, onder leiding van John Wilson. Zometeen hier op het podium van de Royal Albert Hall, heel goed te zien vanuit de loggia waarin wij zitten. Internationaal team Zweden, Spanje en Duitsland hier om verslag te doen van de Last Night of the Proms. Zometeen dus het BBC Symphony Orchestra, chef-dirigent Zachary Oromo. Ook hem hoort u zometeen zelf even spreken. En natuurlijk maken we kennis met de solisten van vanavond, Yuja Wang en Nikki Spence. Dus heel veel voorpret, maar ook wat context bij dat enorme verschijnsel dat de Proms inmiddels zijn. 8 weken muziek, 86 concerten, meer dan 3000 muzici hier in Londen en op podia door het hele Verenigd Koninkrijk. Want deze Last Night is eigenlijk niet de samenvatting van de Proms, het is meer het uitroepteken erachter. En ik noemde deze avond zojuist onweerstaanbaar Brits. En wie alleen de Last Night kent, zou zomaar kunnen denken dat de Proms daar ooit voor zijn bedacht. Vlaggen, meezingen, Rule Britannia, Land of Hope and Glory. Ja, maar ook eigenlijk helemaal niet. Vormen namelijk midden achter op het podium, pal voor het immense orgel, staat de buste van de man die daar alles mee te maken heeft, dirigent Sir Henry Wood. In 1895 begon hij samen met impresario Robert Newman in Queen's Hall aan een nieuw soort concertserie, betaalbaar, informeel en voor een veel groter publiek. Een deel van dat publiek had zelfs helemaal geen stoel, je kon staan en rondlopen. En daardoor kreeg je dus de naam Promenieren Promenade Concert, de Proms. Ja, en de Prommers hier beneden, die vullen de arena, die gaan dus ook nog staan, dat is een hele grote traditie. Ja, die zitten te wachten natuurlijk op wat er zich gaat ontvouwen. Dat doen wij ook, maar wij gaan nog even terug in de tijd, want 131 jaar terug op die eerste prom klonk er niet zozeer Britse muziek, maar muziek van een Duitser. Queen's Hall, 10 augustus 1895. Richard Wagner.

Staatskapelle Dresden is de onderleiding van Heinrich Hollreiser in de inleiding tot de tweede acte van de opera Rienzi van Richard Wagner. Een Duitser dus die op die allereerste prom klonk. En dat was bepaald geen incident. Henry Wood die keek vanaf het begin nadrukkelijk over het kanaal. Alleen al in die eerste proms, zomer, klonk in Londen voor het eerst nieuwe muziek van onder andere Richard Strauss, Tchaikovsky, Glazunov, Massenet en Rimsky-Korsakov. En het werd nog mooier. De proms waren niet alleen Europees geprogrammeerd, ze waren zelfs letterlijk Europees gestemd, jawel. Een van de geldschieters van die eerste proms was de welvarende Londense keelarts George Cathcart. Hij vond de toenmalige hoge Engelse orkeststemming slecht voor de stemmen van de zangers. En hij eiste de lagere continentale Europese toonhoogte. Alleen, daarvoor hadden de blazers andere instrumenten nodig. Dus liet Cathcart hout- en koperblaasinstrumenten uit België komen. Dus heel letterlijk Europa het orkest binnenhalen. En Wood bleef ook nieuwe muziek naar Londen halen. In 1903 kreeg Sibelius' eerste symfonie, zijn Britse première hier. Een jaar later, op 20 augustus 1904, klonk tijdens de proms voor het eerst in Groot-Brittannië muziek die toen nog werkelijk uit een andere wereld leek te komen.

Claude Debussy, prelude à la Prémédie d'une Faune. Ja, muziek die op 20 augustus 1904 tijdens de proms in Queen's Hall voor het eerst in Groot-Brittannië klonk. En Henry Wood dirigeerde. Henry Wood's buste staat hier in de Royal Albert Hall, geflankeerd door twee Union Jack vlaggen voor dat machtige Willis-orgel dat we ook gaan horen vanavond. Nou, wij hoorden het Los Angeles Philharmonic Orchestra onder leiding van Esa-Pekka Salonen in die Debussy. En juist dat orkest keerde deze zomer na bijna een kwart eeuw terug naar de proms hier in Londen. En nu onder leiding van Gustavo Dudamel. Een ander gerenommeerd Amerikaans orkest maakte trouwens de afgelopen weken zelfs zijn proms debuut. Dan heb ik het over het orkest van de Metropolitan Opera uit New York. Niet toevallig, want een van de lijnen door deze proms is 250 jaar Verenigde Staten. 250 jaar sinds de Declaration of Independence. Ja, aan deze kant van de oceaan werd daar in die tijd, 1776, onder koning George III, vermoedelijk iets minder uitbundig op geproost. Ja, en ook vanavond horen we Amerikaanse muziek, Bernstein, Barber. En daar kom ik ook later nog op terug. Maar eerst blijven we nog even bij die eerste proms. Want tussen al die grote orkestklanken kon het ineens ook heel klein worden. Eén stem, één piano. Zo ging het op 17 augustus 1923, wederom in Queen's Hall. Dit lied van Roger Quilter, dat ging toen in première. Hubert Ainslie zong en Frederick Kittle zat aan de piano. Go, Lovely Rose.

0: Muziek die in première ging in 1923 tijdens The Proms. Dit intieme lied Go Lovely Rose van Roger Quilter, gezongen door Bryn Terfel en aan de vleugel Malcolm Martineau. En Bryn Terfel die stond hier in de Royal Albert Hall twee keer op The Last Night, 1994 en 2008. 94 zong hij Rule Britannia, deels ook in het Welsh, in een Welsh rugby shirt met Welsche vlag en rugbybal.
1: Je luistert naar The Last Night of the Proms met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.
0: Jawel, jawel. Ja, en dat allemaal live vanuit de Royal Albert Hall. En ik kijk vanuit de loge naar beneden. De arena, zo heet dat. Dat is de plek waar de Prommers gaan staan. Het wordt steeds bonter en kleurrijker. Allerlei vlaggen uit de hele wereld. Ook de Europese vlag, maar ook vlaggen uit Afrika, Scandinavië. Trouwens hier om me heen een internationaal team van de collega radiopresentatoren. Zweden, Spanje en de Noord-Deutsche Rundfunk. Allemaal aanwezig in deze loge. Dus als je meerdere talen hoort, dan klopt dat ook allemaal hier. Ja, alles dus voor die Last Night van 2026. Straks op het podium BBC Symphony Orchestra, orkest dat deze Proms 8 weken geleden tijdens de First Night of the Proms ook opende. Onder zijn Finse dirigent Sakari Oramo. En voor hem, voor deze chef-dirigent van de BBC Symph, is het alweer zijn 7e Last Night. En vanavond dirigeert hij bekende muziek, maar ook muziek die hier nog nooit iemand echt gehoord kan hebben. Namelijk 3 wereldpremières. Dus aan hem ook de vraag, hoe luister je eigenlijk naar muziek die je nog niet helemaal kent?
2: Hearing music is not about understanding in the first place. Hearing music is opening all your senses and concentrating on the piece of music that is being performed. And it's not forbidden to observe what the orchestra, for instance, do, like physically, how they perform their duties and make music together. It's sometimes quite fun to watch that, actually. But at the same time, it's important to let the music just come to you without any kind of preconceived ideas of how one should behave in a concert or what one should listen to or can you follow certain strands of the piece. It's, I think, more important to just feel or think how the piece is affecting me. Because also every listener's personal experience is different and individual. And so you can't kind of, you know, uniform it to something that you can read in books. Books can give you kind of assistance, but really letting the music come to you is the key point.
0: Ja, niet alles meteen willen begrijpen dus van nieuwe muziek. Alle zintuigen open, dat is belangrijk. En onbevangen luisteren. En dat is misschien wel het beste advies überhaupt voor het luisteren naar muziek. Onbevangen luisteren. En als je erover nadenkt, misschien ook wel een beetje voor het luisteren naar elkaar. En nu muziek die Sakari Oramo zeer vertrouwd is. Zijn landgenoot Jean Sibelius loopt als een rode draad door zijn carrière. Hij nam onder meer diens complete symfonieën op. We horen nu Sakari Oramo en zijn BBC Symphony Orchestra in De Dans van de Cadre uit de suite Belshazzar's Feast van diezelfde Jean Sibelius.

de dans van de Cadra uit de suite Belshazzar's Feast van Jean Sibelius en uitgevoerd door het BBC Symphony Orchestra onder leiding van Sakari Ormo. Ja, over een aantal tientallen minuten komen ze hier het podium op van de Royal Albert Hall, die zich behoorlijk aan het vullen is. Er kunnen meer dan 5000 mensen in deze ovale zaal uit 1871, vernoemd ook naar de Prince Consort, de gemaal van Queen Victoria. En het begint zich behoorlijk te vullen. Ik zie inderdaad een Welsche vlag, Amerikaanse vlaggen, Zwitsers, overal. En de Prommers, die staan al behoorlijk op de plaatsen daar in de arena. Maar goed, wij gaan nog verder, want nog verder kennis maken met onder andere weer onze solisten van vanavond. Van Finland, die Jean Sibelius dus net, gaan we nu naar muziek uit Spanje met een van de absolute wereldsterren van de piano, Yuya Wang. Geen onbekende op de proms. Ze speelde hier onder meer Rachmaninoff's derde pianoconcert en een paar zomers geleden ook Liszt's eerste pianoconcert, deed ze met het Oslo Philharmonisch Orkest. En inmiddels heeft ze ook nog eens 2 Grammy Awards op haar naam staan. Wie Yuya Wang ooit heeft zien spelen, weet ook, ze maakt van een concert geen anonieme aangelegenheid. Haar podiumverschijning is minstens zo uitgesproken als haar spel, haar jurken, haar hoge hakken. En daar komt ze zelf later vanavond trouwens nog even op terug, hoor. Op deze Last Night speelt ze hier onder meer het pianoconcert van de Amerikaan Samuel Barber, dat daarmee voor het allereerst zal klinken op de proms. Maar hier, in deze opname, speelt ze Spaanse muziek, met goedkeuring van mijn Spaanse collega Triana, een wijk in Sevilla, onlosmakelijk verbonden met de flamenco. En dat is muziek van Isaac Albeniz. Die laat de piano hier bijna klinken als een hele straat vol muziek. Gitaren, castagnettes, handgeklap en stampende voeten.

bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Live uitgevoerd, Element. Wordt zelfs een van Volts grootste publiekssuccessen. Maar nu eerst het slotdeel. Geen klaagzang dus, maar eerder een oproep. The Call, levendig. Bijna alsof de clans weer bij elkaar worden geroepen.

0: John Folds. The Call, Slotdale uit zijn Celtic Suite, BBC Concert Orchestra, een van die BBC-ensembles onder leiding van Ronald Corp. En over Celtisch gesproken, tijd om kennis te maken met de andere grote solist van vanavond, dat is de Schotse tenor Nicky Spence. Later op de avond staat hij midden in een gloednieuwe Schotse lead medley, Scotch Snap geheten, speciaal voor deze Last Night gemaakt door Stuart Calvert, BBC-opdracht, en vanavond ook de wereldpremière van het stuk. Van Loch Lomond tot Robert Burns en zelfs Donald Wears Me Trousers. Maar eerst zingt Nicky Spence in Dvorak's Rusalka de rol van de prins, de sterfelijke man in het verhaal van een onsterfelijke waternimf. Onmogelijke liefde tussen die twee. Ja, en we vroegen aan hem, Nicky, even het verhaal in. Waar komen we die prins tegen? En wat gebeurt er eigenlijk tussen hem en Rusalka?
1: So he turns up in the forest and he's very much in wooing sexy prince codpiece mode. And then comes across Rusalka, who, as we know, doesn't have much to say for herself. So he basically does a bit of, I think they call it transference, and just puts all of his love onto her. But with consent, obviously, she's in the mood. And it's just a beautiful outpouring of love, but also of mystery. And any Czech music just has so much honesty and kind of all organs on the sleeve. So it's a fantastic piece of music and also the end of an act. So you get quite a triumphant end, which will probably make me sound way better than I am.
0: Ja, dat was Nicky Spence over de aria die hij straks hier gaat zingen. Vol verlangen, hartstocht, maar ook met die oprechtheid die hij zo sterk in Tsjechische muziek hoort. Ja, en die liefde voor Tsjechische muziek zit diep. Vorig jaar maakte hij met pianist Dylan Perez een heel album met Tsjechische en Slovaakse liederen. Techniek zit wel goed bij hem. Met daarop onder meer alle 18 cipressen van Antonín Dvořák. En daaruit nu nummer 17 met de poëtische titel: Over het platteland heerst een lichte slaap.

Muziek van Antonín Dvořák. Over het platteland heerst een lichte slaap uit zijn cypressen. Nicky Spence, pianist Dylan Perez. Ja, ik kwam Nicky vanochtend tegen op weg naar de repetities. En hij zei tegen me, toen hij wist dat ik uit Nederland kwam, dat hij ons allemaal, de luisteraars in Nederland, een gezellig evening toewenste. Nou, dat gaat wel lukken hoor, want hij heeft heel wat in petto. Dat is ook helemaal goed mee te maken via NPO Klassiek hier. Ja, trouwens van lichte slaap, dat lied van Dvořák, is hier inmiddels helemaal geen sprake. Feestvreugde, Royal Albert Hall neemt zichtbaar toe. Beneden in de arena staan de prommers steeds dichter op één. Overal vlag, ik zei het al, hoeden, versieringen. De zaal krijgt langzaam dat onmiskenbare last night uiterlijk. We gaan bijna echt beginnen. Maar na dat ingetogen Tsjechische lied pakken we eerst nog even uit op zijn schots, met de zegen van Nicky Spence. Nicola Benedetti, Schots violiste, Italiaanse wortels, zelf al een van de sterren op The Last Night. 2012 speelden ze onder andere het eerste vioolconcert van Max Bruch. Nu in heel andere context, muziek van de legendarische Schotse violist en componist James Scott Skinner, The Hurricane Set.

0: Even wat Schotse muziek en dat wordt zometeen live vervolgd. Dit was de Hurricane Set van James Skirrer met Nicola Benedetti, violiste en muzikale vrienden. Ja, en ik heb ze al een paar keer genoemd, dat blijf ik ook wel doen. Inmiddels spelen ze met wat ballonnen, dus als je geknal hoort, dan is het een ballon van een van de prommers. Die worden naar elkaar over weer gevolleybald. Natuurlijk stonden ze weer in grote getalen bij de Royal Albert Hall in de rij, in de queue. Die is heilig, don't jump the queue, voor kaartjes en om elkaar weer te ontmoeten. Vanaf vanmorgen al, soms zittend op campingstoeltjes te wachten op die felbegeerde promenade tickets. Ja, en natuurlijk vroeg ik aan een van de prommers, een jonge prommer nog. Ze gaat zichzelf zo meteen voorstellen. Waarom moet je eigenlijk bij die last night zijn?
1: Hi, could you introduce yourself? Hi, could you introduce yourself?
2: Hi, my name is Alexis. I'm a musician and a music student.
1: Musician, which instrument?
2: I'm a singer, but also a tiny bit of piano.
1: So, and now, in front of the Royal Albert Hall, anticipation?
2: I'm so excited for tonight. When I saw the programme, I was chuffed. Parry, Jerusalem, you'll hear me singing the descant from the choirs. You also have Vaughan Williams, tribute to Dolly Parton, which obviously is necessary, rest in peace. Lots of Elgar, pomp and...
1: circumstance.
2: Yes, pomp and circumstance. lots of what I refer to, it's a bit cringe, but I refer to as like British... bangers. but I mean, it's amazing music. I mean, the entire prom season has been fantastic.
1: Sounds as if you're a proms addict.
2: Well, slightly, yes. I think I've come to about 30 something this year.
1: And what makes this last night so special with relation to the other ones?
2: It's more celebratory of the tradition of proms and classical music in this country, and you can kind of see that from the programme today. I mean, there's also Smetana and other European composers, but when you have composers such as Elgar, Vaughan Williams, Parry, Benjamin Britten, I mean, it's quite clear the theme. It's celebrating the amazing musical tradition in this country, which I'm, you know, there's a lot of stuff happening in British politics at the moment, but I mean, the musical tradition is something that I am so grateful for and I'm so lucky to be surrounded by in this wonderful city. So yeah.
1: And surrounded by real life prommers in a few moments, I think. Are you part of that special species yet?
2: Special species is certainly a word to use. Not exactly, but I am friendly with a lot of them and they're actually wonderful and extremely dedicated people. I love talking to them. They are extremely intelligent and extremely knowledgeable and I learn so much from them. I mean, I'm going to study music, but they are very cool people and know a lot more than I do.
0: Ja, dat was de jonge prommer Alexis. Ja, enthousiast over vanavond en enthousiast over de prommers. Inderdaad, groot hart voor elkaar en een groot hart voor de muziek die ons met elkaar verbindt. Want daar gaat het om vanaf de start al. In de Queen's Hall, 1941 verwoest. Queen's Hall waar het begon, de proms. En doen uitgeweken dus met de buste van Henry Wood, gered uit de puinhopen. In de Royal Albert Hall verder vanaf 1941. Ja, en zometeen dus begint het officieel. Het orkest gaat al druppelsgewijs zitten op het podium. BBC Symphony Orchestra, BBC Chorus zit er al. Symphony Chorus en de BBC Singers komen zo ook nog. Ja. Ik ben ook zo net zo enthousiast als Alexis. Zometeen beginnen ze met ouverture Candide van Leonard Bernstein. Dat noemde hij zelf, de Amerikaanse componist Bernstein. Een Valentine card to European music. Gebaseerd op Voltaire, de Franse filosoof. Maar voor het zover is, horen we nog eerst even pianisten die straks een hoofdrol krijgt. Yuja Wang, samen met clarinetist Andreas Ottenzamer in het Grand Duo Concertant van Karel Maria van Weber. En ondertussen telt iedereen hier af, met of zonder vlaggetje. Maar vooral wel met een drankje in de hand. Want dat mag gewoon hier.

0: Het Grand Duo Concertant van Karel Maria van Werber door klarinetist Andreas Ottenzamer en pianiste Yuja Wang. En die laatste dus zometeen hier live vanaf het podium van de Royal Albert Hall.
1: Je luistert naar The Last Night of the Proms met Ab Nieuwdorp op NPO Klassiek.
0: Ja, en het gaat gebeuren. Het orkest zit bijna voltallig, BBC Symphony Orchestra, op het podium. BBC Singers, BBC... Onze BBC Symphony Chorus zit er ook. Ja. En de zaal, meer dan 5000 plaatsen hier, vult zich ook van top tot bottom. En de top, kijk even naar de sta-galerij tussen de grote zuilen daarboven. Ook heel veel mensen daar. Ze staan ook te zwaaien naar de mensen beneden. Dus één groot contact maken. Ja, verbinden. Muziek verbindt. Dat doet het al eeuwen, deze proms. En dat zei onze jonge prommer Alexis ook zo mooi. Er is heel veel gaande in de Britse politiek. We hebben het net ook gehoord op het nieuws over Reform UK en zo. Maar ze zei, ik ben ongelooflijk blij. Ze zijn niet zozeer trots, maar ik ben ongelooflijk blij en dankbaar met die mooie muzikale traditie. En die omarmt veel meer dan alleen die Britse muziek. Hè. Laat dat eventjes bevestigd worden vanavond. The Last Night, dat is natuurlijk Britse muziek, maar ook heel veel andere muziek. Zometeen BBC Symphony Orchestra. Zij openden ook de serie van 2026 met The First Night. En ze sluiten zometeen dus de cirkel. En achter dat orkest, ik kijk nog maar eens even naar de buste van Sir Henry Wood. Die kijkt toe. De man bij wie het dus allemaal begon. Eerst in Queen's Hall. Toen vanwege de verwoesting tijdens de Tweede Wereldoorlog uitgeweken naar deze gigantische Royal Albert Hall. In een prachtige wijk, South Kensington, ook aangelegd, geïnspireerd door de plannen van Prins Albert, de man van Empress of Queen Victoria. Want hij wilde een plaats maken voor cultuur, wetenschap. Er zijn ook heel veel universiteitsgebouwen hier, colleges en de kunsten dus. Ja, dat allemaal samen. Ondertussen gaat het licht een beetje gedimd worden hier in de Royal Albert Hall. En wachten we op of... Is hij daar al? Jawel, dat is het eerste applaus. En dat is in Engeland niet meteen voor de dirigent, maar voor de concertmeester. Jawel, Igor Josefovic. Hij is er en hij gaat staan en hij gaat het orkest laten stemmen.
2: En natuurlijk, het is great to work with soloists like Yuja Wang, Nicky Spence. It is the second time I work with Nicky Spence, who's a sort of larger-than-life character, very expressive, honey tone.
0: Here's the applause.
2: Tenor that is also a really good
0: musician.
2: En dan
0: musician, gaan we wachten
2: able to
0: tot het orkest sing many, many different styles. En daarna gaan we luisteren naar het applaus voor Sakari Oramo. Vince chef dirigent, zijn zevende Last Night wordt dit. En als je denkt dat zo'n avond voorzichtig moet worden opgebouwd, nou vergeet het maar. We beginnen zo meteen in volle vaart. Amerikaanse componisten, een van de thema's van de proms van 2026. 250 jaar na de Declaration of Independence. 250 jaar Verenigde Staten. En dat wordt zometeen gevierd met de wervelende ouverture tot Candide van Leonard Bernstein. En Bernstein noemde het zelf een Valentijnskaart aan de Europese muziek. Een liefdesbrief aan de Europese muziek. Jawel, virtuositeit, humor en dat past ook allemaal in maestro Sakari Oramo. Die komt met een prachtige corsage, een buttonhole zoals de prommers het noemen, opgespeeld door een van de prommers. Mooi waistcoat ook, een mooi gilet. We zijn er helemaal klaar voor. Geniet met ons mee hier in de Royal Albert Hall van The Last Night of the Proms.
3: The Last Night of the Proms is underway.

Overture Candide van Edna Bernstein. En we zijn begonnen, Sakari Oramo, BBC Symphony Orchestra. Het begin van The Last Night of the Proms 2026. En we gaan door naar John Foltz. Celtic Lament, een verstild middendeel uit zijn Celtic Suite. Let op de cello solo en de prachtige harpen daarbij.

0: daar stil in de Royal Albert Hall. Applaus voor Celtic Lament en met name voor de solocellist Jonathan Asgard en harpiste Elisabeth Paas en de strijkers van het BBC Symphony Orchestra en deze muziek van John Foltz, zijn bekendste nummer, terwijl hij zoveel meer heeft geschreven. Interessante man, John Foltz, die ook verantwoordelijk is voor het opstarten van de radio in India. Maar nu de Chaplet Ceremony. Daar krijgt de lauwerkrans, die wordt omgehangen over de buste van Sir Henry Wood. En hij wordt ook nog even opgepoetst. En dat mag gebeuren door de oudste prommer. Ik heb er hier twee. Brian Alston, 88. Al sinds de jaren 50 trouwe prommer. En daarnaast Joe Robinson. En ze poetsen allebei het hoofd van Henry Wood. Zonder wie er überhaupt geen prommers promenade zou zijn geweest. Ja, dat is altijd een mooie traditie. De lauwerkrans, die gaat morgen weer weg. Die gaat richting waar Henry Wood is begraven, die kerk. Maar daar vertel ik over in de podcast England My England. Nu wachten op onze eerste solist van vanavond, Nicky Spence. Hij gaat zingen muziek van Antonín Dvořák. Hij is de prins in het sprookje Rusalka. Rusalka is een waternimf die verliefd wordt op een sterfelijke prins. Om bij hem te kunnen zijn, laat ze zich mens maken, maar daarvoor moet ze haar stem opgeven. En hier in de eerste acte komt de prins het bos binnen. Hij ziet die vreemde, zwijgende verschijning, Rusalka. En zoals Nicky Spence ons voor het concert al vertelde, hij begint meteen met zijn hofmakerij, vol verlangen en vol hartstocht. En ja, dit gebeurt ook op de prompts. Dan gaat er op dat moment juist een ballon de lucht in. En daar wordt dan ook voor geklapt. Ja, ontspannen sfeer en tegelijkertijd totaal stil zijn en genieten van die muziek die hier vanavond klinkt. De prommers staan trouwens allemaal daar en zijn inderdaad muisstil. En ook de twee mensen, de twee prommers die de lauwerkrans hebben omgedaan bij de buste van Sir Henry Wood, zijn weer veilig teruggekeerd naar hun plaats in de arena. En dan is het wachten op de entree van Nicky Spence. Geen onbekende met ons Nederland. Hij kent in ieder geval het woord gezellig. Fantastische tenor die vanavond meerdere keren zal optreden. En ik zal nog niet veel, helemaal niks verklappen over zijn andere entrees. Misschien hoort u om mij heen wel het gepraat van mijn collega's ook. Die horen mijn gepraat natuurlijk ook weer. Een soort Babylonische loggia zitten we in. Spanje, Zweden, Duitsland, eindje verderop de collega's van de BBC. En ondertussen neemt de spanning natuurlijk toe. Ik kan vertellen dat niet alleen onze dirigent Sakari Oramo een prachtige corsage op heeft. Dat noemden ze de buttonholes, de knoopsgaten. Maar alle leden van de BBC-gezelschappen, het BBC Symphony Orchestra, BBC Symphony Chorus en de BBC Singers, die gelukkig nog steeds bestaan, die hebben allemaal een prachtige corsage op. En het zijn roze coronations dit jaar. Roze anjers in het knoopsgat op of op de prachtige jurken. En aan weerszijde van de buste van Henry Wood, twee grote Union Jack vlaggen. En die omlijsten dan weer dat gigantische Willis orgel. 1899, destijds aangedreven door twee grote stoommachines. En dat orgel gaat ook klinken. Maar dat gebeurt later. Nu het applaus voor de entree van de prins uit Rusalka. Tenor Nicky Spence. Een prachtige zwarte outfit. Afgezet met gouden glinsters. Een sprookjesprins. En hij geeft dan een kushandje naar het publiek.
1: Later.

0: glorieuze entree van Nicky Spence in deze aria. Als de prins uit Rusalka van Antonín Dvořák. Handen voor de dirigent en voor de concertmeester. En handen in de lucht, kushandjes voor het publiek hier in de Royal Albert Hall. Ja, en Nicky Spence komt terug. Het was toch even opera live. Met dank aan de collega's van NTR voor deze zendtijd ook. Hè. Nu gaan we richting meer Tsjechische muziek, namelijk de Moldau van Smetana. Maar eerst het woord aan Sakari Oramo. We gaan luisteren wat hij te zeggen heeft, de maestro.
1: Every way I turn tonight, I see the faces of friends. Good evening to all you out there in the Royal Albert Hall. And good evening to everyone around the globe watching and listening to this magnificent concert. Right behind me, up above the orchestra, my conducting and our music making is silently scrutinized by the demanding stare of Sir Henry Wood.
0: Great applause by the promos.
1: 121 years ago, Sir Henry founded the proms. His vision of making music accessible to all is still today fundamental to the proms. Three cheers for Sir Henry. Hip, hip! And whilst I stand here, mostly silently, waving my arms around, I look into the eyes of some seriously talented people who actually make the music happen.
0: Kijk nu naar de prommers, hè? Naar ons allemaal in het publiek.
1: De BBC Symphony Orchestra.
0: Vandaar dat gelach. En die gaan nu even staan, alle BBC ensembles.
1: De BBC Symphony Chorus.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Een taal die geen woorden spreekt, maar die iedereen begrijpt en die ontstaat uit de stilte en kan aanzwellen tot een machtige rivier. De muziek. Ja, die machtige rivier was de Moldau. Die ging inderdaad ontstaan na de speech van Zachary Oromo. U heeft het gehoord. En daarin noemde hij ook nog de goede doelen, de charities. Het grootste bedrag ooit opgehaald door de Prommers dit jaar. Want dat doen ze dus ook voor het goede doel. Geld ophalen, 119.000 Engelse ponden. Ja, en nu even bijstemmen, denk ik. Ik zie de concertmeester even staan. We gaan naar een wereldpremière. Muziek uit dit jaar gaat voor het eerst dus klinken nu op de Proms. Dithyramb van Sami Moussa, geboren in Montreal en tegenwoordig gevestigd in Berlijn. Helemaal nieuw op de Proms is hij overigens niet, Sami Moussa. Zijn tweede symfonie klonk hier al in 2022. Dithyramb was in het oude Griekenland een uitbundige, opzwepende danszang tijdens feesten. En Moussa gebruikt een tekst van Pindaros uit de 5e eeuw voor Christus en trekt die meer dan 2000 jaar over de tijd heen de wereld van ons in 5 minuten. Begint zometeen met de stemmen van de BBC singers en Come and Dance wordt er dan geroepen. Come and Dance, kom naar de dans en pas daarna komt het orkest erbij, dus eerst de zangers. De oproep wordt steeds uitbundiger met juichende kreten tot uiteindelijk zelfs de goden worden uitgenodigd om mee te dansen. Muziek dus van Sami Moussa, Dithyramb. En uitgevoerd door het BBC Symphony Chorus, BBC Symphony Orchestra en de BBC Singers. Wereldpremière, en dat is precies ook waar die Proms destijds ook mee begonnen zijn. Nieuwe muziek aan de wereld laten horen. Helemaal volgens de idealen van Henry Wood en impresario Newman. En daar komt Zachary Oromo het podium weer op. Ook geen onbekende natuurlijk bij ons in Nederland. Vorig jaar Malenfestival dirigeerde hij ook op het festival. En we gaan dus nu luisteren naar die gloednieuwe compositie van Sami Moussa.

0: Ik ga het op zijn Engels uitspreken. Dirty Ramp, wereldpremière van die muziek van Sammy Moussa. Waren we even getuigen van. Wauw. Ja, en het BBC Symphony Orchestra. Daarbij dus de BBC Singers. BBC Concert Orchestra. Sorry, BBC Symphony Chorus. Hij staat vlak voor me. Daarom was ik even van mijn apropos. Paul, Sammy Moussa zit hier voor me. Hij staat op. Wordt in de schijnwerpers gezet. Fantastisch. Ja, hij zit dus gewoon in de zaal. applaus voor hem. En ja, dan gaan we nu naar een changement. Dan krijg je namelijk de vleugel op het podium. En dat gaat hier altijd gepaard met commentaar. Ook weer traditie van de prommers, het publiek hier. Heave, en dan hoor je ho. Heave ho, een soort vraag en antwoord. Zelfs het verplaatsen van de vleugel heeft hier dus zijn eigen traditie. Misschien gaan we dat zo meteen meemaken. En straks als de A voor het stemmen klinkt, dan zou er zomaar applaus kunnen ontstaan. Goed, die vleugel die is voor Yuja Wang. En we hebben haar gesproken over ja, haar bestaan als wereldster achter de piano. Altijd onderweg, iedere avond opnieuw presteren. Hoeveel repeteer je? Hoeveel zit er inmiddels in je spiergeheugen? Ben je nog wel eens zenuwachtig? Dat wilde ze eigenlijk worden voordat de piano haar leven overnam. En wat doe je met al dat commentaar op? Jazeker, dat commentaar ook op die hoge hakken. En hoe zit het met je uitdagingen?
1: I mean, every day is a challenge. It's not like I'm less nervous now than I was. And I've been doing this for more than 20 years. Honestly, my mom was a dancer and she wanted me to be a dancer. And I did not like to do that, so I chose somewhere I can sit. So I pretended I really love piano, and then I faked it until I made it, and then I actually really loved piano. I mean, that's what practice is not about, like playing the right notes. It's like, yeah, kind of make a fool of yourself and see where you can exaggerate. You never know how it goes until you go on stage, and then sometimes it could be great the first movement, and then you just lost it in the second movement. And then you have to talk to yourself into it. I realize as a painter, once you create it, it's permanently there, whereas music is it's ephemeral. I'm so annoyed when people are like, how do you play so fast? How do you pedal with your high heels? Your body, when you're so in tuned and focused, your body is automatically gonna do what you mentally ask. I sit there and I feel good. More and more you realize there's so many different possibilities of doing one phrase that's convincing. And you can just decide on the spot.
0: Ja, Yuja Wang in anderhalf minuut bijna haar hele bestaan even samengevat als wereldster. De laatste woorden, you decide on the spot. Ja, ik ben heel benieuwd welke beslissingen ze zelf straks in het moment on the spot gaat nemen in het pianoconcert van Barber. Ja, dat gaan we zo meteen meemaken. De vleugel is op het podium gekomen. Misschien dat we bij de A vanaf de vleugel nog het applaus horen van de prommers. Heave ho is inderdaad ook voorbij gekomen. Toen luisterden wij op NPO Klassiek naar de woorden van Yuja Wang. Geschreven dat stuk waarin ze gaat soleren. En trouwens klinkt het voor het eerst tijdens de proms. Dat pianoconcert van de Amerikaanse componist Samuel Barber. Geschreven voor de pianist John Browning. En totaal niet gemakkelijk. Sommige passages leken zo onmenselijk moeilijk. Dat zelfs Vladimir Horowitz erbij werd gehaald om te beoordelen of ze überhaupt speelbaar waren. Barber die zat er zelf overigens weinig medelijden mee. Hij grapte dat Browning zijn honorarium maar moest verdienen. Dus had hij het concert zo moeilijk mogelijk gemaakt. Drie delen heeft het concert. Meteen de piano in het eerste deel te horen. Bijna alsof Yuja zonder waarschuwing midden in een cadens wordt gezet. Groot, gespierd, soms hoekig, maar ook met lyrische momenten. Daarna het tweede deel, Canzone, bijna een ander universum. Muziek begon ooit als een stuk voor fluit en dat hoor je nog steeds. Lange lijnen, veel ruimte, piano die eerder moet zingen dan imponeren. Dat imponeren gaat zeker gebeuren in de finale. In 5/8 maat, onregelmatige maatsoort, hardnekkige ostinato, bijna geen ontsnappen aan, razendsnel, percussief ook, met iets Bartok-achtigs. Tot uiteindelijk zelfs de tam-tam, slagwerk instrument, eraan te pas komt. Onspeelbaar destijds, maar inmiddels toch op het repertoire verschenen. En het heeft zelfs destijds, kijk, dus het applaus voor de A van de piano. Niet te missen. Toch even, en die A die wordt aangegeven. geslagen door de concertmeester. Inderdaad, de hobo neemt hem over. En ik was aan het vertellen dat dit concert ook de prestigieuze Pulitzer Prize heeft gewonnen. Dat gebeurde in 1962, wereldpremière toen en meteen een staande ovatie. Barber won er trouwens een tweede Pulitzer Prize mee. En over enkele ogenblikken dus Yuja Wang en het BBC Symphony Orchestra onder leiding van Sakari Oramo. Yuja, geboren in Beijing 1987, begonnen met piano toen ze 6 was. Studeerde later in Canada en aan het Curtis Institute in Philadelphia. Captivating stage presence, charismatic artistry. Het zijn allemaal van die Engelse termen die op haar van toepassing zijn. En die captivating stage presence, de pakkende podiumpersoonlijkheid, komt nu het podium op. Yuja Wang in een prachtige crème-witte satijnen jurk en de high heels, dat mag ik gewoon zeggen, kenmerkend voor haar persona. Samuel Barber, pianoconcert. Yuja Wang, BBC Symphony Orchestra, Sakari Oramo.

0: voor het eerst te horen op de Proms hier. Het pianoconcert van Samuel Barber. Uitgevoerd door Yuja Wang en het BBC Symphony Orchestra onder leiding van Sakari Oramo. Applaus en hugs, knuffel voor Yuja Wang van Maestro Oramo. En ze buigen samen. Ja, wat een waanzinnig stuk. Niet alleen voor de piano, maar ook voor het orkest. Een van de minder bekende werken van Samuel Barber. Alle bekend is zijn Adagio for Strings. Zal ook hoog genoteerd staan in de top 400 van de klassieke muziek op NPO Klassiek. Hij heeft een prachtig vioolconcert geschreven. Liederen, Sure on the Shining Night. Ja, hij was een 20e eeuwse Amerikaanse romanticus. En daarmee eindigt deze eerste helft van The Last Night of the Proms. Eigenlijk zoals hij begon, een Amerikaanse componist. We openden deze avond met Bernstein, nu dus Barber. Passend bij die Amerikaanse rode draad door deze Proms-editie. 250 jaar na de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring. Ja, Amerika, toen nog de koloniën van Groot-Brittannië. Koning George III, ja, die moest het maar laten gebeuren. Amerika werd onafhankelijk. Wat een concert, hè, nogmaals. Ja, dat pianoconcert van Barber. Groots, virtuoos, medogeloos moeilijk. En dus voor het eerst op de Proms. En ze kwamen even terug voor meer applaus terecht. We zeggen dat buigend als een knipmes, is dat zo'n ouderwetse uitdrukking. Maar dat doet ze wel, hoor. Yuja Wang. Soepel, gracieus. En naar alle kanten van deze grote, ovale Royal Albert Hall. Hand in hand met Maestro Oramo. Die dit stuk dan weer met zijn baton dirigeerde. Andere werken zonder baton met zijn handen. Oh ja, en Yuja zien we zo meteen ook weer terug na de pauze. In een heel andere pianistieke context. En nog extra applaus voor de slagwerkers. Die hadden ook een bloedstollende partij. Koperblazers ook, het hele orkest in dat pianoconcert van Samuel Barber. Ja, dan is het nu pauze. Had ik al gezegd dat ik heel veel mensen in kilts zie. Er zijn veel Schotten, anders mag je geen kilt aan. Tenminste, dat is officieel dan. Met een prachtige tartan ook, een prachtige motief. Dat zal ook allemaal wel te maken hebben met die andere solist van vanavond, tenor Nicky Spence. Ja, nu begint na de pauze het traditionele gedeelte. Ja, de tweede helft van The Last Night, die groeide langzaam toe naar de grote rituelen waarmee Last Night beroemd is geworden. Fantasia on British Sea Songs van Henry Wood, Rule Britannia, Land of Hope and Glory, Jerusalem, het volkslied en uiteindelijk Auld Lang Syne. Ja, dat krijgen we allemaal nog, maar gelukkig duurt het nog even, want er komt nog veel meer. Ja, er komt zelfs een Dolly Parton medley tribute aan. Jupiter uit The Planets van Gustav Holst. En ik zei het al, Yuja Wang die terugkomt en nog veel meer. Goed, een van de werken die straks gaat klinken is de Scotch Snap. Dat is een nieuwe BBC-opdracht, net als die muziek gecomponeerd deze eerste helft door Sammy Moussa. BBC-opdracht, vanavond wereldpremière, samengesteld door Stuart Calvert. Een hele Schotse reis in een paar minuten. Van Kishmills Galley en Loch Lomond tot Robert Burns' Roman in the Gloomin. En natuurlijk het onsterfelijke Donald Wears Your Trousers. En midden in dat alles tenor Nicky Spence. En ik vroeg hem alvast naar die Scotch Snap.
1: Yes, Scotch Snap, which is basically a whistle-stop tour through the hits of Scotland by the medium of an arrangement by Stuart Calvert, who's just the most gorgeous gentleman who's managed to piece all of my demands together while sounding musically eloquent. And it's a real romp, and there may or may not be some dancing.
0: Short and snappy, Nicky Spence over Scotch Snap. There may or may not be some dancing. Ja, dat zal er zeker wel in zitten. Dat kan ik alvast verklappen. Dat ga je ook horen. Ook nog wat andere Schotse en Keltische elementen. Die ga ik straks allemaal benoemen als het gaat klinken. Straks dus volop muziek waarmee zijn Schotse hart nog verder open gaat, Nicky Spence. BBC heeft voor vanavond zelfs Highland Dances klaarstaan. Oké, daarmee heb ik dat element een beetje verraden, maar er is dus nog veel meer. Ik hou mijn ogen en mijn oren voor u open. Maar voor hij straks dus zijn Scottish Heart Out gaat zingen, eerst Nicky heel anders. Twee Engelse liederen van Ray Vaughan Williams. Eerst het verstilde Silent Noon en daarna The Brewer, Nicky Spence en pianist Julius Drake.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: A tenor without any beer sings the most pitiful songs. Ja, zonder drank geen klank is dat even een Nederlandse vrije vertaling van wat Nicky Spence hier zong in het lied The Brewer. Daarbij een hartelijk cheers, proost vanuit de Royal Albert Hall en daarvoor het verstilde Silent Noon. Nicky Spence en pianist Julius Drake. Ja, straks horen we hem opnieuw, Nicky, maar dan met iets totaal anders. Scotch Snap, gloednieuwe muziek op eeuwenoud Schots materiaal. BBC-opdracht, vanavond dus die wereldpremière, alweer eentje. Ja, en ondertussen wordt de dirigentenbok van Zachary Ormo prachtig versierd met slingers en guirlandes en met confetti en zo. Natuurlijk door de prommers, waaronder één van de hoofdprommers. Jawel, die komt ook voor in de podcast England My England trouwens. In een kilt gehesen, dus een echte schot. Jawel. Maar vanavond staat er nog een BBC-opdracht op het programma. Een wereldpremière, namelijk Iris of Life van Anne Dudley. Geschreven voor de BBC Singers en ook dat werk dus vanavond voor het eerst te horen. Eerder vertelde Anne Dudley ons zelf het verhaal achter haar nieuwe stuk.
1: Iris of Life is a poem by a Native American poet called Zitkala Sar. And she was born as a member of the Sioux tribe. She's late 19th century, early 20th century. But she received a Quaker education and she went on to be not just a poet, but she was a musician and an activist for Native American rights. And this poem seems to have a very simple but profound message. The message being that tiny good deeds, everyday good works, can build up and accumulate over time in the same way that raindrops accumulate. Millions of tiny raindrops accumulate to form a grand rainbow. And the rainbow is the symbol of communication between the gods and earth, according to the goddess of the rainbow, who's called Iris, hence the title Iris of Life. And I think it's a lovely message for our times, that the problems of the world sometimes seem rather overwhelming, but the idea of a simple act of kindness that anybody could do at any time, on any day, and that this has an effect, is quite powerful. It's scored for the BBC Singers and the strings and harp of the BBC Symphony Orchestra. I used the harp because the harp, of course, is the evocation of the drops of rain, and the harp has this lovely rhythm that propels the thing forward.
0: Ja, en ik kijk inderdaad mooie woorden van Anne Dudley over haar nieuwe werk. Ze is ook aanwezig, Anne Dudley. Kijk inderdaad ook naar de harpen, meervoud, die worden gestemd. Zometeen voor onder andere dus Iris of Life. Anne Dudley, ja, en als u denkt, waar ken ik die naam ook alweer van? Nou, misschien van de filmmuziek bij Paul Verhoeven's film Zwart Boek. Een film met onder andere Carice van Houten in de hoofdrol. Of bij de film The Full Monty, dat is een heel ander soort film, waarvoor Dudley in 1998 zelfs een Oscar won. Maar voor miljoenen televisiekijkers wereldwijd is ze vooral ook de vrouw achter de muziek van de BBC-serie Poldark, alle 5 seizoenen lang.

gespeeld door Chamber Orchestra of London, muziek van Anne Dudley. En zometeen dus een nieuw werk van haar hand. Ja, de pauze is bijna voorbij. Hier in de Royal Albert Hall gaan we zometeen verder live met, we zitten sowieso live, met meer muziek live gespeeld, zou ik het zo zeggen, op The Last Night of the Proms. Maar eerst nog even een cellist die hier heel goed mee associeert, Checo Canemason. 2023 was hij een van de grote solisten hier op deze Last Night. Toen waren we er ook via NPO Klassiek. En toen speelde hij onder meer Condi Dreef van Max Broeg. Nu Checo in The Spring Song van Frank Rich.

Shaco Kanemason, cello en het Heath Quartet in Spring Song van Frank Bridge. 2023, solist op The Last Night. 2026, Last Night. Ja, je hoort het. Igor Josefic, die concertmeester van de BBC Symphony Orchestra, heeft de A opgevraagd bij de hoboist. De ensembles zitten weer op het podium. Symphony Orchestra, Symphony Chorus, BBC Singers en het publiek loopt weer terug naar de plaatsen om te zitten of te staan. In het geval van de Prommers. Gaan we naar muziek van een vrouw die bepaald geen klassieke componist was. Maar wel iemand die wist hoe je een melodie schrijft die zich voorgoed in het geheugen nestelt. Dan heb ik het over Dolly Parton. Ze overleed op 25 augustus, nog geen 3 weken geleden, op 80-jarige leeftijd. En daarmee verloor Amerika niet alleen een van zijn grootste countrysterren, maar een songwriter ook van uitzonderlijk formaat. En een cultureel icoon dat al lang veel groter was geworden dan één muziekgenre. En juist dat hoort je vanavond terug in deze hommage zometeen to Dolly with Love. Cultureel icoon werd ze, opgegroeid in grote armoede in Tennessee. Een van 12 kinderen, later wereldwijd beroemd met dat zorgvuldig opgebouwde beeld van blond haar, stress en zelfspot. Maar daaronder vooral een buitengewoon scherpe songwriter. Zachary Ormo is terug op het podium voor die Dolly Parton tribute. Maar nog niet iedereen is terug op de plekken. Ik ga even meeluisteren, meekijken wat er gaat gebeuren. To Dolly with Love. Compleet met popsectie, ritmesectie en elektrische gitaren in het orkest. Jolene, 9 to 5. I will always love you. En ook wat dansers op het podium. Daar gaan we.

I Will Always Love You. Het bekend in de versie van Whitney Houston, hier gezongen door Beverly Knight, maar oorspronkelijk dus van Dolly Parton. Beverly Knight op het podium samen met Sheridan Smith, Ward Thomas en anderen. Onder andere de dansers. En ze wijzen achter hun naar de BBC Singers ook. BBC Symphony Chorus en natuurlijk het orkest in die Dolly, To Dolly With Love. Een ode aan Dolly Parton. Ja, en van... Oh ja, het was heel mooi om te zien. Vertel ik toch nog even erbij. De sfeer in de Royal Albert Hall. Intiem verlicht en dan de lampjes van de mobieltjes. Nu gaan we naar van Tennessee van Dolly Parton naar Jupiter uit The Planets van Gustav Holst. We gaan dus even buiten onze dampkring. En dan gaan we luisteren naar dat deel uit The Planets van Gustav Holst. Gecomponeerd tussen de jaren 1914 en 1917 in tijdens de Eerste Wereldoorlog. Ooit voor het eerst uitgevoerd in Queen's Hall, die andere zaal waar de proms ooit begonnen. Onder leiding van Sir Adrian Bolt. Dus destijds in de thuisbasis van de toenmalige proms klonk het voor het eerst. En klinkt nu in 2026 wederom. The Bringer of Jollity. Vrolijkheid en daarin die prachtige hymne. Die hoor je vaak instrumentaal uitgevoerd. Maar wordt nu bijgezet door het zingen. I have vowed to thee my country. Sinds 1921 bestaat er ook een gezongen versie. En dat horen we dus ook voor het eerst na lange tijd die versie een keer. Dus I have vowed to thee my country. En de partituur van Parton maakte plaats voor die van Holst. Dus Zachary Ormo is er helemaal klaar voor. Wij ook.

Jupiter, de bringer of jollity uit de planets van Gustav Holst. De bringer van vrolijkheid. Nou, de vrolijkheid werd nog verstevigd door deze uitvoering van dat deel uit de planets door het BBC Symphony Orchestra. En daarbij dus ook, in deze versie, met dat deel I Vow to Thee My Country, BBC Singers en de BBC Symphony Chorus. Ja, en dan gaan we gewoon door met die vrolijkheid, die jollity. Alleen dan met een heel ander klankidioom. Want de vleugel komt weer naar voren. Yuja Wang die komt terug. En dit keer dus niet voor Barber. Maar voor muziek die hier op de proms ook nog voor het eerst gaat klinken. Namelijk de Jazz Suite van Alexander Zwassman. Eerste uitvoering dus hier op de proms. Hij schreef die suite in 1945 aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Op een moment dat jazz in de Sovjet-Unie nog net enige speelruimte had. Tijdens de oorlog had de overheid westerse muziek, populaire muziek, voorzichtig toegelaten om het moreel hoog te houden. Zwassman trok met zijn jazzband zelf naar het front om voor soldaten van het Rode Leger te spelen. En dat hoor je in deze muziek. Geen zwaar ideologisch monument, maar vaart, elegantie, brani en vooral plezier. Kijk, hier heb je het dus, hè. Heave, ho, want de clip van de vleugel gaat omhoog. Heave, ho, en hij staat nu op de goede positie. Daar dus zometeen de klanken bij deze Zwassman-compositie. Heerlijk kruispunt, dit werk van hem. Het programmaboek van de proms beschrijft het eerste deel heel prachtig. Als een Rachmaninoff-pianoconcert midden in een ragtime-pianorol. Later duikt Gershwin op in de verte, niet helemaal toevallig. Want Zwassman speelde in hetzelfde jaar waarin hij deze suite schreef ook de Sovjet-première van Gershwin's Rhapsody in Blue. De vleugel wordt gepositioneerd, de microfoons erin gezet en dan gaan we naar de A. Wordt zo aangeslagen. Daar gaat de concertmeester. Ja, en als antwoord op applaus van de prommers. En als antwoord daarop weer de A, gespeeld door de hoboïst. Ja, je kan voor dit stuk moeilijk een betere pianiste voorstellen dan Yuja Wang. Mes scherp, razendsnel. Zojuist bij de barber voor de pauze. Ja, haar vingers. Ik zit op haar rug te kijken. Ik zie die twee handen dan van links naar rechts gaan. Soms een spiegelbeeld. Die leken af en toe door die snelheid op de vleugels van een kolibrie. Alsof ze stil stond in snelheid en in gewichtsloosheid. Boven de toetsen van de piano en over snelheid en gewichtsloosheid gesproken. Dit was een beroemd oor of een bewonderend oor voor een ballon die helemaal in de hoogte van de Royal Albert Hall verdwijnt. En dat is nogal een hoogte. Zeker 40 meter in de hoogte. En daarbij die beroemde mushroom panelen. Vooruit, ze sturen nog een ballon de ruimte in. Die gaat niet zo ver, die gaat zeker niet naar Jupiter. En ook nog een confetti kanon wordt afgevuurd. En die confetti snippers die dalen neer op zowel de Europees gezinden hier als de anders gevlachten. Allemaal gebroederlijk naast elkaar. En Yuja Wang is terug. En net als Nicky Spence in weer een andere outfit. Nu een prachtige, glanzende, gouden jurk. Voor die jazz suite van Zwassman.

0: Alexander Spassman's Jazz Suite.
1: Snowflakes, Lyrical Waltz, Polka and Fast Movement. De Jazz Suite van Alexander Spassman. Yuja Wang, BBC Symphony Orchestra onder leiding van Zachary Ormo, die zo mooi aan het zwaaien was, heel vaak met een big smile. En er komt nu een prommer op Yuja aangelopen. Anne Rodriguez geeft haar enkele zoenen en overhandigt haar het cadeautje namens de prommers. Ja, want dat is ook traditie. En de dirigent en ook de andere solist krijgen cadeautjes. Dat komt nog. Dit was dus prommer Anne Rodriguez. Ja, wat een stuk. Alexander Spassman, jazz met wat Rachmaninoff en wat Gershwin invloeden daarbij ook nog in die jazz suite. Ja, en wij gebruiken een changement dat nu weer gaat plaatsvinden om de vleugel weer van het podium af te krijgen. Om alvast naar het land af te reizen waar we zo meteen nog meer muziek uit zullen horen, namelijk Schotland. Maar dan een kleine 3 eeuwen terug. Dat wil zeggen, we gaan nu luisteren naar Schotse barokmuziek. Maar, ik kijk even op het podium. Ja, dat gaan we zeker doen. Want de vleugel moet nog even verreden worden. We gaan naar muziek uit 1740. Caledonian Pocket Companion. Samengesteld die Schotse muziek destijds door James Oswald.

Deze Schotse muziek uit de barok is dan even de soundtrack bij de prelude op de muziek die heel recent bij elkaar is gebracht. Namelijk speciaal voor onze Schotse tenor van vanavond, Nicky Spence. Hij krijgt een muzikaal rondreisje door zijn eigen land cadeau, de Scotch Snap. En ondertussen snappen er wat ballonnen hier in de Royal Albert Hall. Maar ik heb het even over de Scotch Snap. BBC opdracht aan Stuart Calvert. Vanavond weer een wereldpremière. Komt Scotch Snap van typische hoekige ritme uit de Schotse fiddlemuziek. Ja, niet toevallig, want heel veel Schotse liederen zijn ontstaan uit dansmelodieën. En deze medley reist werkelijk door heel Schotland. Zeg ik, terwijl ondertussen weer wat ballonnen aan het dansen zijn boven de Promise in de arena. En de nieuwe leden, dat wil zeggen, weer wat meer violisten op het podium erbij komen. En de concertmeester Igor, die trapt even een strandbal terug naar de Promise. Ja, zo gaat het ook. Interactie tussen publiek en de orkestleden, dat is heel normaal. Schotland dus, ja. We krijgen onder meer The Bonnie Banks of Loch Lomond, The Rowan Tree, My Love is Like a Red Red Rose. En ook Donald Wears Your Trousers. En dat gaat dus over de broek. Ja, Nicky Spence heeft de broek aan. Hij zal ook de broek onthullen die hij onder de broek aan heeft. Dat kan ik alvast meegeven. Dat hoort u zo meteen in die... Inmiddels wordt de strandbal door een suppost, een van de vele in het rood gestoken supposten van de Royal Albert Hall, weer teruggevolleybald naar het publiek. Het is een feestelijke bedoeling, maar dat had u al lang door. Nieuwe muziek dus, dat wil zeggen bij elkaar gebracht. Schotland, land van melancholie, landschap, geschiedenis en het vermogen zichzelf gelukkig niet al te ernstig te nemen. Want zoals het programmaboek mooi zegt, de Schotten houden van liederen die langzaam en droevig zijn, maar ze nemen zichzelf bepaald niet altijd serieus. En ja, als je aan Schotland denkt, dan zou je aan de Kilt kunnen denken. Zeker aan haggis, culinair element uit de Schotse cuisine. En natuurlijk andere dingen, andere zaken, zoals dat instrument, dat heel misschien ook wel zal klinken. Ik noem de naam van dat instrument niet. En Schotland, het land van Loch Ness, maar ook van Loch Lomond. Stuart Calvert bracht ze bijeen in de Scotch Snap, speciaal voor Nicky Spence, de BBC Singers en de BBC Symphony Orchestra, onder leiding van Zachary Ormo. En zoals Nicky Spence al eerder zei, tijdens het voorprogramma, tijdens de pauze, dat hij ons even inlichtte over de Scotch Snap, there might be some dances as well. Ja, en dat gaan we horen. Nog even melden. Nicky Spence, geboren in 1983 in Dumfries in het zuiden van Schotland. Inmiddels zingt hij op alle grote operapodia. Covent Garden, een beetje verderop, Piccadilly Line. En de Metropolitan Opera in New York. Werkte met dirigenten als Simon Rattle, Jacob Roussa, Mark Elder. En stond hij onder meer naast Bryn Terfel, de Welsh bariton. 2023 werd hij OBE, of the British Empire, een jaar later, dat is een mooie koninklijke onderscheiding dus, kreeg hij de Singer Award van de Royal Philharmonic Society en vanavond mag hij hier zo ongeveer zijn hele Schotse hart uitstorten. En dat doet hij, jawel, daar komt hij, en dat doet hij nu nog, moet ik zeggen, in trousers, maar ergens in de Royal Albert Hall hangt er voor hem ook een kilt. Daar is hij hoor, Nicky Spence, terug op het podium.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

500 miles, and I.

Wat een show zet hij hier neer. Nicky Spence in Scotch Snap. Compleet met doedelzak inderdaad. Het instrument waarvan ik de naam niet noemde. Nicky Spence, die toen hij zong over Donald Wears My Trousers. Zijn zwarte broek even van zich afscheurde. En daaronder had hij een lange broek aan met Schotse raad. Prachtige Schotse tartan met rood en groen. En hij deed ook nog aan line dancing met twee line dancers naast hem. Hij stond in het midden, Nicky Spence. En hij speelde op het laatst ook nog even op de bodhrán, die Keltische handtrommel. Die grote Keltische handtrommel met één trommelstok beslagen. Ja, en hij komt ook weer terug, Nicky Spence. Ja, wat een showman. En ja, dat was toch ook zeker wel te horen. Hier op NPO Klassiek. We gaan verder naar die... wederom, ik blijf ze uitdelen, strooien. We strooien hier met wereldpremières. Van Anne Dudley nu. Ja, ze heeft er al wat over verteld. In de pauze vertelde ze over het werk Iris of Life. BBC-opdracht. Vanavond dus voor het eerst... tekst van de Native American dichter, muzikus en activiste Zitkara Sa. Bijzonder hoopvol gedicht van deze vrouw uit de Sioux-stam. Kleine daden van menselijkheid die zich opstapelen zoals regendruppels en uiteindelijk samen een regenboog vormen. En dat hoor je letterlijk ontstaan in de muziek. Eerst iets glinsterends, dan de eerste regendruppels en vervolgens komen de stemmen één voor één binnen. En alles beweegt naar dat ene woord dat ook het gedicht besluit. En dat woord is light. Iris of life. Met een belangrijke rol, zo vertelde ze ook, voor de harp. En natuurlijk de BBC-singers. En Dudley, onder andere bekend als componiste van muziek bij films en tv-series. Zoals de film The Full Monty. Ze schreef ook de muziek voorbij de Paul Verhoeven film Zwart Boek. En een van haar meest recente muziek voor bij een recente filmserie was die bij Poldark. En dat speelt zich dan weer af, die serie in Cornwall, een ander deel van Groot-Brittannië. Wij zitten hier nog midden in Londen, Royal Albert Hall. Zachary Ormoy is terug. Iris of Life van Anne Dudley.

Voor het eerst klonk het Iris of Life van Ann Dudley. En ze is aanwezig. Ah, zij is ook een paar rijen voor mij. Staat ze op, Ann Dudley. En ze zwaait. Ja, dankbaar naar de BBC Singers, de strijkers en de harpisten van het BBC Symphony Orchestra. Dat is Elizabeth Baas. Ja, geen onbekende Ann Dudley. Lange band met de BBC. 2001 werd ze de eerste composer in association van de BBC Concert Orchestra. 2020, eerste coronajaar, maakte ze voor de bijzondere uitgeklede Last Night. Zelfs een nieuwe versie van Pomp and Circumstance. Ja, en ze is er dus bij. En van een gloednieuw koorwerk, Iris of Life, gaan we nu naar Broadway. Jawel, dat klinkt misschien als een forse sprong. Maar eigenlijk laat het precies zien wat zo'n Last Night ook is. Eén avond lang waarop dit BBC-gezelschap op een meervoud BBC-gezelschappen moeiteloos schakelen met hun solisten tussen Barbara Holst, nieuwe muziek, jazz, Dolly Parton, Schotse folkmuziek en musical in dit geval. Popopstelling aanwezig, een heel popcombo, we hebben het al horen spelen. Drumstel, gitaren en bas. Maar nu muziek uit Guys and Dolls, musical uit 1950. Destijds ook verfilmd met Frank Sinatra en Marlon Brando in hoofdrollen. En hij is ook weer terug voor deze Guys and Dolls medley. Nicky Spence, zwarte broek nu, blauw jasje en zachte roze glinsterschoenen.

0: Yeah.
1: Sit down, you're rocking the boat.
0: Sit down, you're rocking the boat. Uit Guys and Dolls, musical 1950. Nicky Spence. Compleet met Heupflacon whisky. En mooi met een Amerikaans accent gezongen, hè? Ook nog. Ja, en ondertussen krijgt hij van een van de andere prommers een cadeautje. Margaret Austin geeft hem het proms cadeautje. En een andere prommer, Anastasia Vedenska, geeft Zachary Oramo zijn proms 2026 cadeau. De prommers doen zoveel en halen geld op dus voor goede doelen. Dit jaar voor het eerst een recordbedrag, 119.000 Engelse ponden voor musical charities. En vanochtend vanaf 9:30 waren ze al bezig de corsages te maken die alle ensembleleden, koren, orkest vanavond dragen, inclusief de dirigent. Toegewijde publiek kun je je nauwelijks voorstellen. Ja, en dan nemen we die ballonnen op de koop toe. Dat hoort er eigenlijk gewoon, hoort er gewoon bij. Guys and Dolls, Rocking the Boat. Ja, we gaan nu weer een andere klankwereld betreden. Dan is het de tijd voor de man met wie dit allemaal begon. Dit muziekfeest, Sir Henry Wood. De buste staat er nog steeds. De Lauwerkrant, de chaplet eromheen gedrapeerd. 1905 maakte hij zijn Fantasy on British Sea Songs voor de 100ste herdenking van de slag bij Trafalgar. Het werd zo geliefd dat toen Wood het één keer wegliet, er zoveel protestbrieven kwamen dat hij besloot dit nooit meer. Tegen de jaren 20 was het een vast last night ritueel geworden. En vanavond in een versie helemaal in Woods eigen geest met de tijd is meegegaan. Een van de delen is Tom Bowling. Dan mogen de prommers even gaan huilen. Cello solo komt er voorbij, weemoedige cello solo. En dan gaan de prommers huilgeluiden maken. Een zeer meemoedig lied over een zeekapitein die op zee omkwam. Dat doen ze met tranen en met snuitgeluiden als ze een handkerchief, een zakdoek bij zich hebben. Op het einde klinkt de hornpipe. Voeten stampen, door de knieën gaan. Zachary Oramo zal het orkest steeds verder opjagen. Een wedstrijdje tussen het orkest en de prommers, of iedereen hier aanwezig. En waarschijnlijk zonder onderbreking gaan we dan door naar Rule Britannia. Fantasy on Sea Songs. Waar we bij ook alle uithoeken, alle streken aandoen. Wales, Ierland en ook Schotland. We gaan luisteren. Er zit een prachtige euphonium solo aan het begin.

Ja, Zachary Orman zegt zo met handgebaren naar het publiek, de Prommers. Dat was helemaal niks. Wij wonnen, het orkest won. Nog een keer. Ja, de hornpipe. Yes, daar gaan we. En door de knieën allemaal. Hoppa. En zwaaien met die vlaggen.

En zo komt alles alweer goed. We gaan door met die Fantasion Sea Songs. We gaan namelijk de Skyboat Song horen. Danny Boy uit Ierland. Arlani Moore. We gaan dus naar alle delen van het Verenigd Koninkrijk.

En zo deden we even Ierland aan. Officieel natuurlijk Noord-Ierland bij het Verenigd Koninkrijk met Danny Boy. En we gaan nu een ander deel bezoeken.

zeg maar ook hoor. En zo deden we Wales aan met Arlani Moore, nieuw bewerking van Gareth Glynn.

Ja, zet maar open. Zet maar open die kelen. En daarbij dat zingen van Great Britannia. Heel veel vlagvertoon in de zaal. Alle vlaggen. Een soort vlaggenstrijd. Heel veel Europese vlaggen ook. En alle andere landen vertegenwoordigd. Terwijl Nicky Spence zong met Loch Ness, Nessie op zijn schouders in een kilt. Met een uitklapstukje waar de regenboogvlag te zien was. Nicky Spence met kilt dus aan. En Loch Ness op zijn schouders, Nessie dus. We gaan door met Pomp and Circumstance volgens mij van Edward Elgar, inclusief orgel.

Land of Hope and Glory, Elgar's Pomp and Circumstance March number 1. En een speech komt er nog aan van Sakari Ormo. Hij doet zijn vinger omhoog. Ik heb nog wat te zeggen. Gaan we naar Jerusalem. Nee, nog een keer. Reprise.

0: met dat fantastische Willis-orgel, dat gigantisch grote orgel. Achter het orkest bespeelde Richard Pierce erbij. Land of Hope and Glory, 9999 orgelpijp, een van de grootste orgels ter wereld. En dan gaan we nu zo richting Jerusalem, tekst van William Blake, muziek van Hubert Parry, maar niet voordat we nog een keer hebben geluisterd naar maestro Zachary Oramo.
1: Are you having fun?
2: Yeah, great.
1: It's been such a pleasure to be with you tonight and to share the stage with these incredible players, singers and dancers.

staand gezongen door iedereen hier in de Royal Albert Hall. Jerusalem van Hubert Perry met dat donderende orgelgeweld er ook nog bij. Dat voelt je gewoon in je hele lichaam. Nu gaan we naar God Save the King. 70 jaar klonk hier God Save the Queen, maar nu King Charles III.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

God Save the King. In september 2022, tijdens de proms, overleed koningin Elizabeth II. Ja, we waren toen ook in Londen. En sindsdien is het dus God Save the King. Nu Auld Lang Syne afscheid nemen.

Should old acquaintance be forgot? Dat is dat prachtige begin van Auld Lang Syne. Schots, vergeet elkaar niet. Ook al gaat iedereen straks nu zijn eigen kant op. De versie van vanavond. Paul Campbell 2016. Voor ons allemaal. Ja, 8 weken lang is dit de zomerfamilie. Muzikale zomerfamilie voor de Prommers. Na vanavond gaat iedereen weer zijn eigen kant op. Dat is dan het officiële einde van de Proms van dit seizoen. Auld Lang Syne. En gezongen met de armen gekruist en de handen in elkaar. En één grote rij, één grote ketting van mensen die zich verbonden weten door de muziek. Uitgevoerd vanavond door het BBC Symphony Orchestra, het BBC Symphony Chorus, het BBC Singers, solisten. Ja, pop. Band erbij en solisten natuurlijk, Nicky Spence en Yuja Wang en dat allemaal onder leiding van, daar is hij weer, Sakari Oramo. Een fantastisch muzikaal feest met zoveel ingrediënten. Deze Last Night of the Proms, het uitroepteken naar weer een gloedvol seizoen. Promsconcerten vanuit onder andere de Royal Albert Hall. Ja, Auld Lang Syne. Morgen komen ze nog 1 keer bij elkaar, de Prommers. Om de lauwerkrans van de buste van Henry Wood af te halen en terug te brengen naar de kerk hier. Die trouwens ook wordt

bezocht in de podcastserie England My England. Daarin heb ik veel meer uitleg over de proms en Engelse muziek. Groot applaus voor Sakari Oramo en de ensembles. En voor het ervaren van de muziek met z'n allen. Ja, de party is over. Toevallig schreef Noel Coward in 1932 het volmaakte lied voor The Party is Over Now. En dat gaan we nog even horen. Toepasselijk krijgen we het namelijk niet. Wordt gezongen door Nikki Spence samen met sopraan Mary Bevan en pianist Joseph Middleton. The Party's Over Now.

The party's over now van Noel Coward. The party's over, ja. Gezongen door Nikki Spence, Mary Bevan en op piano Joseph Middleton. En bij dat lied nu, die geluiden die horen bij een feest dat voorbij is. Iedereen gaat richting de uitgang. The Last Night of the Proms 2026 zit erop. En voor we hier vanuit de Roy Albert Hall ook langzaam het licht uitdoen, wil ik graag de mensen bedanken zonder wie deze uitzending er vanavond niet was geweest. Allereerst onze collega's hier in Londen van de BBC onder leiding van Lucy Hicks Beach. En de collega's van de European Broadcasting Union, de EBU, die ervoor zorgen dat deze avond rechtstreeks door heel Europa kan worden gedeeld. Dank ook aan onze collega's van Vrij Geluiden bij de VPRO en onze collega's van de NTR voor de zendtijd en de ruimte hier vanavond zo uitgebreid te kunnen zijn. Bij NPO Klassiek dank aan Corine Rietveld. Technicus in Hilversum is Gijs Keizer, de techniek nog steeds in zijn handen daar. Dank aan hem en ook veel dank aan Per van der Zanden en ook aan Stijn Grul. Productie namens Avro Tros, Maartje Benders en Geert de Verduin en de radiologie vanavond, Maartje Benders. En natuurlijk grote dank aan u, beste luisteraar, deze Londense avond met ons mee willen meemaken. En we eindigen deze Last Night of the Proms, zoals het een Engelse nacht betaamt, met Edward Elgar. Zojuist zijn Pop and Circumstance, number one. Nu zijn intieme Chanson de Nuit met Simone Lamsma en Yuri Miura. Vanuit Londen, thank you very much and have a great night. Goeienacht.

NPO Klassiek. De lijst met de mooiste klassieke muziek ooit gemaakt komt er weer aan. De klassieke top 400 hier op NPO Klassiek. Stemmen kan vanaf 17 september en de complete klassieke top 400 hoor je vanaf maandag 5 oktober. De klassieke top 400, natuurlijk hier op NPO Klassiek.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van zondag 13 september. Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren gevonden. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd, is nog onbekend. In de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. In Leeuwarden versloeg Cambuur verrassend NEC met 3-0. En eerder op de avond eindigde Go Ahead Eagles tegen FC Groningen in 1-1. En won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.